0: Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duitse-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Dat moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. En dat is online op veel foto's te zien. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34... Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan nog het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt, nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Elk jaar komen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet en wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging van Letland met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam toen in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen, ook op andere plaatsen kans op mist. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, het wordt dan 19 tot opnieuw 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen op deze Dierendag, zondag 4 oktober, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Ik hoop dat je een fijne nacht had en dat je verfrist bent wakker geworden. Misschien wel nu, op de klanken van Groot Nieuws. Wij gaan er een paar mooie uren van maken, vol prachtige liederen. En in het tweede en derde uur van dit programma ook nog met een paar leuke telefoongesprekken. En als je nou zit te luisteren en denkt, heeft die jongen wel goed geslapen? Ja, ik heb goed geslapen, maar we hadden gisteren wel de Nederlands Zingdag. En ik merk dat aan mijn stem nog een beetje hoorbaar is. Nou ja, dat is dan maar zo. Was hartstikke mooi. Vast en zeker zijn de luisteraars bij Groot Nieuws, die gisteren ook bij de Nederlands Zingdag in Barneveld waren. Laat me vooral weten via de chat wat je ervan vond. Straks hoor je B.B. Winans. Eigenlijk heet hij Benjamin Winans. En jawel, dat is de broer van de in Nederland wat bekendere C.C. Winans. Maar ze komen dan ook aan een heel muzikale familie. Hij zingt So Glad. Maar we starten op deze Dierendag met The Carpenters. Die hadden de moed om een lied te maken waarbij de Partij voor de Dieren zich de vingers zou aflikken. Bless the Beasts and the Children heet het.

Dolly Parton natuurlijk, met een lied uit 1991, Silver and Gold. Een mooi nummer over de relativiteit van goud en zilver. Hoe mooi ook, het kan van alles niet brengen. Ruim een maand geleden overleed ze, dat kan je haast niet ontgaan zijn. We gaan naar de groep Harvest met de plaat Army of the Lord. Are we walking

Dat was Wanda Jackson, Where I'm Going. Wat een mooi begin van de zondag. Ik hoop dat je rustig aan het wakker worden bent. Misschien ben je zo van de dieren dat je al zorgt voor een lekker maaltje voor je hond of voor je kat of voor welk beest dan ook. Wij zaten hier net in ieder geval na te denken in de studio. Stel dat je een goudvis hebt, wat doe je dan eigenlijk op dierendag? Ga je dan extra voer geven? Dat zit er niet in, want dan gaat je goudvis dood. Misschien het aquarium schoonmaken? Een nieuwe plantjes erin? Iets leuks? Ik weet het eigenlijk werkelijk niet, want ik heb geen vissen. Dus ben nieuwsgierig hoe je omgaat met jouw dierendag. Margriet, die zit in ieder geval in stormachtig Noord-Noorwegen. En die is ons allemaal de baas, zou ik willen zeggen. Want die heeft net de koeien en de dieren al gevoerd. En die gaat zo aan het melken. Nou, moet je nagaan. Hè? Op de vroege ochtend heeft zij dat al achter de kiezen. Fijn dat je erbij bent, Margriet. Succes met melken. Ik ben sowieso benieuwd naar je verhalen, zou ik zeggen. Is je huisdier dus gewoon een hond of een kat, als dat al gewoon is, waar je verder wel of niet zoveel mee hebt? Of ben je juist verknocht aan je huisdier? Heb je iets bijzonders in huis? Laat het maar weten. Zondag is ook een dag van bezinning. Een dag om rust te nemen en je op God en anderen te richten. Dat gaan we doen met Keeper of My Heart door Truth.

0: Want ik hoorde van je verdriet.
1: Dat was natuurlijk Delize met Als het stil is. Onze eerste Nederlandse plaat van vanochtend. We gaan naar Matthew Ward. Het is in 2000 uitgebracht. Het liedje There is One Thing. En het gaat over het enige wat nodig is. Gebaseerd op diverse Bijbelteksten. En het wordt duidelijk wat de zanger bedoelt. Ik wil in Gods aanwezigheid zijn.

Good old Sandy Patty was dat, met het lied Let Him Hold Your Heart. Ja, ik vind dat mooie muziek, zeker voor de zondagochtend. En ben benieuwd hoe je de afgelopen week beleefd hebt. Als mooi of als moeilijk, met best wel heftige beelden uit een vliegtuig dat, wat bijna een zelfmoordvliegtuig werd. Godzijdank is dat niet gebeurd. Maar er waren natuurlijk ook strubbelingen in de Tweede Kamer als het gaat om belasting en allemaal gesprekken met verschillende partijen, als je daar interesse in hebt. Verdriet en ook oorlog ver weg. Er zijn er al van jullie die zeggen, kun je straks in ieder geval toch weer bidden voor Oekraïne, nu er weer zoveel vernield wordt, geschoten wordt, doden vallen. Het is 7:15 en daarom draaien we een lied van hoop. Dit keer Reijer en Eliza, Life at Beam, toekomst vol van hoop.

Burlap to Cashmere was dat. Good Man. Een heel aardige plaat. Wij gaan naar Point of Grace, die met ons All That I Need gaat zingen.

0: Amy Grant was dat met Holy, Holy, Holy. Nou, dat was het laatste nummer van dit uur Groot Nieuws. We gaan er even tussenuit voor het andere nieuws van 7 uur. In het volgende uur uiteraard nog veel meer mooie liedjes.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten nu in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en toen vielen er tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen daar ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. En inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich vervolgens snel verspreidde. Maar het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. En nu zijn die weer terug. Het weer, in het noorden bewolking en ook wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Only Jesus was dat, gezongen door Adrian Snow. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Je mag het natuurlijk vertellen op de NPO Luister-app. Meerdere van jullie die doen dat. Die zeggen goedemorgen, wat fijn om erbij te zijn. En een hartelijke groet voor alle luisteraars. Jan die begint over Dierendag. Daar was ik zelf natuurlijk over begonnen. Maar hij appt er ook over. Wat mooi dat de schepper ons zulke trouwe wezentjes heeft gegeven. Aad die zegt wat een heerlijke muziek. Ik zit te genieten. Niet in ieder geval vrolijk met al dat moeilijke nieuws van de afgelopen week. Willeke die zegt, ik vind het prachtig, dit mooie lied. Nou ja, zo doet het me goed bij al het verdriet wat in de wereld tot ons komt via het nieuws. Ja, eigenlijk vind ik het wel mooi dat je dit soort reacties stuurt. Want niet voor niets is tientallen jaren geleden de titel van dit programma Groot Nieuws geworden. Dat was in de tijd dat je nog niet kon terugappen via een NPO Luister-app. Het was in de tijd waarin het nieuws ietsje minder heftig naar ons toe kwam dan vandaag de dag. Ik bedoel, toen was er ook een boel nadigheid. Maar oké, je moest dat via tv vernemen of via de krant. En nu komt het via socials ook op alle andere manieren naar ons toe. Nou ja, in ieder geval alles bij elkaar. Fijn dat je positief kunt luisteren en hoopvol de nieuwe week in mag gaan. Na drie uurtjes groot nieuws op deze zondagochtend. We gaan luisteren naar een nummer van Cela. Het is oprecht mooi. Je gaat luisteren naar Zo hoort uw liefde bij ons.

Dure lessen, dat liedje hoorde je, gezongen door Wim Beverlander. Wellicht zoek je soms, net als veel anderen, naar antwoord op de vraag of je nu echt bij God hoort of niet. Het kan maar zo zijn dat Elise Verlaan je vanmorgen helpt om tot een antwoord te komen. In haar lied Ik hoor bij u. Luister maar.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

Ja, dat was het karakteristieke geluid van Lef, de band die op een hele fijne en mooie manier liedjes ten gehore kan brengen met een boel inhoud. Tot we thuis zijn, zongen ze. En terecht roept Anna, zo zeg ik het maar even, met hoofdletters in de NPO Luister-app. Wat ontzettend mooi. Ja, dat is ook zo. Heel leuk dat ze gisteren zomaar even opdoken op de Nederlands Zingdag. Freek en Lisbeth van Lef om wat te zingen, een verrassingslied. We gaan naar Christian Verwoerd en Erika de Wit. Zij zingen Zoals het was.

0: Ja, heerlijk toch? Ik ga er gewoon helemaal laag van praten. Just a closer walk with thee. Een bekende plaat, maar heel fijn gezongen door Patsy Cline. 1959, zo lang gaat dit lied al mee. Nou, buiten is het, ik wou zeggen licht aan het worden, dat is wel zo. Maar het is hier in ieder geval super mistig. We kijken gewoon tegen een wolk aan hier vanuit de studio. Het is één grijze, lichtgrijze bedoeling. Benieuwd hoe het bij jou is. Ze zeggen dat het vanmiddag wel een mooi zonnetje gaat worden. Dat hoop ik maar. Maar we starten hier vanuit de grijze mist.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, deze week kwam er een aflevering online afgelopen vrijdag over kerkpijn. En dat was een iets andere aflevering dan anders, want ik heb daar niet al te veel over gezegd. Ik ben eigenlijk vooral gaan praten met iemand die daar ervaring mee had. Nou, dat gesprek ga ik hier niet over doen. Daarvoor verwijs ik je toch echt naar die podcast Vraag het Jurjen. Afgelopen vrijdag, het laatste nummer dus. Je kunt het vinden op de website van Vraag het Jurjen. Op de site van de EO. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar een van je favoriete podcast apps, op Spotify of op een andere, om dit terug te luisteren. Ik ga er wel wat dingen van zeggen. De vraag die naar me toe kwam is pijnlijk en eerlijk. Die persoon die schreef: ik ben teleurgesteld in de kerk. Daar waar liefde de boventoon zou moeten voeren, ben ik diverse keren, ik bedoel in diverse kerken, teleurgesteld weggegaan omdat ik niet gezien werd en niet paste in het hokje. En nu leef ik als christen zonder kerk. Gelukkig zit Jezus in mijn hart, maar het grijpt me soms wel aan. Want ja, ik lees over groepen gelovigen die samenkomen in het Nieuwe Testament. En ik doe dat dus niet. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik noemde het al een heel eerlijke vraag die helaas te vaak voorkomt. In Amsterdam, waar ik woon en actief ben, kom ik heel wat mensen tegen die niet meer naar een kerk gaan, wel geloven. Ik luister naar hun verhalen en ik geef ze soms ook gelijk. Maar soms ook niet. Dan denk ik, nou, ik ken je nu eventjes, maar je hebt wel hele hoge eisen of verwachtingen. Zou het ook een beetje aan jou kunnen liggen als je al 4 kerken versleten hebt en als ze het overal fout doen, volgens jou? Maar goed, het raakt me wel, want eerlijk is eerlijk, het zou anders moeten zijn. De kerk zou een plek moeten zijn, boordevol liefde, openheid, waardering, eerlijke feedback, omarming, liefdevolle vermaning, samen sterker worden. Dat gun ik echt iedereen. En hoe vaak komt het wel niet voor dat dat niet zo is? Is er iets tegen te doen? Daarbij zijn er natuurlijk ook gewoon situaties waarin het overstappen van kerk wellicht wel begrijpelijk is. Als er theologisch of ethisch keuzes worden gemaakt die volgens jou niet te rijmen zijn met de Bijbel, mag je dan eigenlijk wel weg of ook niet? En moet je gewoon daar blijven waar God je een plek heeft gegeven? Nou, in de podcast ben ik in gesprek gegaan met voorganger Peter van der Weert uit Apeldoorn, en die heeft daar een boel goede dingen over gezegd. We kwamen onder andere nog op de volgende tips. Als je in zo'n situatie bent beland, geef jezelf dan in ieder geval toestemming om te pauzeren qua kerk zijn. Haal de druk er een beetje af. Je hoeft niet nu te beslissen dat je nooit meer naar de kerk gaat. Begin met die focus op nu. Je hebt nu even rust en afstand nodig. En erken dan ook de rouw. Als je even de tijd daarvoor neemt. Ja, het loslaten van een kerk, dat brengt een soort rouwproces met zich mee. Je verliest misschien een routine, ook wel wat sociale contacten, een stukje vertrouwde identiteit. Dat mag pijn doen. Tegelijk, probeer geloof wel te scheiden van het instituut kerk. Kerk is niet gelijk aan God. Je geloof in hem is belangrijker dan je geloof in de kerk of je onderdeel zijn van een kerk. En daarom zoek dan wel alternatieve voeding. Je kunt naar podcasts luisteren, boeken lezen, radio luisteren, in de natuur wandelen. Geloof zelf kent geen kerkmuren. Anderzijds, ik noemde het net al, ik zou je willen adviseren, haak niet af qua kerk. Ga in alle rust op zoek naar een nieuwe plek die past bij de manier zoals je in het leven staat. Want dat ritme, dat is wel van belang. En tenslotte, zoek ook steun buiten die vertrouwde muren van de kerk. Praat met lotgenoten. Er zijn veel meer mensen die met kerkpijn dealen. En soms helpt het enorm om gewoon verhalen te delen en te horen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt dan jij. Dat kan ook nodig zijn om even professioneel hulp te zoeken. Er zijn therapeuten die bekend zijn met zoiets, met religieus trauma of kerkelijke structuur.

Je kunt je proberen op te stellen als leerling, volgeling van Jezus. Maar uiteindelijk heb je het ook gewoon nodig dat de mensen om je heen zijn die gevormd, gekneed zijn door de tijd heen, door de pijn heen. En die jou ook opschuren, kneden, vormen. We zeggen wel eens, het polijsten van een diamant, daar wordt hij alleen maar mooier van. Maar ja, goed, een diamant heeft geen gevoel. Maar dat doet ook een beetje pijn. Dus gekneed worden, gevormd worden in een kerk, een plek waar mensen samenkomen die ook gewoon allemaal fouten maken, ook gewoon mens zijn zoals jij. Het hoort er ergens ook wel bij, net als in een gezin. Zodat je uiteindelijk die persoon mag worden die door het leven gekneed en gevormd is. En die mag gaan lijken op Jezus qua karakter, qua vergevingsgezindheid. Nou, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. En ik wil al helemaal niet gemakkelijk over de kerkpijn heen stappen die jij mogelijk ervaren hebt. Of ja, zeker in situaties waar grove fouten zijn gemaakt in de kerk, waar zelfs sprake is van misbruik en dergelijke. Ja, dat is niet goed te praten op geen enkele manier. En dan is het ook haast begrijpelijk dat je afstand hebt genomen. Houd je dan vast aan het geloof dat de God daarboven staat. En dat punt wat ik net noemde, dat het geloof en de instituut kerk echt wel twee verschillende dingen zijn. Ik wens je toe dat je geloven en ervaren mag dat God je dan vasthoudt. En dat bijvoorbeeld het programma Groot Nieuws, en in alle eerlijkheid, dat hebben meerdere van jullie ook laten weten, je helpt om wel degelijk bezig te zijn met God en met die liefde naar hem en naar mensen om je heen. Ook als je net ingetuned bent, dan voor jou een goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Wij gaan luisteren naar Martijn Buwalda. Hij heeft een liedje geschreven als Dit Het Is. Zo heet het in ieder geval. En dat lijkt me wel aardig voor dit moment.

0: Ja, fijn plaatje hoor. Oh, de glorie van uw wezen. Het gaat dan natuurlijk over de grootheid van God die bezongen werd door de band van Opwekking. We gaan even bellen met iemand. Eunice Anita Offerman. Ze werkt bij Samenkerk in Nederland. Een organisatie die zich op allerlei manieren inzet voor migrantenkerken in ons land, zoals in Amsterdam. En komend weekend staat er iets bijzonders te gebeuren. Toch, Eunice? Vertel eens.
1: Oh, goedemorgen, Jurien. Als je juist was, inderdaad, komend weekend zal plaatsvinden de Annual Prayer Conference van NBG samen met PCC.
0: Oh, dat gaat even snel. Wacht even. Dat gaat even iets te snel. En een jaarlijkse gebedsconferentie, dat is het?
1: Dat is het inderdaad. PCC organiseert al jaren, één keer per jaar, een gebedsconferentie.
0: En wat is PCC?
1: Wordt het iets groots.
0: Wat is PCC?
1: Pentecostal. Council of Churches, hier in Nederland.
0: Okay.
1: Een vereniging van, laten we zeggen, Pinkstergemeentes in Amsterdam, hoofdzakelijk vanuit de Afrikaanse afkomst. Maar ze werken samen met heel veel andere kerken.
0: Ja. Hey, het thema, zag ik op een flyer langskomen, is Unity in Prayer, eenheid in gebed. Hoe werkt dat met allerlei verschillende kerken samen?
1: Oh, dat is het mooie, de veelkleurigheid en veelzijdigheid van christenen die bij elkaar komen om te bidden. Want God is één, dat zeggen wij allemaal, ook in onze diensten, als we zingen, als we aanbidden en ook als we bidden.
0: Ja.
1: En het mooie is dat je van elkaar kan leren, hè, verschillende gebedsstijlen en manieren.
0: Ja, want ik zie verschillende namen staan op de flyer die jullie verspreid hebben. Je noemde het net zelf ook al even. Het Nederlands Bijbelgenootschap, voor veel luisteraars wel bekend. Die is er ook bij betrokken. Wat is hun connectie?
1: Nou, hun connectie is onder andere dat zij degene zijn die dokter Marlon Winnet, een bijbelvertaler, hebben uitgenodigd om dan namens de NBG ook te spreken bij de conferentie.
0: Oh ja. En waar komt hij vandaan?
1: En we werken natuurlijk ook samen. Dr. Winnet komt uit Curaçao.
0: Okay.
1: Dus wij zijn landgenoten. Ik ken hem heel goed. Hele goede leraar, bijbelleraar.
0: Ja.
1: En hij benadert de geschriften ook vanuit de oude teksten. Griekse, Hebreeuws. Dus hij gaat echt terug naar de grondteksten. En neemt je mee dan in wat betekent dat voor ons hedendaags.
0: Ja, maar de nadruk ligt op samen bidden.
1: Dat klopt. Maar je kan gebed natuurlijk ook benaderen vanuit wat staat er in de geschriften.
0: Ja.
1: En hoe pak je dat hedendaags aan?
0: Ja. Vind jij bidden eigenlijk makkelijk of moeilijk?
1: Nou, allebei. In de zin van, er zijn momenten dat het heel natuurlijk aan toe gaat. En er zijn momenten dat het inderdaad echt een beetje een... het is een soort van worstelen en vechten. Soms kom je niet uit je woorden.
0: Mm-hmm.
1: Soms weet ik niet wat ik aan God wil zeggen of vertellen. Dus er zijn makkelijke momenten om te bidden en ook moeilijke momenten, vind ik.
0: Ja.
1: Soms is de situatie bepaalt het ook een beetje. Hè. Ben ik vrolijk? Ben ik ongerust? Ben ik bedroefd? Of juist blij?
0: Ja.
1: Dat beïnvloedt natuurlijk ook je gebed.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja, en ik zit nu, jij dit vertelt, te denken aan woorden van Jezus. Als jij niet weet wat je bidden moet, dan is de Heilige Geest daar om je die woorden te geven.
1: Dat klopt. En wat is het schriftgedeelte dat ik vaak gebruik als ik ga bidden? Juist ook om mezelf ervan te overtuigen op dat moment van het gaat niet om wat ik wil doen, het gaat niet om presteren. Het gaat juist om die eenheid met de Heilige Geest op te zoeken. En dan gaat het ook makkelijker.
0: Ja. Ja, zo is het. Hey, als er nou luisteraars zijn uit de omgeving Amsterdam die zeggen, nou, lijkt me eigenlijk wel wat. Moet je dan die 2 dagen erbij zijn of kun je ook gewoon een losse moment komen?
1: Je kan ook een losse moment komen. Het mooie is dat er zijn ochtendsessies en er zijn avondsessies. Dus vrijdagochtend is er een sessie, begint om 10:30. Vrijdagavond is er een avondsessie die begint om 6:00. En zaterdag zijn precies dezelfde tijdstippen.
0: Ja.
1: En belangrijk is dan, beter participeer je 1 keer dan helemaal niet.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Ja. Dus niet denken van, dit is me te veel, ik ga maar even helemaal niet. Dan zeg jij, kom dan in ieder geval vrijdagochtend om 10:30... of kom vrijdagavond om 6:00... of zaterdag 10:30 in de ochtend of zaterdagavond om 6:00. En zaterdag hebben jullie 's middags ook nog, hè? Ja, en nee, duurt tot 1 uur, ja, zag ik. Ja, nee, dat klopt.
1: Nee, duurt tot 1 uur, klopt. Ja, dus daar zijn even ruimte. Dus het mooie is, want ben je in de ochtend, kun je iemand spreken, even napraten, er is ruimte daarvoor.
0: Ja.
1: Heb je nog andere dingen te doen, dan kan je dat gaan doen en dan kom je terug in de avond. Maar inderdaad, beter kom je één van die sessies er helemaal niet, want je weet nooit wat heeft God voor jou al voorbereid voor zo'n moment.
0: Nou, wat zeg je dat mooi, maar wat bedoel je dan? Bedoel je eigenlijk dat iemand kan komen en dat het precies raak is of zo?
1: Precies, we weten nooit wat heeft God al voorbereid. Kijk, wij maken plannen, maar God heeft al alles voor ons voorbereid. En soms, of ik wil zeggen niet eens soms, vaak verrast God ons juist op de momenten dat we het niet verwachten. En dat kan ook bij zo'n gebedsbijeenkomst zijn.
0: Ja, zo is het. Wat fijn dat je er iets over wilde vertellen. Het jaarlijkse gebedsgebeuren van de Pentecostal Council of Churches, dus de raad van migrantenkerken, van Pinksterkerken in Amsterdam bij de Bijlmer. Aanstaande vrijdagochtend en zaterdagochtend, vrijdagavond en zaterdagavond. En iedereen die er meer over wil weten, die kan daar iets over vinden op de website van pccnet.nl. Het is in ieder geval in Amsterdam-Zuidoost aan de Schepenbergweg nummer 15. Ik ga komen, Eunice, je hebt me overtuigd. Niet de hele tijd, maar ik ga zeker 1 en mogelijk meer sessies meepakken.
1: Nou, dat is mooi, want dan zullen we elkaar dan ontmoeten.
0: Hé, dat is fijn. En ik heb een mooi liedje gevonden van Keith Green. Dat heet Make My Life a Prayer to You. Dus bidden, ja. Maar ook maak mijn hele leven een gebed voor u. Ken je het?
1: Die ken ik nog niet. Of misschien als ik dat hoor wel. Want soms luister ik een aanbiddingslied en dan denk ik van, oh, ik weet niet meer hoe het heet of wie het heeft geschreven. Maar het heeft me geraakt. Dus alles wat betreft gebed vind ik perfect.
0: Hé, deze ga je aan je playlist toevoegen. Ik beloof het je. Luister maar. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

dat was toch een mooie plaat van Keith Green. Make my life a prayer to you. Ik weet wel zeker dat Eunice, die we net aan de lijn hadden, het ook mooi gaat vinden. En dat allemaal naar aanleiding van de gebedsconferentie die de komende weekend in Amsterdam-Zuidoost is. We gaan er even uit voor het nieuws van 8 uur. Tot zometeen.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
15: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. En inmiddels is ruim 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar dan niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Centrale thema van de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Coolburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners hebben hem gereanimeerd, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man ook de schutter is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 werd geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten uit haar lichaam te krijgen. Er is ook een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van een middeleeuwse machthebber, namelijk tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Griekenland krijgt nu de schatten terug die werden geroofd in de Eerste Wereldoorlog. En door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich snel verspreidde. Het vuur vormt geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. Het weer nog in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en dan is de temperatuur ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Dat lied hoorde je, gezongen door de band van Opwekking. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net aanhaakt, en dat blijkt het geval te zijn, want ik krijg opeens allemaal appjes binnen van mensen die gisteren op de Nederlands Zingdag waren. En die hebben genoten gisteren. Ik denk dan stiekem, ja, jullie hebben vanmorgen natuurlijk toch een beetje uitgeslapen tot 8 uur. En dat is helemaal prima. Gisteren al heel veel gezongen, veel meegedacht, mee bezig geweest met het thema van die dag. Loof de Heer alle volken. En dan vandaag nog een uurtje Groot Nieuws meepakken. Ik zou zeggen, geniet ervan. We gaan het komende uur een stukje uit de Bijbel horen, uit het Bijbelboek Handelingen. Ik ga bellen met Leo Feijen zometeen. Hij wilde graag wat vertellen over de kerk waar hij naartoe gaat. Natuurlijk veel mooie liederen. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen. We gaan naar een psalm. Het is de 65ste geworden. Gezongen door het Christelijk Gemengd Koor Deo Juvante. 3 versen. En voor degenen die vertrouwd zijn met de psalmen, je kunt er volgens mij heerlijk met meezingen.

0: Viva Vox hoorde je met het lied Zie ik de bergen, groter zijt gij.
1: Naar de kerk.
0: Ja, we dachten, we doen het gewoon weer eens een keer. Naar de kerk. De vaste luisteraars die weten dat we die rubriek in het verleden hadden. En zo af en toe, dan duikt die nog een keer op. Vandaag heb ik aan de telefoon Leo Feijen uit Maartensdijk. Goedemorgen, Leo.
2: Goedemorgen,
0: Jurje. Wat leuk om jou, ja, ik zou eigenlijk zeggen als oud collega, televisiepresentator, even in de lijn te hebben.
2: Ja.
0: Jarenlang heb je op zondagochtend op NPO 2 het programma van Caro NCRV gepresenteerd, toch?
2: Zeker, geloofsgesprekken.
0: Ja.
2: En dat deed ik met veel vreugde. Maar wij luisteren ook, mijn vrouw en ik luisteren ook met veel vreugde naar dit programma. Het is eigenlijk de opening elke zondag van die gezegende dag. En dat doen wij met veel genoegen. En we luisteren allebei. En we vinden dit een buitengewoon waardevol programma. Dat wou ik je ook gewoon nog eens persoonlijk zeggen.
0: Nou ja, en in plaats van persoonlijk doe je dat dan direct maar even gewoon op de radio.
2: Ja.
0: Weet hoe het werkt, Leo.
2: Ja.
0: Wat lief van je.
2: Ja.
0: Heel
2: ja.
0: goed. Wij kwamen elkaar tegen en toen zei jij, weet je wel dat er een hele levendige katholieke gemeenschap is in Maartensdijk waar ik onderdeel van ben?
2: Ja, kijk, we horen heel vaak verhalen over kerken die krimpen, vooral in het katholieke landschap. En kerken die dichtgaan en fusies van kerken. En hier hebben we een kleine gemeenschap die dit jaar 60 jaar bestaat. Dat vieren we elke maand met de activiteit. 160 adressen, er zitten vaak zo'n 70, 80 en ook wel 100, 110 mensen in de kerk. En we zijn een dorpskerk, maar wel steeds meer met een regionale functie. We maken eigenlijk de boodschap van Sint Maarten waar. Martinus die deelde. En wij delen ons geloof en we zetten de deuren open. En zo zijn we een hele vitale, bloeiende kerk. En dat is ook echt een gevoel van genade. Dat het ons gegeven is in deze tijd om dit toch nog te kunnen doen.
0: Nou, als rechtgeaarde protestant zeg ik dan, als jij als katholiek zo nadrukkelijk over genade gaat spreken, dan komen we dicht bij elkaar in de buurt, Leo.
2: Ja, maar zo heb ik het ook gevoeld toen wij samen in de jury zaten. En ook toen ik vrijdag je de prijsuitreiking zag presenteren, toen dacht ik, je bent een mens met veel talenten en je houdt het niet voor jezelf en je deelt het allemaal met heel veel mensen om je heen en met heel veel vernieuwende projecten. En daar heb ik bewondering voor.
0: Nou, wat lief dat je dat zegt. Ja, even voor de luisteraars. De zusters in Amerongen, de diaconessen, die leefgemeenschap bestaat 90 jaar. En daar was een prijsvraag bij. Dan konden een aantal andere leefgemeenschappen die wat moois wilden doen, een mooie prijs winnen. En wij zaten inderdaad samen in de jury. En we kwamen bij elkaar en 40 mooie projecten mochten we beoordelen, Leo. Wat hoopvol wat er allemaal gebeurt in het land.
2: Ja, en veel projecten die de kerk presenteert stellen in de samenleving en die zo'n beetje kerk buiten de kerk proberen te zijn. En daarmee Christus present stellen in het leven van ons allemaal. Ja. En dat geeft heel veel hoop en moed. We horen natuurlijk heel vaak andere verhalen, maar deze verhalen zijn er ook en ze gebeuren in het klein en ze doen gewoon de liefde. En dat is het mooie. En dat doen wij vandaag ook, want wij hebben normaal om 10 uur onze kerk en vandaag voor 1 keer om 3:30. Half 4. En dan komen wij met een musical over het leven van Franciscus. Want het is vandaag de 800ste sterfdag. Het is een bijzondere dag vandaag.
0: Ja.
2: Het is echt ook wereldwijd, hè. En je zag het ook aan de krant, hè. Zelfs NRC heeft nu 2 dagen achtereen een groot verhaal over Franciscus.
0: Ja, even voor de helderheid, voor de luisteraar. We hebben het dan niet over de paus. Nee. Hè? Maar we hebben het dan over, of de voormalige paus moet ik zeggen. We hebben het over Franciscus van Assisi.
2: Ja, Franciscus van Assisi, die een rijke jongeling was, die alles had wat zijn hartje begeerde, maar toch vond dat dat niet zijn leven vervulde. En toen een ommekeer heeft gemaakt door een ontmoeting met de armen, een ontmoeting met de melaatsen, alles heeft weggeschonken en een leven van armoede, nederigheid en ook altijd in relatie met de schepping. Hij heeft, en hij toont ons ook aan dat als je niets meer kunt, en aan het eind van zijn leven was hij blind en kreupel, dan kun je toch nog van grote betekenis zijn. Want hij heeft ons de levende kerst al gegeven. Die hebben we echt aan hem te danken en aan niemand anders. Ja, en dat deed hij 2 jaar voor zijn dood. Toen heeft hij gedacht, ik wil zo Christus gelijken En ik wil zo laten voelen wat dat betekent, als Christus geboren wordt, dat hij de kleine bevolking van Greccio, dat is 80 kilometer van Assisi, dat hij die vroeg van organiseer fakkels, organiseer kom met schapen en leg daar een kind in de kribbe. En dan vieren we zo ons geloof. En dat is de eerste levende kerststal. En alle kerststallen die daarna zijn gekomen, die hebben we te danken aan dit initiatief van Franciscus. En dat deed hij terwijl hij kreupel was, terwijl hij blind was, terwijl hij vlak voor zijn sterven was. En helemaal vlak voor zijn sterven heeft hij dat prachtige zonnelied geschreven. Een ode aan de schepping, een ode aan God. En daar gaat de musical over. Dat brengen wij vanmiddag, 3:30. En de kerk zit helemaal afgeladen vol. Dus ik moedig niemand aan om te komen. Misschien is er nog een verloren kaartje. Ja. Maar het is natuurlijk wel mooi dat een kerk met iets meer dan 300 plekken. Het is een kleine kerk, het is een dorpskerk. Dat die vanmiddag gewoon echt helemaal vol zit, een volle bak. En dat geeft ook weer moed. Nou, juist in ons jubileumjaar, dat je mensen kunt verbinden en dat je ze ook de boodschap van Christus door kunt geven.
0: Wat bijzonder. Hey, ik heb nog één vraag, want je bent wel een specialist, dat hoor ik al. Franciscus van Assisi, 4 oktober. Heeft het ook nog een beetje met elkaar te maken met Dierendag? Of ben ik nou aan het soort vloeken aan de kerk?
2: Nee, het heeft alles te maken met Dierendag. Ruim een eeuw geleden, toen ze een patroon zochten voor een beschermheilige voor de dieren, wereldwijde icoon voor de dieren, toen kwamen ze al snel uit bij Franciscus. Dat heeft te maken met het verhaal van de wolf. Een wolf die vijandig was voor een hele bevolking van Gubbio. Dat is ook niet zo ver van Assisi. Toen is hij naar die wolf toegegaan, heeft vrede gesloten met de wolf, en de wolf heeft nog lang geleefd. En de wolf werd een teken van vrede. En het mooie is, er staat een standbeeld van Franciscus in Rome, vlakbij de kerk waar hij toestemming heeft gekregen om zijn gemeenschap van de grond te krijgen. En als je bij dat standbeeld bent, dat is bij de kerk van Jan van Lateranen, dan zie je daar allemaal vogels op dat standbeeld. Alsof hij niet dood is, alsof die vogels nog steeds bevriend met hem zijn. En toen hij stierf, dat was in de avond van 3 oktober op 4 oktober. Toen daalde een zwerm leeuwerikken over hem heen. Alsof die de vogels wilden zeggen: jij was van ons en jij bent van ons. En wij zijn verbonden met elkaar in God. Nou. En dat is een teken van deze tijd. En daarom is Dierendag ook altijd de dag van Franciscus.
0: Wat ongelooflijk. Nou, wat een spraakwaterval, maar jij zegt. Dat was heel anders dan bij de jury.
2: Ja, maar ik ken mijn plek. En het ging natuurlijk ook om veel projecten die te maken hadden met protestantisme. En daar ben jij beter in thuis. En dat merkte ik aan alles. Dus ik heb toen ook met bewondering geluisterd. Niet alleen naar jou, maar ook naar de andere jury.
0: Ja, goed. Hey, ik heb één vraag nog van Erika. Je hebt de NPO Luister-app. Kan die uitverkochte kerkdienst, die musical, gevolgd worden op Kerkdienst Gemist of YouTube of zo? Of is dat niet het geval?
2: Nee, we doen het altijd. We zouden het heel graag doen. En voor een zonderling die toch nog hoopt om misschien wel binnen te komen, die is altijd welkom. Maar dat doen we niet. En het heeft ook te maken met het feit dat die musical ook nog op andere plekken wordt uitgevoerd. En anders zou je niet meer hoeven gaan. Dus
0: hey, ik heb je goed gehoord. Er is geen plek meer. Je doet geen uitnodiging. Maar het is vanmiddag om 3:30 in Maartensdijk in het katholieke kerkje. En er wordt niemand tegengehouden. Dat was het verhaal, toch?
2: Dat is het verhaal, Nachtegaallaan 40. Allemaal goed.
0: Dankjewel, Leo.
2: En jij nog ook heel veel zegen met de uitzendingen die nog allemaal zullen komen dit jaar.
0: Hey, thanks. Alle goeds, Leo. Heb een hele fijne middag. Doeg.
2: Dag.
0: En wij gaan luisteren naar een mannenkoor. Prins Alexander, mijn Jezus. Ik hou van u.

Het Psalmproject was dat. Met het lied Ik dank u voor het leven, Heer. Prachtig mooie muziek. Nou, ik ben benieuwd. Hier is de mist alleen maar toegenomen, om eerlijk te zijn. Het is, je kunt echt geen hand voor ogen zien hier bijna vanuit de studio. Maar ik krijg ook foto's van jullie. Dat er mensen wakker worden in een wolk. En tegelijk zegt hier iemand, nou, hier schijnt het zonnetje hoor. Dat is dan Zoetermeer. Zo zie je maar. Het is een bijzondere dag, dierendag. We hebben net van Leo Feijen gehoord dat het te maken heeft met Franciscus van Assisi, waarvan bekend is vandaag natuurlijk, 800 jaar geleden overleden. Dus dat is een dag die de herinnering voor veel katholieke luisteraars ook belangrijk maakt. En het is nog meer vandaag een bijzondere dag, want ik kreeg een berichtje van een andere vaste luisteraar, van Marco, en die zegt, na 8 dagen loofhuttenfeest is het vandaag Simchat Torah. De vreugde over Gods Torah, de liefdesregels. Dat is een mooi Joods feest in het najaar, gebaseerd op Leviticus 23. Nou, Marco, voor jou en andere luisteraars die dat vieren, ook een mooie dag gewenst. En nou, ik kan het je zeggen, straks op NPO 2, bij het programma Nederland Zingt op Zondag, ga ik er wat over zeggen, over Simchat Torah. En wat daarvoor van belang is, natuurlijk ook voor christelijke luisteraars, dat Joodse feest. Nou, dat alles gezegd hebben, dan gaan wij naar het Hollandkoor met een danklied. Een danklied voor de Heer. Nou, gisteren was dat danken richting God ook heel belangrijk op de Nederlands Zingdag in Barneveld, waar we met 3500 mensen samen waren. Prachtige dag beleefde. Ik zou zeggen, als je het kent, zing maar mee met het Hollandkoor.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, dat is wat we normaal gesproken hier doen op dit moment. Een stukje uit de aflevering, het laatste nummer zou je kunnen zeggen, van deze week. En het ging over kerkpijn. Ik heb daar in het vorige uur, het tweede uur, het een en ander over gezegd. Maar het werd ook vooral een gesprek met iemand die ervaring heeft met kerkpijn, Peter van der Weert in Apeldoorn. Dus ik moedig je aan om dat terug te luisteren. Dat kan gewoon via je podcast-app of een website zoals die van de EO. Omdat we zojuist ook al mooie dingen hoorden van Leo Feijen over Franciscus van Assisi, maak ik de keuze om nu alleen een stukje te lezen uit de Bijbel. Ja, je zou kunnen zeggen over de ideale kerk. En ik realiseer me, daar zijn er maar heel weinig van die ideale kerken, misschien wel niet één. En tegelijk is er een oproep om hiernaar te streven. Handelingen 2, de start van de kerk, zou je kunnen zeggen, vanaf vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. En allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Nou ja, 800 jaar Franciscus van Assisi, je hoorde er al over in dit uur. Dat heeft ook met deze Bijbeltekst te maken. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

0: Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde, zong het gemengde koor Immanuel.
1: Ik bid voor jou.
0: Ik wil graag samen met je bidden. Heer onze God, dank u wel voor deze dag die u geeft. Dank voor het feit dat we wakker mochten worden. Al is het op sommige plekken, zoals hier in Hilversum, nog mistig. Maar dat ook de zon weer doorbreekt. Het blijft een mooi teken van uw trouw. Dat ook hoe mistig ons leven soms kan zijn, hoeveel vragen we hebben, we mogen uitzien naar het moment dat de zon opnieuw doorbreekt. En we ook wel weten dat achter die wolken de zon schijnt. Ik wil u dat bidden voor alle luisteraars. Dat zij dat mogen ervaren. Of ze nou hele droeve omstandigheden zijn, of gewoon hoopvol en blij in het leven mogen staan door fijne dingen die er gebeuren. U kent de luisteraars die te maken hebben met ziekte, met zorg. Meerdere hebben geappt vanmorgen. U kent hen bij naam. Degene die geopereerd moeten worden. Degene die last hebben van andere kwalen. Iemand die al zoveel maanden pijn heeft in haar rug en niet goed weet waar het vandaan komt. We bidden u, wilt u herstel geven en geef dokters ook wijsheid om de juiste diagnoses te stellen. We danken u voor het werk van Franciscus van Assisi, al zo lang geleden, 800 jaar. En wat een invloed dat heeft gehad in de levens van talloze anderen. En in onze hele geschiedenis. Zegent u de kerken die daar extra bij stilstaan op deze dag. We willen u bidden voor het Joodse volk, als er in kerken Israëlzondag gevierd wordt. En als er het Joods feest gevierd wordt vandaag. We willen u samen vragen of u daarin bij hen bent. En of dat Simchat Torah, die vreugde over Gods wet, daadwerkelijk iets mag zijn in de levens van mensen. We leggen elkaar in uw handen, in geloof en vertrouwen. En dank u voor uw genade en zegen, die er al zo lang was en die u belooft dat er ook zal zijn. Samen willen we u tenslotte bidden voor vrede. Heer, in een wereld van pijn en van verdriet, daar waar de oorlog in de Oekraïne haast lijkt te intensiveren, we willen u bidden, o God, ontfermt u zich en geef alstublieft vrede. Ook in het Midden-Oosten en ook op al die andere plekken in Afrika. We vragen u om uw nabijheid. We danken u voor de heldhaftigheid van een piloot deze week en van passagiers in een vliegtuig waar een ramp voorkomen is. En we willen u bidden om gerechtigheid, maar ook om vertrouwen en hoop bij mensen die het goede proberen te zoeken. Samen bidden en danken we in de naam van Jezus.

Dat was Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Samenzang vanuit Canterbury Cathedral. Ja, lieve mensen en beste luisteraars, dit was groot nieuws op deze Dierendag, zondag 4 oktober. Wat hebben jullie veel geappt? Ontzettend gezellig. Dankjewel voor alle berichten, voor alle aanmoedigingen ook. Ik wens je een hele mooie zondag. Hier zit Jacques Leuters al te wachten om de sandwich zometeen in te gaan starten vanaf 9 uur. En ik ben er volgende week weer van 6 tot 9 zondagochtend bij Groot Nieuws. Een hele fijne zondag.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
13: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen executies worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34... Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet, en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw kan gebeuren. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. Het weer: in het noorden bewolking en wat regen. Op andere plekken kan het flink mistig zijn. Vanmiddag is er veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sandwich.

0: Goedemorgen.
1: De sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, nou ja, ik vond het een mooie tocht hierheen, want ja, het was mistig. Eén, twee, drie keer per jaar dan op zondagochtend dan rijden door de mist naar Hilversum. En dan zie je het ook opklaren. Die zon enorm zijn best doen om er doorheen te gaan. En ik vind het altijd een spectaculair gezicht. Goed, dat was dat. Het gaat natuurlijk optrekken straks. En je zult zien aan het einde van het uur, dan is het alweer helemaal zonnig hier in Hilversum. Ik begin met een gedicht wat eigenlijk een lied is. Oud. Wanneer is het eigenlijk? Het is van voor de oorlog. Kees Pruis heeft het geschreven. En ik vond het leuk om te lezen. Een ongeval op straat. Een oude werkman, pover in de kleren, valt door de gladheid in een drukke straat. En van alle kanten komen nu de mensen, zo het bij een ongeval gewoonlijk gaat. De oude man was hard terechtgekomen en had zich schijnbaar nogal pijn gedaan. Want kreunend trachtte hij zich op te richten, maar het was niet mogelijk voor hem op te staan. Een jonge bakvis steekt haar puntig neusje door het groepje volk en zegt met piepgeluid: wat ligt die man daar toch zo zachtig zielig? Hoe houdt hij het op die vuile steden uit? Wat is hij vies? Wat is hij zielig smerig? Wat heeft hij een zielig vuile kleren aan? Hoe kan een mens zo zielig blijven liggen? Hij is vast zo dronken dat hij niet kan staan. Een chique type die heel de nacht op sjouw was en geld van anderen met vrouwtjes heeft verteerd, staat hikkend nog van whisky of champagne en doet of het geval hem interesseert. Zoals die verder heeft bepaald te veel gedronken. Dat het volk zichzelf zo vergeet. Dat vraagt loonsverhoging. Dat is allemaal om te zuipen. Dan drink zeg maar, een proleet is een proleet. Een echte volksvrouw in haar omslagdoekje, een bleek gezicht omringd door slordig haar, trekt u partij voor de gevallen stakker en staat direct met grove woorden klaar. Hou jij je kop, gore nakketikker. Jij het zelf een stuk ribben, vindt. Wat het die stumpet aan jouw lefke persoon, help liever die arme stakker overend. Een koopman zet zijn wagentje met handel eerst aan de kant en komt dan dichterbij. Wat een slimiel, die stumpert, arme stakker. Zeg, shikkerkap, ga jij zijn eind opzij? Agent, kom hier, u staat zo lang te schrijven. Wat duurt het lang met dat procesverbaal? Sta nou niet eerst alles te noteren, maar breng hem liever naar een ziekenzaal. En in een steegje, ver van dat gebeuren, zit een oude vrouw te wachten met haar maal. Als een onhandige diender haar komt zeggen: uw man ligt voor dood in de ziekenzaal. Hij heeft twee ribben en een been gebroken. Aanstaande zondag mag hij op bezoek. En 's avonds zit de vrouw met rode ogen, kijkt snikkend naar haar oudjes lege hoek. En als ze zondags in de mooiste kleren haar man in het kosteloos ziekenhuis bezoekt, dan heeft men juist een ogenblik tevoren haar man bij de overledene geboekt. Dat oude, zwakke, ondervoede lichaam was tegen zoveel pijnen niet bestand. En de andere avond stonden met 15 woorden dat hele droeve drama in de krant.

Ja, dat waren de eerste twee nummers van de Sandwich vandaag. James Taylor hoorden we net, Walking Man, bekend nummer van zijn gelijknamige album. En daarvoor begonnen we met Billy Eckstine, altijd een bijzondere zanger, maar heeft een mooi laag zit in die stem. Met Sarah Vaughan, misschien wel een van de allerbeste jazzzangeressen die er zijn geweest. Passing Strangers, lang geleden, 1957, 70 jaar geleden, potverdorie nog aan toe. Ja, we gaan luisteren naar een Portugese zanger waar we vaak iets van gedraaid hebben, omdat we hem mooi vinden. En er komt een nieuw album van hem uit, van Antonio Zambucho.

Gerard van Maasakkers met de vaste mannen erachter. Benny, een aangrijpend lied eigenlijk. En zoveel jaren als ik hem al draai. En altijd gaat Gerard van Maasakkers bescheiden en met hoge kwaliteit op weg. Daarvoor Antonio Zambujo en met Prescrie Chao. Dat was een nieuw album van deze Portugezen die wij zo graag draaien. Ja, ook een vaste waarde is natuurlijk Linda Ronstadt.

Cap Mo was dat. Het is een nieuw album uit van Cap Mo. En ik zit te luisteren. Fussing and Fighting heet het nummer. Ik denk, het is eigenlijk een van de meest succesvolle muzikale genres. De blues. Al meer dan 100 jaar drukt iedereen zich in die taal uit. En het is nog steeds interessant om te horen. En dan zeker als het zo'n goede zanger is als Cap Mo. En dan met die fijne steelgitaar erbij. Ja, dat is lekker. Fussing and Fighting komt van het nieuwe album The Breakdown. Daarvoor dus Linda Ronstadt, Love is a Rose. Een nummer geschreven door Neil Young, maar hier geserveerd in een fijne country house. Ja, een gedicht is natuurlijk geen lied en een lied is geen gedicht. Maar soms liggen ze dicht bij elkaar, zoals in het Franse chanson. En daar worden ook wel gedichten gezongen.

Het is een Nederlandse singer-songwriter. Nina June heet ze. En ja, kent Timmet al een tijdje aan de weg. En voor een nieuw album wat ze nu gemaakt heeft, ging ze naar Londen. En heeft ze opgenomen met een 12-koppig strijkorkest. Nou, dat hoorden we strijken. Nina June met Blanket of Dust. En daarvoor hoorden we het gedicht Mon ami la rose, gezongen door François Zardy. En een prachtige melodie heeft een heel simpel wijsje wat blijft hangen. Ja, we gaan het hebben over Herman van Veen. Daar hebben we het elke week over. We draaien elke week iets van hemzelf. En ook wel iets wat aan zijn carrière gerelateerd is. En dat kan heel verrassend zijn. Overigens, hij heeft een liedje gezongen van Simon Carmichelt. En de doorgewinterde luisteraar weet natuurlijk dat Simon Carmichelt een van de bekendste schrijvers was. In het Parool had hij columns, kronkels noemde hij dat. Maar hij had in zijn jongere jaren had hij ook wel gedichten geschreven onder het pseudoniem Karel Bralleput. En één daarvan is later dan weer eens uitgegeven onder zijn eigen naam Carmichelt. En toen heeft Herman dat opgepakt. En het is een mooi lied geworden.

Opzij, opzij, opzij. Wie kent het niet? Dit was de Belgische groep Lies in de tijd. Drie meisjes, ze hebben ze nog wel. Maar nu zijn het nog maar twee meisjes. Maar ik vond ze heel erg goed. En dit komt van het album Douce Victime. Zacht slachtoffer. En je hoort in die muziek van Herman van Veen heel vaak een soort van Balkanachtige, zeggen midden-Europese achtergrond. Het had ook te maken met zijn pianist Erik van der Wurf, die hier de muziek van gemaakt heeft. En Herman en Erik van der Wurf hebben samen in dat soort studentenorkestjes gespeeld, waar ze dat soort zigeunermuziek speelde. En dat is altijd blijven hangen in die carrière en in die muziek van Herman van Veen. Dat vond ik ook leuk. Dat maakte hem ook wel apart. We hoorden daarvoor, Herman heeft eigenlijk altijd met hele goede muzikanten gewerkt, hoorden we dat lied later wat Herman van Veen heeft gecomponeerd op een tekst van Simon Carmichelt, samen met Harry Saxioni. En die hoorde je daar op de gitaar erbij spelen. Dat was eigenlijk een van de beste combinaties uit de carrière van Van Veen, dat hij toen met Harry Saxioni werkte. Overigens, Harry speelt nog altijd. Ik luister nogal graag naar hem. Het is nog steeds een meestergitarist. En als je op de socials kijkt, op Facebook of op andere, dan zie je regelmatig filmpjes van hem waarin hij weer een stukje op speelt. En dan denk je, jongen, wat ga je toch lekker. Dat was dus het lied later van Herman van Veen. Judy Blank.

Joni Mitchell. Ja, ik vind haar niet altijd even toegankelijk. Ik zie wel dat het een grootheid is en zo, maar ik hou er niet altijd van. Maar dit is wel een prachtig nummer, Night Ride Home. En dan met die krekels op de achtergrond, ja, heel sfeervol. Daarvoor dus Judy Blank, Nederlandse zangeres, die een grote liefde heeft voor Mexico en een album in het Spaans heeft opgenomen. En daar draaiden we van Zwegos. We hebben nog tijd voor Mad World van Michael Andrews en Gary Jules.

Ja, lekker. Gentle de Boer met beloofde cadeaus. Herkenbaar, mag ik wel zeggen. Het zit in hun voorstellingen. Rijkhalzen. En die is nog te zien, dus ga er maar heen. Daarvoor filmmuziek. Michael Andrews en Gary Jules met Mad World. Oorspronkelijk een lied van Tears for de film. Maar het is opnieuw opgenomen dus. Ja, zo zijn we gekomen aan het einde van de sandwich. Ik zie nog steeds mist. En ik zie nog steeds het vrolijke gezicht van Wannes. Die vandaag nog steeds schuift. Omdat Angelique Stijn met vakantie is. We zijn er doorheen door het eerste uur. Kik van de Veer komt eraan. Tot zodanig, tot 11 uur. Bedankt voor het luisteren. Tot zo. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
6: Snoeien.
0: Blazen.
6: Maaien.
0: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ik kun je even staan?
14: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Maar Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor de poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van de resten van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg en daarna is er volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het ook droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden. Tot zover het NOS Journaal.
13: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Stendier
1: aan de spotheek. Dag, spreek van dierenresistent. Ik heb een klein probleempje. Ik pas op de karmot van de buren in de vakantieperiode. Maar we weten er niet goed raad meer mee. Het is een langharige karmot.
0: Ja, dan zou u eventueel... Hoe heet het, straks even mee naar het spreken van dieren kunnen gaan?
1: Ja, ik durf hem niet vast te pakken.
0: Wat zegt u?
1: Ik durf hem niet meer vast te pakken, want hij heeft nou gisteren aan oma zitten knagen.
0: Ja.
1: En hij kakt ook maar aan in die kamer. We hebben hem in de achterkamer, hij heet dan Jan-Willem Hendrik. Dus we zeggen altijd Jan-Willem Hendrik zit in de achterkamer te kakken.
0: Ja.
1: Maar hij is 1,5 meter lang. Het is dus een kruising tussen cavia en een marmot, hè?
0: Ja.
1: Het is de kortharige marmot met de snuit aan de voorkant.
0: Ja.
1: En die staat er dan bovenop natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we durven hem niet meer vast te pakken. Nou wil ik wel een eind eraan maken. Dus dan zei iemand al, gooi een steen voor zijn kop.
0: Ja.
1: Maar ik ben zo bang dat ik in de huiskamer wat beschadig.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat je een vaas omgooit, dat vind ik zo zonde.
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook...
1: Maar kun je met een hamer, kun je gewoon erop slaan?
0: Ja, dat... Dat kan natuurlijk wel als je goed in één keer goed mikt achter bij zijn kop dan.
1: Ja, met een rubberhamer, anders doet het natuurlijk zeer.
0: Dat, ja, ja.
1: Dan moet je tussen de kop en de staart slaan.
0: Ja, zo achter in de nek, hè?
1: Ja, waar die staartoren zitten.
0: Ja.
1: Want het is die zesvoetige karfot.
0: Ja.
1: En
0: dan moet dat, dacht ik, toch wel lukken.
1: Ja, nou dan is dat misschien, mocht dat niet lukken, mocht het niet met één klap lukken, dat bijvoorbeeld dat hier, want het is net als een leguaan, hè, ze gaan in tweeën.
0: Ja.
1: En dan leven ze weer verder.
0: Ja,
1: en dan heb je een stelletje en dan keest het maar aan. En voor je het weet heb je een kamer vol karmotten.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, u kent het probleem.
0: Ja.
1: Mocht het niet lukken, ik ga het proberen. Mocht het niet lukken, dan neem ik nog even contact op.
0: Ja?
1: Zeg hartelijk dank vast. Dag.
2: Nou. Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, ik moet nog steeds lachen om die rare Jack Spijkerman met zijn telefoongesprekken in de Steen en Been Show destijds. Het is een lekker anti-dierennummertje geworden waar we mee begonnen. Ja, want het is vandaag Dierendag. En dus kreeg de karmot een ereplekje. Het volgende liedje van Kees Torn gaat ook over dieren. Hij heeft er maar 27 seconden voor nodig.
3: Dolfijnen redden drenkelingen, vlooien kunnen prima springen, vogels kunnen zingen en ze komen uit een ei. Piranha's hebben sterke kaken, bijen kunnen honing maken, herten lekker smaken en ze hebben een gewei. Pantoffeldiertjes eten weinig en ze kijken nooit chagrijnig en ze sloffen geinig met z'n allen in het rond. Parkieten hebben scherpe klauwen, bevers kunnen dammen bouwen, runderen herkauwen, maar mijn broertje wil een hond.
2: Ja, het is kinderboekenweek en het is dierendag. Boudewijn de Groot die heeft al 3 prachtige kinderboeken over dieren geschreven. Hele leuke liedteksten. Deel 3 is net uit. Het heet Naar de Verte. Een prachtig door Mark Jansen geïllustreerd boekwerk met cd of zonder cd met QR-code. En de muziek is van Jaco van der Steen. Luister maar eens naar Boudewijn die zingt over het Nijlpaard.

0: Grappig liedje. Ja, zoals gezegd, is dat boek. Met liedjes van Boudewijn de Groot en Jaco van der Steen. Naar de Verte. En het laatste nieuws over Boudewijn is dat hij gewoon nog doorgaat met liedjes maken. Er zijn er weer 6 in de maak, heb ik begrepen. We kunnen nieuw werk van Boudewijn de Groot voor volwassenen ook nog verwachten. Ook net uit is het album Nazomer van Esther van Hees. En het liedje dat nu komt is een kinderliedje, zou je zeggen, want het gaat over een speelgoedmannetje. Maar het is absoluut geen kinderliedje. Het is een doodeng nummer over AI. Al is het in 1968 al met vooruitziende blik geschreven en op de plaat gezet door Dr. Anders P. Paulien Cornelissen was nog lang niet geboren toen. Hier is Esther van Hees. De kinderen maar even de kamer uit.
1: Toen Karel met zijn hondje uitliet,

0: Ja, wat een eng liedje. Nou, de kinderen mogen de kamer weer in, want er komt nu een nummer over pesten van Paul van Vliet en daar kunnen ze wat van leren. Vorige week was de week van het pesten, maar ja, toen was het ook de week van de jaren 80. Maar dat pesten gebeurt en gebeurde nog altijd en dus het komende nummer uit 1977 is het. Paulien Cornelissen, die was toen 1 jaar oud.
1: Hey, lang is het koud boven.
2: En dan moest jij zeggen,
3: stinkt het nog zo beneden, hè?
2: Maar je voelde je knap onzeker, hoor, door die lengte. Maar die onzekerheid probeerde je weer een beetje goed te maken door op je schriften te schrijven dat je heus wel iemand was. Dan schreef je op dat etiket: Paul van Vliet, Roelofstad 10, Den Haag. Zuid-Holland, Nederland, Europa. Westelijk halfrond, wereld. Heelal.

die wij deden, dat was niet best. Maar we hebben wel gelachen. Het spijt me, Bartje Dekker, dat ik jou nooit heb gekozen wanneer wij een partijtje gingen spelen met de klas. Jij mocht de ballen halen en ik zie je nog staan blozen, alleen met je verkeerde benen in dat groene gras. Het spijt me, Addy Suurmond, bruine jongen uit Jakarta. Jij kwam later pas op school en je vader die was dood. En wij bleven het maar zeggen, pinda pinda, lekker lekker. Jij vond dat niet zo geestig, maar lachte mee en hield je groot. Het spijt me, Ans de Wit, dat ik jou nooit wilde vragen bij het dansen of bij het uitgaan, ik negeerde je verdriet. Het spijt me, maar mijn god, je was zo lelijk in die dagen. Ik zag je pukkels wel, maar ik zag je tranen niet. Het spijt me, Gerard Nijhuis, dat wij jou de juffrouw noemden. Wij wisten toen nog niets van homoseksualiteit. Ik begrijp nu dat jij ons toen voor een leven lang verdoemde, toen wij jou dat schortje gaven voor de aardigheid. Het spijt me, Jan van As, dat ik niet naast je wilde zitten. Jij stonk zo naar de viszaak van je vader in Oostgeest. Het spijt me, Wim Verbeek, dat ik haken kruisen zette op jouw schriften, omdat je vader een SB'er was geweest. Het spijt me van die woorden zoals protokop, rooie, krentenbaard, brillioot, stomme koeienreet. Het spijt me van ga weg lul, want jij kan toch niet gooien. Het spijt me, want ik wist heel best wat ik deed. Ik denk...

0: was niet best. Maar we hebben wel gelachen. Nou ja, gelachen.
1: Ja, ja, ja, die scheldwoorden die waren heel vervelend. Maar ze waren allemaal zonder toevoeging van die vreselijke ziekte waaraan ook Paulien Cornelis is overleden. Ja, over pest heb ik nog een heel mooi liedje. Het komt uit het Klokhuis. Het is geschreven door Jurian van Dongen in 2015. Paulien Cornelissen was toen 39. Op muziek van Rutger de Bekker. Maarten Heijmans zingt het. Het heet Jeroen.
2: Ik zocht je naam op Facebook, omdat ik aan je dacht. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar je lijkt het goed te doen. Heel veel vrienden, een vriendin, op foto's heb je het naar je zin. En je lacht zelfverzekerder dan toen, Jeroen. Zelfverzekerder dan op oude foto's van de klas, waar je goed kunt zien dat jij altijd het buitenbeentje was.

schoolseizoen. Pas nu weer zie ik je gezicht. Waarom stuur ik geen bericht? Ik ben laf, veel te laf om iets te doen. Jeroen, veel te laf. Nog steeds even bang als vroeger, denk ik nou. Ik was bang er niet meer bij te horen als ik koos voor jou. Waarom zou je me vergeven dat een stukje van je leven is verpest?

maar ik wist niet wat ik deed.

Zo, klaar met pesten. Dat was Aart Staartjes uit de J.J. de Bom Show uit 1981. Paulien Cornelissen was toen 5. Met een liedje van Willem Wilmink en Harry Bannink. We gaan naar een lied van Theo Nijland. Hij ontvangt op 1 november de Blijvend Applausprijs. En hoe terecht dat is, dat gaat hij nu horen. Hij neemt het verschijnsel musical voorkomen in de maling, en dat terwijl hij zelf een musical aan het schrijven is voor Brigitte Kaandorp. Hij heeft gezongen dat hij nooit meer over de liefde zal zingen, en meteen daarna kwam er een cd met alleen maar liefdesliedjes. Ach, je moet jezelf niet te serieus nemen, zal hij vinden. Maar wij nemen deze geniale liedjesman wel degelijk serieus. Hier is hij met Evita. En ik hou nu op over de leeftijd van Paulien Cornelissen, hoor. Haar hoort u later in dit programma.

Huh? Oh? Het is maar een musical? Joh, ik dacht dat je echt verdriet had. Dat je er...

waarom zitten al die nichten er steeds doorheen te klappen? Huh? Het is een musical. Ik maar denken dat je echt pijn had. Hè? Maar het komt door die hoge noten. Je staat je hier in de geschiedenis van, ja, kom hoe heet ze in te leven. Huh? Wat? Wat of dat is? Geschiedenis? Nou, dat is iets dat heel rekbaar is.

en een foute klootzak als Berlon. Maar ja, het is de musical. Nou ja, een musical. Het is eigenlijk meer een trieste operette. Of een hele dunne opera. Ja, ja, hey, zegt die Che, hè? Die woonde daar toch helemaal niet? Die heeft trouwens ook heel wat mensen afgeknald, hoor. Is geen lievertje. Maar jij kan wel een keel opzetten, joh. Echt heel overtuigend. Nee, nee. Luister.

Ja, maar leuk hè. Na zijn solo Evita hoorde u Theo Nijland in duet met Brigitte Kaandorp, voor wie hij meer heeft geschreven. Hun wederzijdse bewondering en vriendschap is groot. Over duo's gesproken, het weinig succesvolle cabaretduo Het Verdriet van Drenthe is uit elkaar. Tim en Albert gaan elk hun zweegs. Of nou ja, Tim sterft plotseling. En nu gaat Albert noodgedwongen solo. Albert Meijer maakt met Tim in een tasje een ode aan eigenzinnig rouwen. Hij maakt liedjes en verhalen over de dood, rouw, verlies en de vreemde maar constante drang om daar grapjes over te maken. Wat moet je doen als je beste vriend ineens doodgaat? Albert Meijer met Tim in een tasje, ook op Spotify.

0: Ja, ik hoorde dit liedje een paar weken geleden in Studio Zeedijk, dat is in Amsterdam. Een regionale, ja, Radio Salto, Radio Stad, geloof ik dat het allemaal was. Dus het was alleen eigenlijk in Amsterdam op de radio te horen. En ik denk, nou, dat is zo'n mooi liedje, die gaat op de landelijke radio. Voor de voorstelling Tim in een tasje, zie internet. En voor de liedjes van Albert Meijer, hoor Spotify. Ja, ja, en Pauline Cornelis is ook dood. Ja, dat wisten we allemaal. De schok in Nederland was enorm. Ze was een publiekslieveling. Hier een stukje uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding.
1: Daar. Modewoorden komen, modewoorden gaan. Waar is de tijd gebleven dat mensen .nl achter zinnetjes plakten om grappig te doen? Ik ben echt chagrijnig .nl. Klinkt stupide, is het ook en gelukkig al lang weer uit. Er zijn daarentegen ook modewoorden die maar niet uitraken, terwijl dat wel prettig zou zijn. Neem het woord de. In de eerste jaren van het nieuwe millennium is dit van oorsprong Amerikaanse uitroepje in Nederland langzaamaan populair geworden. Het betekent iets als natuurlijk stommerd. Dus, heb je je moeder wel van het station gehaald? Nee, het leek me wel geinig om haar in haar eentje op een winderig perron te laten staan. Ja, ik heb haar opgehaald, de. In Amerika is de een redelijk normaal woord. Maar in Nederland wordt het hilarisch gevonden. Dat was bijvoorbeeld te merken bij de film Alles is Liefde. Carice van Houten zegt in deze film twee keer de. En twee keer klonk er door de zaal een rollende lach. Terwijl Carice van Houten 100 dingen zegt die veel grappiger zijn. En dan wordt er om de het hardst gelachen. De is als een slechte clown op een Franse camping, waar iedereen op onverklaarbare wijze toch mee wegloopt. Ook valt het op dat kinderen in televisieseries tegenwoordig altijd wel een keertje de moeten zeggen, om aan te geven dat ze schattig, wijs en grappig zijn, in plaats van heel erg irritant. En dat sijpelt weer door in het gewone leven. Vrouwen die charmant en schattig willen zijn, gebruiken de tegen zichzelf, in de betekenis van haha, domme ik. Oh jee, weer de handrem vergeten, de. Hoog tijd dus dat de weer uitraakt, of in ieder geval ontgrappigt. Ik heb er goede hoop op. Hoewel, als kind in de jaren 80 dacht ik dat het toen niet kunnende doeg een eendagsvlieg zou zijn. En nu gebruik ik het zelf met overgave.
0: Ja, ze schreef en speelde onnavolgbaar met taal. Nou, er is heel veel gezegd en geschreven deze week over Pauline. Ik laat het dus maar liever gewoon horen.
2: Omdat heel veel in het leven natuurlijk wel echt totaal onduidelijk is, chaotisch. Dat vind ik wel van bijvoorbeeld, dit is een superklein voorbeeld, maar ik vind het wel heel veelzeggend. Ik heb dus thuis een boek dat gaat over het effectief opruimen van je eigen huis. Maar dat ben ik kwijt. Nou, dat dus. Nou, ook zoiets. Wij gingen dan op vakantie naar Terschelling. En ik had bij het fietsverhuurbedrijf fietsen gereserveerd. Dus ik kom zo op het afgesproken tijdstip, kom ik zo daar dat verhuurbedrijf binnen. Daarbinnen staat één man nogal onheilspellend aan een wiel te draaien zo. Dit was zeg maar de sfeer waar ik binnenkwam. En ik van, hi, ik kom de fietsen halen die ik heb gereserveerd. En hij, oh ja, ja, dat klopt. Die komen in de loop van de middag. Die moeten nog uit het andere dorp komen, dat had ik gezegd. Ik, oh, dat is gek, want ik had ze voor nu gereserveerd. En hij, ja, tussen 2 en 3 uit het andere dorp, had ik gezegd. En ik, wat gek, want ik denk dat ik er dan tussen 2 en 3 was geweest. En loop van de middag, andere dorp, had ik gezegd. En toen zei ik met alle sarcasme die ik in me heb, en dat is best veel, zei ik, had je dat gezegd? Oh, dat heb ik dan blijkbaar niet gehoord. Waarop hij zegt, geef niet hoor. Waar is de organisatie dan op dat soort momenten? Ik bedoel, heel veel is onduidelijk. Het is heus niet allemaal erg dat het onduidelijk is, maar er is wel veel onduidelijk. Als ik een Twix koop bijvoorbeeld, hè, is dat dan een meervoud? Nou ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik koop een Twix, ik maak open. Ik geef een van die bruine staafjes aan jou. Geef ik dan de facto een Twix? Nee, niet. Maar niet kunnen zeggen. Nee. Of als ik shampoo koop. Ik sta zo voor het shampoo-schap. Nou, er zijn 1000 soorten shampoo. Maar dan ook dan shampoo voor vruchtloos haar. En dan denk ik, ja, is dat dan voor haar dat reeds vruchtloos is? Of voor haar opdat het futloos worden. Weet je wel, voor futloos haar. Voor futloos haar is dat... Ik zou het niet kunnen zeggen, ik weet niet. Mijn haar is van zichzelf heel erg futloos. Dat wil eigenlijk vrijwel niks. Dat wil gewoon zo op een dekentje voor de open haard liggen. Zo, dag fut, dag. Zo helemaal totaal futloos. En dan zie ik dus daarnaast staan shampoo voor krullend haar. En dan denk ik, ja, graag. Maar als dat is hoe het werkt, dan moeten er dus ook mensen zijn met heel krullend haar. Die denken, nou, iets futlozer mag wel. Ja, ik weet, het is onduidelijk. Olijfolie, dat is gemaakt van olijven. Babyolie daarentegen.

Jenny Arian is jarig vandaag. En Piet Tullenaar vond een hele bijzondere opname uit 1973. Ze zong een vertaling van Vincent van Don McLean. McLean of McLean, ik weet niet wat je moet zeggen. En die vertaling is niet die van Martine Bijl. Die kwam pas in 1980. Jenny wist zelf ook niet wie die vertaler was. Ik heb het nagevraagd. Piet en ik zijn reuze benieuwd of iemand weet wie het was. Nou, niet met voorstellen komen als misschien wel Lennart Nijg of Ernst van Altena. Daar hebben we niks aan, want dat kunnen we zelf ook wel bedenken. Dus niet gokken of raden. Ik hoop dat iemand het dus echt weet. Hier is Jenny Arian met Vincent en ze wordt begeleid door Louis van Dijk.

0: Ja, voor we dat veertje gedaan. Ik krijg een paar appjes binnen van mensen die, die zweren dat die tekst van Vincent van Gilles de Korte is. Nou, we gaan dat verifiëren of dat inderdaad klopt. Maar ja, wie weet. Wie weet was het Gilles de Korte. Er komt nu een echte rap in Andermans Veren. Ik vroeg aan Leon Moore om een nummer over het verdwijnen van dit programma. En wat deed hij? Hij schreef en vertolkte een rap aan de minister-president. Liet zich met componist Isja van den Burg inspireren door Eminem. En de dames Deborah en Maria Kraaikamp verzorgden het zangwerk. Het gaat allemaal met een noodgang, jongens, dus hou je vast. Het heet Rob.
1: De

Ik weet wel dat je nooit belt, maar dan krijg je niet te pakken. Dus vandaar nu deze voicemail. Ken je dat programma met die liedjes voor toneel? Ik had je nog geappt, maar ja, vervolgens bleef het doodstil. Je hebt vast een goede reden. Daarvan zijn er ook zoveel. Misschien had je vertragingen. En is dat de schuld van ProRail? Dat losstaat van een S en dus niet ligt aan...

relaties op de been. Het zou toch raar zijn als jij zorgt dat het verdween. Is het jou dan zoveel waard om het te maken als de volgende premier in je partijprogramma staat bij kunst, hoeveel je erom geeft. Ik hoop dus dat je het herleest en dat dan overweegt. Een mooi idee, dat lijkt me wel, dus bel me snel. Groetjes, ome Lee.

Hoor op, ik heb nog niets van je gehoord. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet geïrriteerd. Maar ik vind het vreemd dat je niet reageert. Dat je dingen nu verloochent waar je ooit voor stond is prima. Maar dat geeft je nog het recht niet je te gedragen als een diva. Andermansferen, dat bestaat al 35 jaar. Het is toch best wel raar wanneer je bedenkt dat het straks weg zal gaan. Keer op je schreden terug, wees niet zo fucking ijdel. Je luistert toch niet stiekem liever koffertjes van Dido.

0: Jongen, jongen, zo kwam ik dus via M&M terecht in de kofferbak van Leon Moren. Ja, nou, hartstikke goed. Vaste luisteraar Hester hoorde laatst Poesje Stoei van Urbanus en daar moest ze heel erg om lachen en ze verzocht om een ander liedje over seks van Urbanus. De publiciteitsjaren. Nou, voor jou Hester en voor u allemaal natuurlijk ook.
1: Dan ga ik nu een nummertje brengen en dat gaat dus over mijn allereerste seksuele geslachtsgemeenschapsbetrekkingen tijdens mijn publiciteitsjaren.

Dat was het, dames en heren. Ik zou zeggen, koop een kinderboek. Geef je huisdier een extra knuffel. Vooral de cavia. Wannes, bedankt. U hoort tenslotte nog Willem Vermanderen met het instrumentale El Camino. Tot volgende week.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen binnen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd. Die moet volgens Trump goedgekeurd worden. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Dat zegt hij onder meer omdat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. Het weer, de mist trekt langzaam weg en maakt plaats voor de zon. Vanmiddag wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Tot 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en wordt het ongeveer even warm. Tot zover het NOS Journaal.
15: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, ik check altijd of het weerbericht gelijk heeft. Want ik zit hier voor een heel groot raam naar buiten te kijken. En inderdaad, de wist trekt langzaam op. Het begint aan de rechterkant van het raam al iets wat lichters te komen en zo. Maar we zaten vanmorgen al behoorlijk in een wolkenpak. Goed, de sandwich gaan we beginnen. Ik begin met een gedicht van Mirjam van Hee. En dat heet Reën. Ik vroeg of je nog van me hield. En je zweeg lange tijd, tot je, kijk, zei, beneden. Daar stonden in langzaam en laag hangend licht twee reeën, een ogenblik stil. Toen vluchtten zij snel en gewichtloos het struikgewas in. Hier en daar werden bladeren geel. Dat was wat je daarna zou zeggen. September, de herfst komt eraan.

Marlene Dietrich, een revue-meisje uit Berlijn met mooie benen, die een wereldster werd en die hele generaties geboeid en opgewonden heeft. Ik haap nog een koffer in Berlijn. Ja, en we begonnen met Kate Bush. Wauw, heet het nummer. Het kwam van haar tweede LP, Lionheart. En het ging over de showbusiness. En die, ja, die Kate Bush, die heeft zich ook ontzettend vaak nagedaan en toch eigenlijk nooit geëvenaard. Ik heb haar wel een genie genoemd hier. Ook die bewegingen van haar, ik vond haar heel bijzonder, maar ze schijnt weer te werken. We hebben laatst nog weer eens iets nieuws van haar gedraaid. Dus we houden het er in de gaten. Roxanne Hazes.

0: hier.
1: Groot applaus voor Joe Jackson met Is She Really Going Out With Him. En daarvoor hoorden we Roxanne Hazes met Echo Zonder een Naam. En dat is een voorproefje van haar album Tranen in de Giftshop. En dat komt volgende week uit. Ja, ze schreef het helemaal alleen, het nummer. En het gaat over de vergankelijkheid van de roem en de ware waarde van verbondenheid aan liefde. Kijk, dat bedoel ik. En dat ze, ja, ik vond het mooi gezongen ook. En Echo Zonder Naam. In het eerste uur draaiden we een muziekje waar krekels op te horen waren. En dat is dan weer de genie van Angelique Stijn met haar samenstellen. Dat ze dan denkt, dat moet in de tweede uur terugkomen. Een cricket.

Ja, deze zomer hebben de gebroertjes Brink, beter bekend als Tangerine, een album opgenomen dat heet Family Tradition. En daar staan ook nog weer andere broertjes op, zingende broertjes zoals de hele zingende familie Fannis. En dit nummer dus, By Your Side, is dus Tangerine en Fannis van het album Family Tradition. Daarvoor hoorden we een lekkere, snelle samba, Crickets Sing for Anna Maria. En dat was Marcos Valle die dat deed. En dat snelle, ja, dat op een gegeven moment was dat heel bekend. Instrumentaal nummer. Toen dachten ze, laten we er eens een tekst op schrijven. Dus het werd een tekst, papa zingt, mama zingt. Nou, die tekst doet er natuurlijk helemaal niet toe. Sommige muziek gaat helemaal niet over tekst.

There is Time, Anna Vaus is dat. Ja, die maakte country pop er dus toe. Maar dit is een nieuw liedje en het blijft een beetje uit in je hoofd hangen. Het komt uit Nashville. Daarvoor hoorden we Wes, ja, dat was een hit in Nederland. Wes met Awa Awa. Dat was een soort van, ja, wat was het? Het was een Franse producer en een zanger uit Cameroen. En in de beginjaren van de Sandwich, toen had je zoiets als wat ze wereldmuziek noemden. En wij waren daar in dit programma groot enthousiast volgers van. Dus wij draaiden eigenlijk als een van de weinigen op de radio veel van dat soort muziek uit verre landen. Ja, je kunt natuurlijk ook in eigen land rond kijken. Weet je, ben er altijd trots op dat ik eigenlijk heel Nederland zo goed ken. Dat komt natuurlijk uit de jaren dat ik met mijn cabaret Don Quichotte in de rondte reisde. Dus, maar nu was ik dus vorige week was ik terug in een plaatsje waar ik nog maar één keer in mijn leven geweest was. Daar was een theater, dat heette de Franse School, een klein theater. En dat is het plaatsje Culemborg. En ik was verbijsterd, wat een ongelooflijk mooi plaatsje dat was. En het is echt helemaal zoals een klein oud Hollands stadje moet zijn. Daar wonen natuurlijk alleen maar boeven, want Kuilenburg, zoals dat vroeger heette, was samen met Vianen twee Nederlandse steden waar boeven uit alle andere steden zich heen konden gaan. Die konden erheen vluchten. Als je dus bijvoorbeeld in Amsterdam, weet ik veel, eruit moest, je mocht niet meer binnen de omheining van Amsterdam komen, dan kon je altijd nog vluchten naar Kuilenburg. Ik meende dat ook te zien aan de gezichten van de mensen die er wonen. Maar misschien is dat wel niet zo.

als ik toch eens rijk was. Ja, dier, alle dagen, biddy, biddy, bom. Als ik toch eens rijk zou zijn. Niet zo hard bewerk,

0: Als ik toch eens rijk zou zijn.
1: Twee schitterende nummers uit de musical Fiddler on the Roof. En het eerste, Sunrise, Sunset. Dat was uit de film in 1971 gedaan door Chaim Topol en Norma Crane. En die Chaim Topol die had Tevje gezongen in de oeropvoering. Maar er waren toch heel veel mensen internationaal die zeiden van ja, maar Lex Goudsmit was eigenlijk beter dan Topol. Terwijl Topol een wereldster was. Maar Lex Goudsmit was eigenlijk ook een tijdje een wereldster. Hij heeft me daar wel over verteld hoe dat ging. Hij zegt, ik heb het in Nederland vanaf 1966 heb ik Tevje, dat was dus de melkboer die rijk wilde worden, 586 keer gespeeld op de Nederlandse Schouwburgen. En toen werd hij gevraagd om het in Engeland over te nemen van Topol. En toen heeft hij het in Engeland in het Her Majesty's Theatre in Londen heeft hij het nog 1100 keer, ruim 1100 keer heeft hij het nog gedaan. En die eerste keer toen hij het deed, toen werd hij 12 keer teruggeroepen door het publiek in het applaus. En ja, hij was eigenlijk die rol van Tevje, ik heb het gezien in de tijd, maakte diepe indruk. Hij was de ziel van de voorstelling, zeg maar. Ik weet niet precies wat de ziel is, maar als hij er niet is, dan weet je het meteen. Goed, we gaan door.

Ja, J.J. Cale was dat. Maar een andere J.J. Cale die ik leerde kennen, namelijk in de jaren 70 was dat al. Maar dit is uit de jaren 90. Komt van zijn LP, nou ja, album Roll On, Fundalinda. Heet dat. Snel door.

0: Met de gitaartango. Vroeger kon alles een hit worden, zelfs de Shadows met de gitaartango. We zitten erop, 2 uur heerlijke sandwichmuziek. Bedankt voor het luisteren. Wannes, bedankt voor het schuiven al die weken dat Angelique op vakantie was. Maar ze komt terug en volgende week gaan we er weer voor. En dan hebben we hopelijk weer een mooie uitzending van de sandwich. Bedankt voor het luisteren, maak er een mooie dag van. De zon is bijna doorgekomen hier in Hilversum, maar tot ziens. Dag hoor!
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: NPO Radio 5. 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving, vanwege het dierenwelzijn, niet thuis hoort in Nederland. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit ook in Nederland kan. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Verreur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en is er ook geen olie gelekt. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat en toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping bij het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat er 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn, is op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
23: De NPO Luisterapp hoort graag tips voor een kapitein op leeftijd die we binnenboord hebben met een gevoelig liefdesverhaal. Hij zoekt oude liefde Jacqueline Levenstein uit Weesp, die naar Noordwijkerhout verhuisde in de jaren 80. Zij was destijds een onmogelijke liefde, want hij was al getrouwd met een vrouw die wel wist van Jacqueline.
24: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je het over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
25: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
26: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dank u beleefd. Dit zou wel weer eens een adres onbekend kunnen worden waar je helemaal bij moet zijn. We delen hem graag met je. Dus zet de bel af, hou de visite buiten de deur en blijf dichtbij. Wij gaan meteen wel bellen over iets dat bleef liggen.
2: Vorige week.
1: Gesine Swiers was aan het eind van de basisschool voor het eerst verliefd op de juf, op Sjanne van Guldener.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Ja, dus het begon en ja, en dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren, nou, ik ben verliefd op die juf.
1: Nou, wat hij wel deed, hij wachtte 's middags totdat ze om 3:30 de school verliet en hij fietste mee richting Coevorde.
3: En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Anne, en toen?
4: Ja, als het goed is, zit Gesine op dit moment in de trein vanuit Meppel. En er wacht hem een kleine verrassing. Dus laten we hem er maar even bij halen.
3: Met Gesine Swiers.
1: Met Ron Kas, adres onbekend. Hallo.
3: Goedemorgen, meneer Kas.
1: Waar bent u nu?
3: Ik zit in de trein vlak voor Zwolle. Ik moet er straks uit, maar nou ja, ik heb alle tijd.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij niet, want wij gaan adres onbekend maken. Maar we hebben een nieuwtje voor u.
4: Ja, Gesine, we hebben namelijk nog iemand aan de telefoon. Ze heet Lette Mieke Mulder. En zij is niemand minder dan de dochter van juf Sjanne.
3: Oké. Okay.
5: Hallo, Gesine.
3: Hallo.
5: Mieke.
3: Ja.
5: Ja.
1: Wat heeft het te betekenen dat we jou aan de telefoon hebben en niet juf Sjaan? Leeft ze toch nog wel?
5: Ja, zeker. Mijn moeder is bijna 90.
3: En, ja, 30 november is ze jarig dus.
5: Nou, dat weet ik.
3: Ja.
5: Wow. En ze is niet zelf aan de telefoon omdat ze... Ja, omdat ze wil heel graag eens met Gesine spreken. Dus dat ja. Zeker. Dus het is helemaal niet bovendien dingetje dat zij in het verleden ook altijd naar adres onbekend heeft geluisterd.
1: Mooi.
5: Met heel veel plezier. Dus dat is zeker het punt niet. Maar het, ja, voor haar is dat wel een beetje net een brug te ver om op de radio te verschijnen.
1: Ja,
3: ja, oké. Okay.
1: Herken je dit, Lette Mieke, dat je moeder wordt neergezet als zo'n lieve, knappe vrouw?
5: Ja, nou ja, ik vind haar natuurlijk... Ik ben misschien enigszins bevooroordeeld. Maar ik ja. Vind haar een fantastische vrouw. Een lieve vrouw. En het is nog steeds een mooie verschijning ook. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. En zeker, ja, ze zou zichzelf daar... Ze zou dat nooit zo hebben verteld. Dus ik vind het ook heel erg leuk om te horen. Als dochter, maar ook gewoon als mens.
3: Ja, ja. Ja, want ik heb ook medeklasgenoten. Die waren ook altijd, nu ook eigenlijk, dat een lieve juf was.
1: Gesines,
3: ja?
1: Voordat jij uitstapt zometeen op station Zwolle.
3: Ja, ik sta al op het perron, hoor.
1: Oh, nou, je kunt wel natuurlijk alvast de groeten doen aan je favoriete juf.
3: Ja, nou, ik ben zeer verrast dat ze ook... dat ze nog leeft eigenlijk en dat we nog... contact met haar kunnen krijgen. Hartelijk dank en doe haar de groeten.
5: Ja, ik ga zeker de groeten doen, Gesine. Dank je wel.

0: Het is gelukkig weer zondag met Adres Onbekend en Hall & Oates, Kiss on My List.
1: Griezelig noemt Henny deze poging om zijn oude geliefde Jacqueline Leeuwenstein uit Weesp nog eens aan te gaan. En waarom griezelig? Nou, dat ligt niet zozeer aan haar als wel aan de omstandigheden. Hij was in de jaren 80 getrouwd en werd als kapitein op een riviercruiseschip verliefd op Jacqueline aan boord. In meerdere opzichten een spannende tijd. Uiteindelijk liet hij haar varen. Zelf is hij nog aan boord.
0: Dat is toch ook wat, Henny Lienberg. Je bent 78 jaar oud en nog altijd kapitein?
2: Ja, nog steeds.
0: Hoe hou je het vol?
2: Omdat het meer hobby is als werk eigenlijk.
0: Ja, en dan ben je altijd aan boord, zit je altijd aan dat schip. Gaan je gedachten dan nog willekeurig of onwillekeurig naar Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, dat gaat nog wel steeds terug. En dat heb eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat mijn zoon en mijn vrouw 6-7 jaar geleden overleden zijn.
1: Allebei.
2: En ik onder mijn familie en kennissen dat ook steeds regelmatig gezien natuurlijk. En ten tweede de reden dat ik haar 45 jaar toch niet vergeten ben.
0: Zij stapte dus aan boord bij jou in het jaar 1981. Wat kwam ze doen?
2: Zij was stewardess op dat schip met meerdere. En dat hield in het restaurantwerk en in de bar en dat soort dingen.
0: En jij was al getrouwd?
2: Ik was al getrouwd, ja.
0: Had al een zoon?
2: Eén zoon, ja.
0: Een nieuw huis?
2: Ook dat nog.
0: En je zegt net, die zijn er niet meer.
2: Nee.
0: Werd jij, ondanks deze familieband, verliefd op Jacqueline?
2: Dat kwam eigenlijk van twee kanten, denk ik. En ja, je zit toch vrij nauw op zo'n schip samen, een paar maanden. En zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Heb je je geprobeerd te verzetten tegen dat gevoel? Want handig lijkt het me niet.
2: Het is zeker niet handig, alleen ja, tegen de liefde verzetten. Dat is ook lastig, wat ik gemerkt heb.
0: Zeg je toch ook lachend?
2: Ja.
0: Ja. Wat zag je in Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, het was gewoon een hele mooie vrouw en... ik denk dezelfde interesses en dat je het goed met elkaar kon vinden en al dat soort dingen bij elkaar, denk ik.
0: En was het snel, hoe zul je dat zeggen, aan tussen jullie twee?
2: Dat mag ik wel zeggen, ja. Ja.
0: En zij was alleen of had zij ook iemand?
2: Nee, zij was alleen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan ben je dus met haar een aantal maanden op een schip. Hoe ging dat dan als je dat schip afkwam? Ging je dan ook samen...
2: Dat schip maakte reizen van Amsterdam naar Basel. En om de twee weken was je weer terug in Amsterdam. Dan ging je een dag, anderhalf naar huis. Maar ja, op den duur wordt het natuurlijk merkbaar als je zulke soort dingen doet thuis. En dat is niet leuk. Ik heb dat ook niet echt. Ik ben er ook niet trots op. Ik heb het ook niet echt chic afgeregeld met Jacqueline toen. Maar ja, het leven gaat wel verder en dan gaan de jaren eroverheen. Toen heb ik weer 20 jaar op de Donau gevaren, nog verder weg van huis. En...
0: ja, en nu is alles zoals het nu is.
2: En nu zijn we 45 jaar verder.
0: Zo is het ook. Wat is het moment dat je het aan je vrouw verteld hebt?
2: Ja, ik denk dat dat vrij snel merkbaar was na 2-3 maanden.
0: En wat zei ze tegen jou? Nooit meer die boot,
2: hoorde
0: jij?
2: Nou, die was ook niet echt amuus natuurlijk van dat gebeuren, nee.
0: Maar wilden ze wel bij je blijven toen nog?
2: Ja, daar is ook wel langdurig over gepraat natuurlijk. En er zijn ook wel wat toestanden overheen gegaan, ja. Allemaal niet erg makkelijk. En dat zeg ik, heb het ook niet erg netjes gedaan allemaal. Het is allemaal mijn schuld, dus...
0: Ja, je neemt het helemaal op je.
2: Ja.
0: Maar wel na 45 jaar.
2: Na 45 jaar nog steeds, ja.
0: En wat dreef je om uiteindelijk toch Jacqueline los te laten?
2: Wat dreef mij om haar te zoeken?
0: Nee, om haar los te laten.
2: Ah, zo, ja. Omdat ik bang was dat als ik zou gaan varen en zij zou gaan vliegen... dat je elkaar ook weer uit het oog verliest.
0: Want zij ging vliegen.
2: En het verliefd zijn en het verstand en de liefde... dat ligt vlak bij elkaar natuurlijk. Dus ook tegenover mijn vrouw was het niet erg eerlijk. En dan moet je ook een keuze maken.
0: Was je ook bang om alles te verliezen?
2: Daar was ik heel bang voor, ja.
0: En je zegt het tussen neus en lippen door, maar Jacqueline is gaan vliegen?
2: Die ging vliegen toen bij de KLM, Cityhoppers, weet ik. En ik kwam zelf ook nog wel eens op Schiphol natuurlijk hier en daar heen vliegen. Dan keek je nog eens in het rond, maar...
0: Zag je er nooit meer?
2: Ik ben ook nog wel eens in Weesp terug geweest om te kijken waar zij woonde. Maar ook niet het lef gehad. Ja, nu uiteindelijk voor half Nederland wel, maar...
0: Ja, toen niet echt. Ben je altijd met je vrouw gebleven daarna?
2: Ja.
0: Oké, we zoeken vandaag Jacqueline Leeuwenstein.

0: Sam en Dave. Hebben die ook nog een achternaam? Ja hoor, dat was Sam Moore en Dave Prater. Kapitein Hendrik, noem hem nu maar even, telt zijn knopen. Een heel seizoen dartelde hij aan boord van het riviercruiseschip om Jacqueline Levenstein heen. 140 passagiers aan boord, 40 bemanningsleden. Zij werkte in de hotelservice. Het was 1981-82. Zij ging van boord, ging vliegen en hij maakte het uit. Was dat achteraf gezien een goede beslissing?
1: Dat is lastig te zeggen, dat weet je nooit achteraf natuurlijk. Je blijft die mooie tijd wel een beetje zien toen, maar ja, je gaat ook realistisch ernaar kijken, denk ik.
0: Kreeg je ook nog wel...
1: En ik had een zoon en een...
0: Had je nog genoeg liefde voor je vrouw? En andersom?
1: Ja, dat denk ik ook wel, maar dat is ook moeilijk, vind ik.
0: Is dat altijd moeilijk gebleven?
1: Tijdelijk is dat wel moeilijk gebleven, ja.
0: En dan had je ook nog een... leeftijdsverschil, want jij was 33.
1: Ja.
0: Hoe oud was toen Jacqueline?
1: Ik denk dat ze 8 jaar jonger was of zo.
0: En wilde zij toen wel, toen jullie afscheid namen en zij iets anders ging doen, wilde ze wel verder in het leven met jou?
1: Ja. Ja, ik weet nog, toen we dat stopten, was ze erg boos op mij natuurlijk. Dat zal wel gedeeltelijk uit boosheid en uit liefde geweest zijn, dat weet ik niet. En ik was zelf natuurlijk erg boos op mijzelf, want ja, dat wilde je eigenlijk ook niet. Dus...
0: En hoe groot werd dit? Want je zegt net, ze woonde in Weesp, een woonboot.
1: Ja.
0: Ben je ook wel eens bij haar familie
1: geweest?
0: Ik ben
1: daar ooit wel eens geweest, bij haar op die woonboot. Die lag aan de Vechten in Weesp. En, ja.
0: Kende je haar ouders ook?
1: Haar moeder heb ik daar wel eens ontmoet. En haar moeder en haar vader die werkt in de muziekbranche, wat ik weet. Ook in Hilversum ergens.
0: Oh ja.
1: Orkest of zoiets dergelijks.
0: En zoek je haar nog in Weesp?
1: Ik ben er later nog wel eens terug geweest en ik heb daar nog wel eens langs gereden. Ik dacht wel, misschien ligt die ark hier nog wel. Maar ja, na 30 jaar is dat ook allemaal veranderd natuurlijk. Dus dat is moeilijk.
0: Maar ze woont er vast niet meer dan?
1: Ik denk het niet en ik had toen ook niet de moed om dat daar rond te vragen.
0: Nou, hebben wij wel hoor. We hebben zoekbrigade en we hebben ark.
1: Daarom verbaast het mij ook al dat ik hier sta, want...
0: Ja. Ja, nou je hebt toch maar gedaan. De combinatie van moed. Heet Anne Groenman op 0800 30 30 300.
2: Ja, en ik zou zeggen op naar Weesp. Wat kunnen we daar vinden over de familie Levenstein van de Lange Muiderweg? Jacqueline die woonde daar in 1981 met haar ouders op een woonboot. Toch opvallend. Misschien herkennen mensen dat op 0800 30 30 300. Een van onze zoekbrigadeleden, dat is echt de koning van de telefoongidsen. Dus die is druk aan het spitten geweest in de gids van Weesp. Eind jaren 70, begin jaren 80. Levenstein, allerlei varianten daarop. Maar hij vindt helemaal niks. Dus dat is wel echt gek. Hij heeft ook nog gezocht in Noordwijkerhout. Daar vindt hij ook geen Levenstein, geen Jacqueline Levenstein, geen ouders... Dus ja, het lijkt erop dat ze in ieder geval niet in de gids hebben gestaan. Dan heeft een ander lid van de zoekbrigade nog een suggestie. Zij zegt, zoek eens contact met Kees Pfeiffer. Hij is de secretaris van de historische vereniging Weesp. Misschien weet hij wel een ingang naar de familie Levenstein. Dus we hebben deze Kees in ieder geval vast gemaild. En we hopen dat hij ons dan verder kan helpen. Dus ik zou zeggen, familie Levenstein uit Weesp, meld je bij ons op 0800 30 30 300. Kan later Noordwijkerhout zijn, KLM. Nou ja... Kijken wat er gebeurt.

0: Douwe Bob. Er kwamen weer veel verhalen binnen. Was jij daarbij op adresonbekend.nl?
1: Word ik gezocht?
0: Dit moeten mensen uit Kalenberg weten. Dat ligt in de Weerribben. Een nazaten van boer Egbert Tietema. We moeten aanleggen bij jullie. Voor Marian, die ons terugvoert naar haar opa, die in de oorlog politiek actief was. Hij moest onderduiken en kwam dus terecht bij deze boer Tietema. De oorlog is altijd in de familie reden gebleven om te zwijgen.
2: De enige herinnering die ik ooit heb gehad als klein meisje, dat was mijn vader aan het varen was en een oom van mij door de dwarsgracht in de Kalenberg. En dus vroeg hij aan mijn oom, kun je even stoppen met de boot? Want ik moet die man even gedag zeggen. Wij hebben vader ondergedoken gezeten.
3: Vaders vader, dus opa, kwam terecht in de onderduik bij boer Tietema. We weten ook waar in Kalenberg dat waarschijnlijk was. In de Portiekstraat. Daar moet ook een herinneringsbord hebben gestaan, maar dat is verdwenen. En het verhaal gaat dat er veel Joodse onderduikers waren bij boer Tietema, die volgens de herinnering dus Egbert heten.
0: Jullie worden om te beginnen uitgenodigd voor een etentje Kees Veerman en Peter Huveneers. En daarna wil Luc met jullie 60 jaar terug. Jullie woonden intern tussen de paters in Nijmegen. Jullie hadden veel aan elkaar, totdat vriend Luc door een auto werd geschept. Hij moest langdurig revalideren. En daarna besliste die paters dat hij niet meer paste tussen jullie. Hij moest van school gaan zonder afscheid.
3: Dat vraagt natuurlijk om een warm weerzien met deze twee jongens van het Dominicus College in Nijmegen. Ze zullen nu 70 zijn. Vriend Peter Huveneers had rossig haar en kwam van de boerderij in Sint-Tunis. En Kees Veerman, ja, laat zich al een beetje raden, komt uit Volendam.
0: De kans dat jij ons nu gaat bellen, geven we toe, is klein. Betty uit Aberdeen. Maar je omgeving, dat is kansrijker. Jarenlang had jij een relatie met Bram Kossen, totdat hij in 2006 jong overleed. Hij was nog maar 30. En zijn zus denkt nu aan jou, Betty. Jij kwam bij hem op Ameland. Hij voer bij bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar zagen jullie hem ook. En haar.
4: Mijn broer en Betty hadden als bijnaam binnen ons gezin. Mijn broer was een heel wit en Betty was een halfje wit. Dat betekent, mijn broer was groot en Betty was klein. Dus een heel wit en een halfje wit, zeiden wij altijd.
3: Ja, bijzondere bijnaam. Maar dat kleine halfje wit, Betty zonder achternaam, die zoeken we dus. Ze werkte in Schotland, Aberdeen, bij de visafslag. En 20 jaar geleden nog was ze bij haar vriend Bram Kossen in Hollem, dus op Ameland. Ze hadden een relatie van 1980 tot 2006 en ze zal nu zelf 75 zijn. Kende iemand bij Brams werkgever Smit Lloyd haar misschien beter? Want een achternaam zou al enorm helpen.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Boudewijn de Groot, over zoon Jimmy, geschreven door Ruud Engelander. Er komt toch een verhaal binnen bij ons, en dat heeft ook met ons te maken. En we dachten, wat is dit nou? En daarna dachten we, nou, laten we het dan ook maar meteen oppakken.
1: Lucie zit een week geleden rustig te scrollen door haar Facebook-tijdlijn als er plotseling een foto voorbij komt van adres onbekend. Ik schrok me een hoedje en ik dacht, huh, dat lijk ik wel. Maar ik dacht dat ik het me verbeeldde en ik ben doorgescrolld. En toen weer terug naar de foto. Ik liet hem aan mijn man zien. En die zei ook dat ik er heel erg op leek. We zien absurd veel gelijkenissen. Het had zo een tweelingzus van me kunnen zijn.
0: Ja, Lucie Rutgers. Wij kijken mee natuurlijk naar een foto van een vrouw die we bijna hebben gevonden, denk ik. Harry, die zocht vorige week zijn eerste grote liefde, Greetje Westerdiep. Het is een foto van haar. Zij staat daarop. En daar staat nog iemand op. Wat dacht jij toen je deze foto zag?
2: Toen ik deze foto zag, dacht ik bij mezelf, dat ben ik. En dan triggert er iets in je van, hè, hoe kan dat nou? Dus ik ben eigenlijk doorgescrolld. Ik heb weer teruggescrolld. Ik dacht, nou, dat lijkt wel een tweelingzus van mij.
0: En dat gaat dus niet om die Greetje, dat gaat om de vrouw.
2: Het gaat om die andere vrouw die naast Greetje staat.
0: En wat denk je daarbij? Denk je, dit is een zus van mij? Of denk je, nou, iedereen heeft wel een dubbelganger?
2: Nou, ik dacht in eerste instantie, iedereen heeft een lookalike. Maar zo'n lookalike, dat vond ik echt heel apart. Ik heb op een gegeven moment AI. En die zei dus op een gegeven moment van, het zijn twee, of het is gewoon hetzelfde persoon. Dus vandaar dat ik hier nu eigenlijk sta, dat ik eigenlijk wil weten of dat nou een zus van me is of familie van me is. Ik weet het niet.
0: Nee, en je man is er ook bij. Die zei ook, ja, ja, we hebben van alles zitten proberen. Ze hebben de foto's op elkaar gelegd, inderdaad AI toegepast.
2: Klopt.
0: En dan zegt AI, het is dezelfde persoon?
2: Ja.
0: Oeh. Ja,
2: dus
0: nou, dezelfde persoon
2: mij
0: is het
2: wel
0: niet.
2: Een...
0: Ja, want jij bent niet de vriendin van Greetje. Dat
2: nee,
0: weten we zeker.
2: Nee.
0: Zou het kunnen dat er iets gebeurd is in de familie?
2: Ja, ik zou het niet weten. Ik weet dat mijn moeder altijd heel afstandelijk was. Tegen mij. En niet tegen mijn zussen en mijn broer. Alles wat ik deed, dat was eigenlijk niet goed. Ja, ik vind het zo moeilijk om dat uit te leggen.
0: Ja. Zijn je ouders er nog?
2: Nee, mijn ouders leven niet meer.
0: Had je ze anders willen confronteren met deze foto?
2: Ik denk het wel. Maar mijn vader die is zeg maar heel jong overleden. Ik was toen 12. Dus ja, die kan ik dus nooit meer wat vragen. Mijn moeder die is 5 jaar geleden overleden. Ja, alles wat ik aan mijn moeder vroeg, of als ik zei van, joh, dat doe je wel en dat doe je niet, dan was het, nee joh, tel tot 10. Komt allemaal goed. Die deed alles in de doofpot douwen.
0: Je vindt het moeilijk om te vertellen, ja, maar ik zie wel aan je dat je het eigenlijk ook wel wil vertellen, omdat het je wel behoorlijk dwars zit.
2: Het zit me dwars, maar ik weet niet wat ik ermee moet.
0: Nee. We kunnen ook naar de praktische kant kijken. De foto die zal zich afspelen, want daar woonde Greetje Westerdiep, waar we het maar steeds over hebben, die we niet gevonden hebben, rond Hoge Zand. Kan dat?
2: Dat zou kunnen, ja. Mijn vader die werkte bij de spoorwegen. Dus ja. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen?
0: Die kwam overal.
2: Ja, die kwam eigenlijk overal.
0: Ja. En als je nog eens diep het gezin inkijkt, je zegt, mijn moeder was niet altijd even aardig voor me. Maar hoe is de gezinssituatie? Hoe ga je om met je zussen? Want die heb je kennelijk.
2: Met mijn zussen en mijn broer ga ik niet meer om. Dat is al een jaar of 20. Dus dat is het enige contact wat ik met mijn broer heb, is dat je dan zeg maar met verjaardagen op WhatsApp gefeliciteerd zeg. En met oud en nieuw, gelukkig nieuwjaar. En dan houdt het op.
0: Dat is alles.
2: En mijn zussen, die heb ik nooit meer gezien. Die heb ik ook nooit meer gehoord. Dus dat is een afgesloten hoofdstuk.
0: Maar dan zie je die foto.
2: Ja.
0: En dan ken je je eigen levensverhaal.
2: Ja.
0: Is er dan een moment dat je denkt, zie je wel, dit is er gebeurd?
2: Het zou kunnen, maar aan de ene kant denk ik, ja, ik vind het ook wel heel ver gezocht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het kan ook gewoon puur toeval zijn.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ja, dat moet natuurlijk wel zijn. Bij die mevrouw op die foto.
2: Ja, precies.
0: Ze staat naast die oude liefde van Harry Koning.
2: Ja.
0: En Harry Koning, die is hier. Harry, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Ron.
0: Het is wat, hè? Ze staat naast jou, Greetje.
3: Nou, inderdaad. Een bizar verhaal.
0: Ja. Weet jij ook wie dat is?
3: Ja, dat is Francis van den Berg. Zij was de vriendin van Greetje.
0: Ja. En heb jij met Francis nog contact gehad?
3: Nee, ik ken Francis eigenlijk niet. Ik heb die foto gemaakt in Parijs in mei 78 tijdens een schooltripje. En verder heb ik geen contact met Francis, ook nooit gehad.
0: Nee, maar je hebt wel de naam gelukkig. Is het Francis of Frances? Wat zeg jij nou eigenlijk?
3: Francis van den Berg, met GH op het eind.
0: Ja, die zat ook op de Aletta Jacob Scholengemeenschap?
3: Ja, klopt.
0: Dat moet wel, hè? En in Hoge Zand?
3: In Hoge Zand, ja.
0: Maar Hoge Zand kende kennelijk niet heel Hoge Zand, want jij weet niks van haar verder.
3: Nee, ik weet verder helemaal niks van haar.
0: Ja, en ik zie Lucie kijken, een beetje meerekenen, 78.
2: Ja, een beetje jammer.
0: Kan het niet?
2: Het zou kunnen. Ik ben van 62, dus ik...
0: 78 was dit. Nou.
3: Ja. En Greetje en ik en waarschijnlijk Francis ook zijn dan ook van 62.
2: Ja, dat is toch wel heel frappant.
0: Ja, zo heel dicht bij elkaar, hè?
2: En dan vraag ik mij af, waar is zij dan geboren?
0: Ja. Weet jij dat?
3: Ik heb geen idee. De enige die er iets over zou kunnen zeggen is Greetje, denk ik.
0: Ja, zijn we toch terug bij Greetje?
2: Ja, dan zijn we terug bij
0: nou
2: af.
0: Ja, we hebben het denk ik zo meteen nog wel even over. Eerst maar even dat gratis telefoonnummer. 0800 30 30 300 is gratis, maar...

0: Dido zingt in White Flag over zichzelf toen ze brak met een verloofde. Het lijkt wel adres onbekend. Deze zoektocht kan nog alle kanten op. Heeft Lucy familie? Is dat Francis van den Berg uit Hoge Zand? Ja, Lucy, dat zeg je omdat haar foto van toen zo lijkt op jou. Wij willen die familie van den Berg natuurlijk niet in verwarring brengen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Want dat zou natuurlijk wel kunnen gebeuren vandaag. Maar ja, we moeten er wel op een bepaalde manier achter zien te komen. Stel, we vinden Francis. Wil je dan zien of jullie op elkaar lijken nog steeds? Wat zou je het liefst van haar willen?
1: Ja, dat zou ik wel willen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik sta hier natuurlijk niet voor niks. Ik bedoel, als zij echt op mij gaat lijken, als ik de spiegelbeeld van mezelf zie, ja, dan gaan er allemaal vraagtekens.
0: Ja, ik ben zo benieuwd wat mensen thuis nu denken. Hebben ze ook zo iemand? Of wat vinden ze nu van jou? Ja,
1: ik heb geen flauw idee.
0: Het is vooral heel spannend, hè?
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, en die arme Harry die zoekt nu al bij ons meer dan een week naar Greetje Westerdiep.
1: Ja, precies.
0: De vriendin van Francis, Anne. We waren toch vorige week best dicht bij Greetje Westerdiep?
2: Nou, best dicht. We stonden eigenlijk praktisch voor de deur. Want een buurvrouw die heeft Greetje ingelicht. En ze zou zelf contact met ons opnemen. Dat is het laatste wat wij hebben gehoord. Dus ik kijk heel even met een schuin oog naar links. Maar ik zie daar toch mensen nee schudden. Ze heeft ons nog steeds niet gebeld.
0: Zo zeg. Maar weet je, wat ik nu wel denk. Ze kan nu ook gewoon, behalve de oplossing van een zoektocht zijn, kan ze nu ook tipgever zijn. Want Greetje, als je dit wel hoort, je denkt, luister toch naar Adres Onbekend. Ik heb nog niet gereageerd. Even kijken wat er vandaag gebeurt. Weet jij ons dan wel op het spoor van Francis te zetten? Zou ook mooi zijn.
2: Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Eigenlijk een tweeledige zoektocht. En Greetje is een belangrijke schakel. Maar goed, ondertussen zoeken wij zelf ook maar verder naar Francis van den Berg. En de zoekbrigade heeft al wel een mooie eerste vondst gedaan. In 1980 meldt het Nieuwsblad van het Noorden namelijk dat FC van den Berg met GH in Hoge Zand geslaagd is op de Dr. Aletta Jacob scholengemeenschap. Dat moet dus Francis zijn. En 3 jaar later nog zo'n vermelding, maar dan voor het middelbaar economisch en administratief onderwijs in Groningen. Dus ja, misschien weten klasgenoten van toen nog wel iets over haar. Ik noem toch nog maar een keer dat nummer 0800 30 30 300... voor iedereen die ook maar iets weet over Francis van den Berg uit Hoge Zand. En kijk vooral ook even naar de foto.

0: foto op adresonbekend.nl. Want we hebben jullie jeugdfoto's naast elkaar gezet. Dus dan kun je zelf ook vergelijken.
1: Ja, jij hoort nu die naam Francis van den Berg. Heb je niet toevallig een familie van den Berg in je familie? Dat het
2: absoluut
1: zo dichtbij is? Dat,
2: nee.
1: is? Dat had ook nog gekund.
2: Nee, het is wildvreemd voor mij.
1: Het is wildvreemd voor
2: ja,
1: jou.
2: Ja.
1: En we gaan eens kijken wat we daar vandaag allemaal aan kunnen doen.
2: Ik ben heel benieuwd.

0: De Franse Elvis, Johnny Hallyday, Pour moi la FIFA commencé. We gaan eens even kijken hoe ver we komen met twee van die verhalen die nu lopen, waar best mensen op willen reageren, maar dan vooral van hoe is dit allemaal mogelijk. Henny, die heeft net wel weer een broodje kunnen eten, omdat hij het best allemaal spannend vond. Die is van de week weer aan wal gekomen, nadat hij gevaren had om hier op tijd te zijn. Griezelig is het woord dat je er steeds voor gebruikt. Is dat nog steeds zo? Of denk je nou...
1: Kijk, het is nou zo dat toch half Nederland dit gehoord heeft. Dus wordt het misschien iets makkelijker.
0: Ja, of moeilijker, hè? Want je moet straks ook weer over straat, hè?
1: Ja, dat ook weer, ja.
0: En wat zeg jij? Ja, ik vind het niet, maar ik denk wel dat mensen denken... ja, destijds heeft hij een beetje van twee balletjes gegeten.
1: Het is wat ik zeg, het is helemaal mijn schuld. Het is niet eerlijk en... Maar liefde is een gek ding, denk ik. Daar zoek je niet naar, daar kom je ineens tegen en dan overkomt het je...
0: Zeg je daarmee dat je in feite geen keus had?
1: Dat is ook lastig. Ja, je hebt altijd een keus. Sterk zijn of niet sterk zijn, ik weet het niet.
0: Oké, nou, we gaan niet oordelen. Ze heeft in Weesp gewoond. Toen is ze waarschijnlijk naar Noordwijk en Hout vertrokken, Anne.
2: Ja, nog geen nieuws van die historische vereniging uit Weesp. Maar ik heb inmiddels wel een belangrijke vraag aan jou, Henny. Want hoe zeker ben jij van die achternaam Leeuwenstein?
1: Ja, nou, u dat zegt, dan gaat dat natuurlijk ook twijfelen, maar...
2: Ja, ik vraag het misschien ook niet helemaal voor niks, natuurlijk.
1: Ik heb wel een kaartje van er ooit gekregen, maar ja, er staat alleen dan weer de voornaam op, dus...
2: Ja, nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk gaan zoeken, maar we vinden echt helemaal niets op Leeuwenstein. Terwijl we op een andere variant wel interessante dingen tegenkomen. En de zoekbrigade noemt deze vondst zelfs een mogelijk lichtpuntje in de zoektocht. Kijk. En dan zou het kunnen gaan om de familie van Leeuwen. Want er is een meneer van Leeuwen en die staat in 1984 namelijk ingeschreven op de Lange Muiderweg 552 in Weesp. En daar staat achter zijn adres AB. Aan boord van de Hallado. En dat zou dan dus best die woonboot kunnen zijn. En deze meneer van Leeuwen kreeg in 1960 dan ook nog eens een dochter. En dan kan jij vast wel raden hoe die heet.
1: Ik denk dat die Jacqueline heet.
2: Die heet Jacqueline Lucia van Leeuwen. Dus ik denk dat we daarmee wel eens beet zouden kunnen hebben. Ja. 0800 30 30 300. Leeuwenstein wordt dan van Leeuwen.
0: Maar heel even, hè. Als je toch een relatie hebt van een jaar... Met een Jacqueline Leeuwenstein. Dan weet je toch wel wat ze niet...
1: Schijnbaar niet. Misschien heb je zoveel indruk
0: gemaakt. Je denkt dat het kan. Je denkt dat Anne gelijk kan hebben.
1: Ik denk dat hij gelijk heeft als ik dit allemaal hoor, ja.
0: Of stond er ergens op een naambordje Leeuwen-Stein?
1: Geen idee.
2: Ja, nee. Nou, maak je het wel heel mooi.
0: Getrouwd met zoiets. Ja, dan hebben we ook natuurlijk Lucy met voorlopig een dubbelganger. Misschien wel meer dan dat, maar dat zijn we nu aan het uitzoeken. Het gaat om Francis van den Berg uit het noorden van Nederland.
2: Ja, en ook voor jou lijken we wat dichterbij te komen, Lucy. Vertel. Want we denken dat we, in ieder geval op papier... de juiste familie van den Berg terug hebben gevonden. We zien in 1961 een dochter van meneer van den Berg... en mevrouw Kroesen uit omgeving Groningen. En die dochter die heet Francisca Catharina, FC. Zo stond het ook in de krant. Dus wij denken dat dat Francis zal zijn. En we zien ook nog een broer en een zusje van haar vermeld. Dus ook zij mogen vandaag bellen op 0800 30 30 300. Misschien lijk je ook wel op hen, maar dat weet ik nog niet.
3: We zullen zien.
2: Ja, de zoekbrigade die probeert ondertussen ook allerlei losse eindjes aan elkaar te knopen. En zij zeggen, we hebben het telefoonnummer gevonden van een Rosanne. Bel haar even, want wij denken dat zij een connectie heeft met Karen van den Berg. Dat zou dan weer familie van Francis moeten zijn. Dus ik zei, prima hoor, als jullie dat vragen, dan doe ik dat. Dus wij belden Rosanne en vroegen haar of ze inderdaad Karen van den Berg kent.
4: Dat is mijn schoonzusje.
2: Karen is uw schoonzusje?
4: Ja.
2: Ah,
4: ja.
2: Oké.
4: Dus ik ben geen bloedverwant, zeg maar. Maar Francis, volgens mij heet haar zus Francis inderdaad.
2: De zus van Karen?
4: Ja.
2: Oh, nou, dan maakt het hem helemaal interessant.
4: Ja.
2: Ja, kijk aan. Karen van den Berg heeft een zus, Francis. En Rosanne die wil ons graag verder helpen. Ze kan ons ook in contact brengen met Karen. Dus ja, Lucy, toen hadden we ineens Karen van den Berg... de zus van Francis van den Berg, aan de telefoon. Ja, klopt het dan inderdaad dat zij vroeger in Hoge Zand hebben gewoond?
5: Ja, nee, wij hebben in Hoge Zand gewoond, dus... Dan zal het wel van haar school iemand zijn geweest.
2: Ja, ik zei nou, dat is wel iets te kort door de bocht. Het is niet een schoolvriendinnetje uit Hoge Zand. Ik heb Karen geprobeerd een korte samenvatting te geven van jouw verhaal, Lucy. En dat vindt Karen natuurlijk ook heel interessant.
5: Nou, ik zou heel benieuwd zijn en verwonderd.
2: Ja,
5: Ik heb een telefoonnummer van Francis.
2: Ze heeft een telefoonnummer van haar zus, Francis van den Berg. Dus die kunnen we zo meteen gaan bellen.
3: Spannend.
0: Dan is de kans aanwezig dat ze dat misschien nu ook wel gehoord heeft via de tamtam. In zo'n uur als dit zo gaat rondzingen. Ik hoop niet vorige week al toen we Greetje zochten. Want dan houdt ze zich wel heel lang in. Ze mag ons bellen. En we zijn ook nog steeds bezig natuurlijk. Ze lopen hier om en om. Henny met de armen over elkaar. Denkt aan Jacqueline Leeuwenstein. Toch nog wel een paar vragen. Heb je altijd gedacht aan zoeken? Of is dat iets van de laatste tijd?
1: Nee, ik heb er altijd aan gedacht. Ja, alleen niet gedurfd, zeg maar. Dat is toch een grote stap. En eerst ga je zelfs kijken of je iets kan vinden. Maar daar ben ik ook niet zo'n held in en al dat soort dingen.
0: Dat is nooit
1: gelukt eigenlijk. En vandaar dat ik toch dacht, ja, wat ik u eerder vertelde, je wordt ouder en je wil dat toch nog graag oplossen.
0: Omdat, je wilt meemaken in dit leven. Nou, Anne is aan het zwaaien, die wil heel graag even de aandacht. Dat is nooit voor niks.
2: Ik krijg iets onder mijn neus geschoven van mijn collega's. Iets heel leuks op de valreep. Allemaal foto's met de tekst: dit moet Jacqueline zijn. Dus ik geef ze je snel. En iemand die schijnt ons een online profiel te hebben doorgestuurd van een Jacqueline Wilbrink van Leeuwen. Ze woont nu in Beekbergen, zie ik. En haar hele profiel staat vol met KLM-vliegtuigen. Dus volgens mij
0: daar
2: zitten
0: is ze
2: we
0: wel
2: goed.
0: Gaan vliegen. Ja.
1: Ja, daar is wel gaan vliegen. Ik zie er niet zo'n herkenning in, heel eerlijk zeggen. Ja, van de ene kant ook weer wel, denk ik.
0: Knappe vrouw, donker haar. Is er dat nog?
2: Op de foto's is ze volgens mij blond, of niet?
0: Oh. Nou, dan hebben we een uurtje adres onbekend nodig, denk ik. Welkom zometeen bij deel 2 van het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader al opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65... Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten in Catalonië geen treinen en zijn snelwegen en andere wegen afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat en toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet er een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Het blijft wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Adres onbekend. Ron Kas.
6: NCRV.
8: De beste evergreens. NPO Radio 5.
13: Blijf in de buurt. We vatten straks voorzichtig, maar zo duidelijk mogelijk, een verkeersongeval in woorden, in de hoop op herkenning. En Michiel de Ruiter is terug voor puntjes op de i. Wie is of was zijn vader? Moeder Jannie Kalkman overleed in 1989. Hij zelf was nog maar 18. En niet veel later bleek ook nog uit DNA dat vader een ander moest zijn.
14: Een soort oerkreet, of oergevoel kwam in mij los. Een intens verdriet wat eigenlijk alles een leugen was geweest. Een soort grond die onder mijn voeten werd weggeslagen, zeg maar. En het was best wel een heel emotioneel moment. Maar ja, ik vind dus dat het ook eigenlijk ook wel een bevestiging was van het idee dat ik altijd al gehad had.
15: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
16: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: is onbekend.
1: Kapitein Henny was op Jacqueline Levenstein een onmogelijke liefde. Nu blijkt ze ook nog onmogelijker, Jacqueline van Leeuwen te heten. Met terugwerkende kracht Wil Brink van Leeuwen. Een foto van nu bij de KLM lijkt dan weer niet, Anne.
2: Ja, maar wij worden net gebeld door Marjolein. En zij was een collega van Jacqueline van Leeuwen, die van de foto's van net. Ze hebben samen gevlogen en zij zegt, ja, ik heb Jacqueline al heel lang niet gesproken, maar ik kan er wel even een berichtje sturen dat ze gezocht wordt.
3: Kijk.
2: Dus dat gaat ze doen.
1: Ja, berichtje is één ding. Dan moet ze ook nog willen reageren op jou, ja, grote kapitein. Ja. En dan voorlopig minstens een dubbelganger. Lucy ziet zichzelf in Francis van den Berg. AI bevestigt dat. Vraag is nu wel gerechtvaardigd. Waar is inmiddels Francis?
2: Nou, Lucy, ik heb goed nieuws voor je. Want wij hebben Francis van den Berg, het meisje van de foto, gesproken. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat komt overeen? Nou, alles klopt. Hooggezand, de juiste school en inderdaad vriendinnen geweest met Greetje Westerdiep. Dus ja, ik heb haar het hele verhaal uitgelegd over de foto en de gelijkenissen met jou. Maar ja, wat zeg je daar dan op?
4: Oké.
2: En dat gaat dus om u.
4: Ja, oké. En die mevrouw zegt dat zij dat is.
2: Nou, ze zegt niet per se dat zij dat is. Oh. Maar zij zegt, er is zoveel gelijkenis. En mijn man ziet het en mijn dochter ziet het en iedereen ziet het. Het had haast wel een zus van me kunnen zijn.
4: Oké. Nou ja, wie weet.
2: Ja, het gesprek begint een beetje gekscherend. Nou, wie weet heb ik wel een zus. Maar als ik haar later vraag of dit echt een optie zou kunnen zijn, dan volgt er een heel spannend antwoord. Dus luister even mee naar ons gesprek.
4: Het zou kunnen, maar omdat ik weet, maar ik weet niet wat met dat kind is gebeurd. Dat mijn moeder toen vrij op haar, zeg maar in de laatste levensmaanden, mijn moeder is vrij snel heen gegaan, heeft ze toen inderdaad verteld is dat ze ook vroeger en eerder een kind had gehad. Zij zei dat het een jongen was geweest, alleen ze heeft het nooit gezien, het kind.
2: Nee joh.
4: Maar het kan ook net zo goed een meisje zijn geweest en ze weet niet meer wat er wel is gebeurd. Dus ja, dat zou kunnen. Ja, of dat een meisje, misschien is het toch een meisje geweest dat het. Ja, mijn moeder was toen heel piepjong nog en in die tijd was het toen een enorme schande natuurlijk.
2: En weet u ook wanneer dit geweest is? Wanneer ze dat kind gekregen zou hebben? Want ik weet natuurlijk hoe oud Lucy is.
4: In 54 of 55?
2: Oh ja, want ik zit eventjes te kijken, want ja? Lucy is geboren in de zomer van 1962.
4: Oh nee, dan is zij het niet geweest, nee.
2: Nee.
4: Nee, dan weet ik het 100% zeker. Nee, want ik heb nog een middelste zusje en die is van 22 maart 1962. Dus het kan ook geen tweeling zijn. Nee, gaat helaas niet.
2: Ja, ik zat echt met open mond te luisteren. Jij ook, hè?
5: Ik kreeg gewoon een bonkend hart.
2: Ja, wel een afgestaan kind, maar dan weer niet van de juiste leeftijd. Het is wel wat. Nou ja, het lijkt er in ieder geval op dat jullie geen zussen kunnen zijn. Maar ja, ben je dan misschien alsnog familie van Francis?
4: Kijk, als ik die geboortedatum hoor, dan denk ik dat kan ik niet. Maar het kan ook zijn, ja, dat misschien een andere oom of zo. Want ja, de broers van mijn vader waren een paar schuimmerscheerders. Niet allemaal. Maar ze heeft ook nog zussen die ook nog in die periode zwanger en in één keer niet meer zwanger waren. Dus ook daar kan het eventueel, op die kant kan het soms zijn van de moederkant van een zussen.
2: Echt waar, dat zijn ook wel verhalen die u wel kent.
4: Ja,
2: er gaat een heel boek open over de familie, over meerdere ooms en tantes van Francis. Gaan ook geruchten over buitenechtelijke relaties, verborgen zwangerschappen. Later zelfs nog over in het ziekenhuis verwisselde baby's. Nou, ik verzin het echt niet. Ik weet niet precies hoe dit allemaal eindigt vandaag, Lucy. Want
5: ik zou het ook niet weten.
2: Nee, maar
5: het is
2: wel
5: een hele blik wat je opentrekt.
2: Ja, nogal. En wat wel heel belangrijk is om erbij te zeggen is dat Francis heel bereid is om jou te helpen. Ja. Ze wil ook wel DNA testen als jou dat misschien kan helpen. Dus jij krijgt wel haar telefoonnummer zodat je contact met haar kan leggen.
5: Nou, fijn.
1: Jeetje zeg.
5: Ja.
1: Ja, het klinkt nog steeds een beetje in mijn hoofd. Ik probeer het een beetje te neutraliseren als toeval op toeval.
5: Ja, precies.
1: Maar twee kanten geloven erin, omdat het binnen de families wel zou kunnen. Jij zegt, mijn familie, nou, die was er niet helemaal voor mij. Laat ik het afronden. En zij zegt, er is heel veel gebeurd in onze familie. Ja, ik ben heel benieuwd als jullie jeugdfoto's naast elkaar leggen.
5: Ik ben helemaal flabbergast.
1: Ja, nou, dat mag je zijn.
5: Ja.
1: Ja. En kijk, als je haar gesproken hebt, misschien kun je straks nog even terugkomen nu. Ja.

0: Come up and see me, make me smile. Steve Harvey, Cockney Rebel. Ga even rustig zitten.
1: Een verhaal dat vraagt om herkenning. Om zoveel jaar later van elkaar te horen hoe het verder is gegaan na een inktzwarte dag. Het was vrijdag de 13e in 1983 toen Sandra May overstak zonder op te letten en ze werd aangereden. Met dodelijke afloop. Er was totale shock toen op de Stadhouderskade in Amsterdam. De zus van Sandra is altijd blijven denken, hoe is het verder gegaan met de chauffeur die betrokken was en die er niks aan kon doen?
0: Nou, we gaan het aan, Danielle May. Wat wil je bereiken met deze zoektocht?
2: Het is altijd door mijn hoofd blijven spoken van wat voor impact heeft dit op je leven gehad? Heb je er iets... Heb je toch vrede met dit hele gebeuren kunnen hebben in je leven?
0: Hij houdt natuurlijk altijd de vrijheid niet gevonden te willen worden.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus ik denk, als jij nou gewoon vertelt... als jij nou vertelt over je zus... En dan laten we, wat mij betreft, wat we weten over hem buiten beschouwing... en dan is het aan de hand van het verhaal aan hem... als hij dit herkent, om te reageren. Goed?
2: Ja.
0: Om te beginnen moeten we dan naar de dag en de plaats. Hartje Amsterdam. Het is vrijdag de 13e mei 1983.
2: Nou, ik heb de avond daarvoor mijn zusje Sandra nog gezien. Ze had een nieuwe baan. Even hebben we daar wat gedronken. En de volgende ochtend rond een uur of vijf, denk ik, half vijf, werd ik gebeld. Door mijn broer, van dat mijn zusje een ongeluk had gehad. En toen had ik zoiets, oké, wat heeft ze gebroken? En toen zei hij van, niks, maar ze is dood. Dus ik had zoiets van, dat kan helemaal niet, want ik heb haar net gezien. Ze is net jarig geweest. Dus ik geloof dat helemaal niet. En toen ben ik met een taxi, want ik was niet in staat om te gaan fietsen naar het VU ziekenhuis. Dus ik dacht, ik ga met een taxi. Daar was mijn stiefmoeder op dat moment en haar toenmalige partner. En toen heb ik gezegd, dit kan helemaal niet, wat is er gebeurd? En toen was een beetje verteld en toen heb ik haar ook gezien. Ik wilde haar zien, want ik dacht, dit kan gewoon niet.
0: Jij ziet je eigen zus daar dood.
2: Ja, verschrikkelijk. En er was niks te zien, want ze was helemaal intact. Alleen er was een verband om haar hoofd heen. Natuurlijk, want ze is precies op haar slaap gevallen. En verder was het gewoon... Het was mijn zus, maar je zag natuurlijk wel dat ze dood was.
0: Ja.
2: En dat had ik wel nodig, want anders had ik niet geloofd als zij de grond in zou gaan, dat het echt was.
0: En als je er net nog gezien hebt, ja.
2: Ja.
0: Hoorde je toen ook meteen de toedracht wat er gebeurd is?
2: Ja, ze had gewerkt en ze was met een vriendin. Dan wilde ze nog een hapje gaan eten. En er was toen de tijd, dat heette volgens mij de Papillon, heette dat, op de Stadhouderskade. En daar wilde ze nog een hapje eten, een nachtrestaurant. Ze waren met de taxi heen gegaan. En de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sandra stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van... het is gesloten. En die vriendin, die riep Sandra terug. Die zei van, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen... en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over... En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Ja, het ging allemaal heel snel.
2: Ja,
0: het
2: ging
0: en zomaar.
2: Snel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe ging dat verder bij jullie in de familie?
2: Ik ben opgevoed door een stiefmoeder, die was totaal de weg kwijt. Die heeft alle spullen van mijn zusje weggegooid. Al foto's. Het was echt een beetje een drama. Die wist niet wat ze ermee aan moest.
0: Was er ook een vader?
2: Die was een jaar daarvoor overleden, maar dat was mijn eigen vader, ja.
0: Ook nog.
2: Dus het was allemaal een beetje dramatisch.
0: Je zus Sandra May is in april 83, 24 geworden. Dat hebben jullie nog met elkaar gevierd?
2: Ja, want dat was een groot feest. Mijn ouders die hadden twee restaurants, uiteindelijk nog eentje. En ook in Amsterdam, en we hebben dat daar gevierd. En omdat ze ook, 24, ze kreeg een nieuwe baan, ze had net een nieuw huisje. Dus alle haar vrienden die waren daar op dat moment. Dus dat maakte het ook extra cru, omdat we dus bij wijze van spreken 3 weken later met z'n allen dus bij de begrafenis waren.
0: Dat is natuurlijk een heel moeilijk en een teer punt. De betrokken chauffeur, wat kon die ermee? Was er contact met hem? Was er contact met zijn familie?
2: Nee, ik geloof alleen maar dat zijn moeder op de begrafenis is geweest. Dus we hebben geen contact gehad.

0: Fleetwood Mac maar even in een stille studio. Danielle May was in shock toen haar 1 jaar oudere zus Sandra verongelukte 's ochtends vroeg in 1983. En wat zijn we nu? Wat is het? 43 jaar verder. Wat heeft de tijd met jou gedaan?
1: De tijd heeft gedaan dat ik mijn leven heb verder ben gaan leven.
2: Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb kinderen.
2: Gaat het nog over Sandra met hen?
1: Ja, daar hebben we het over wel. Mijn dochter heeft ook als tweede naam de naam van mijn zusje. Ze vinden het alle twee heel erg jammer dat zij nooit mijn familie hebben gekend, of mijn zusje niet. Dat is een tijdje geleden, toen mijn dochter best wel over de toeren was, kwam dat er ineens ook uit. En ik was echt in een shock van, ik mis Sandra. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Ze kent er helemaal niet. Ja, een paar foto's. En ik vertelde natuurlijk wel eens wat over. Maar ja, je wil ook gewoon je kinderen daar niet mee belasten.
2: Nee, en waarschijnlijk is zij nu ouder dan Sandra ooit geworden is.
1: Ja, mijn kinderen zijn 30 nu.
2: Ja.
1: Ik heb dus een vriendin, die is dus precies op dezelfde dag jarig en hetzelfde jaar als mijn zusje. En die is dus gewoon net zo oud als mijn zusje. Die zei, toen was het 40 jaar geleden, toen zei ze, Daan, het is wel heel raar. Van dat wij zo, ons leven is gewoon doorgegaan en zij is gewoon altijd 24 gebleven.
2: Ja. Ja. Is er een graf nog?
1: Ja.
2: Ja. Kom je daar wel eens?
1: Ja. Het is een Castricum. Mijn ouders woonden op een gegeven moment, zijn verhuisd vanuit Amsterdam naar Castricum. En het heet Onderlangs. En daarnaast heb je de Papenberg. En mijn zusje en ik vonden dat altijd erg leuk om daar even een soort bergje. En dan kon je leuk van afrollen en weet ik veel wat. Dus dat was voor ons een leuke plek. Dus daar ligt ze. En dat noemde ik altijd mijn tuintje.
2: Heeft dat nu nog emotionele waarde?
1: Ja, nog steeds. Ik ga er nog steeds. Ik ga er binnenkort wel weer even heen. Ik ga er meestal met de verjaardag naar net na, want dan heb je ijsheilige gehad in mei. En dan zet ik nieuwe plantjes. Het is een soort van, ik weet niet hoe ik moet zeggen, een soort eerbetoon nog. Het klinkt een beetje clichématig, maar
2: Heb jij eerder gedacht, ik wil met de betrokken man praten?
1: Ja, heel lang. Al heel lang heb ik dat gehad. Ja, omdat ik gewoon toch wel heel erg. Kijk, weet je, ik weet wat voor een, hoe noem je dat, litteken, het op mijn ziel heeft gemaakt. Het verliezen van mijn zusje en dan ook nog mijn echte biologische zusje. Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten en dat hij gewoon echt weet van ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud. Weet je, dus dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja, en hoe nu verder? Als jij je herkent en wil praten met Danielle of met ons, 0800 30 30 300. Intussen, nu muziek die jij, Danielle, hebt gekozen voor dit moment. Het is pianomuziek van Johan Johansen. Het is filmmuziek. Het heet A Game of Crockett.

0: Veel muziek uit de Theory of Things. Daar komen natuurlijk vragen over. Zo mooi als het is. Je luistert nog steeds naar Adres Onbekend.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Lobrecht, dat wil zeggen jij, Marius Lobrecht en ook jij, Marijke Lobrecht. Jullie zijn broer en zus. Kennen jullie Richard? Hij is jullie halfbroer. En via wordt er hulp gevraagd voor hem. Want hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Frankrijk. Hij heeft een beperking en hij is nogal alleen. Daarom gunnen ze hem familie in Nederland.
2: Ja, in ieder geval laten we kijken hoe we de familiebanden kunnen herstellen. Dat is één deel van de zoektocht. En het tweede deel van de tocht is natuurlijk uiteindelijk van ja, dat de mogelijkheid er zou bestaan dat hij naar Nederland gaat.
3: Vinden we broer en zus Lobrecht? En zijn ze bereid om op de een of andere manier hulp te bieden? Marijke Lobrecht uit Rotterdam is 47 jaar en haar broer Marius is een jaar jonger. Hun vader heette ook Marius Lobrecht. Hij is geboren in Zeulichem en hij is getrouwd geweest met Dirkje van der Laar en later met Maria Terlouw.
0: Dit is ook weer zo'n dubbele zoektocht. De een zoekt de ander, maar de ander zoekt ook de een. Rini Caro, u woonde na de oorlog in Treebeek in Limburg, vlakbij Pierre. Jullie zagen elkaar vooral in een paadje achter het huis. Ja, hij was verliefd. Jullie kusten elkaar. Maar nu, het zal 10 jaar geleden zijn geweest toen u, Rini, ineens zelf de telefoon pakte en Pierre belde. Zijn vrouw nam op en gaf de telefoon niet aan hem door.
3: En dat spijt Pierre dan weer, want hij wil zijn jeugdliefde, zo noemt hij haar, maar al te graag eens spreken. Indische Rini Caro uit de Sterrenstraat in Treebeek. Maar helaas, halverwege de jaren 50, verhuisde het gezin Caro naar Zeeland. Ruim 10 jaar geleden belden ze bij verrassing en hem staat bij dat dat vanuit Doetinchem was.
0: Dit wordt een sprong in de tijd naar jou, Lidie Nolet. Je bent verre familie van Jannie en jullie logeerden bij elkaar. Jullie schreven elkaar. Jannie weet nog dat ze een halve eeuw geleden wel 3 weken logeerde aan de Orteliuskade in Amsterdam bij jou. Pas geleden stuurde ze zelf nog een brief naar dat oude adres. Maar nee, zo makkelijk gaat het niet in deze zoektocht.
4: We gingen naar Bad Hoeverdorp naar haar opa en haar tante. En daar leerde ik met mes en vork eten bijvoorbeeld. Daar moet ik nog wel eens vaak aan denken. Wij waren hier gewoon eenvoudige mensen, boerenmensen. Er werd niet met mes en vork gegeten.
3: Nee, de tafelmanieren kwamen uit Bad Hoeverdorp. Lidie Nolet trouwde in 1964 met Theo van Muijen. Ze woonden aan de Orteliuskade 55 in Amsterdam en ook aan de Marnixkade. Lidie Nolet had 1 zus, dat was Han. Die was dan weer getrouwd met Jan. Ze hadden 3 kinderen. De jongste heet Robert-Jan. En dan zeggen wij, wie maakt daar wat van?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Zonder al te zoet te worden, zo voelt het hier ook. Dicht bij het vuur, Raccoon, en we zijn er nog lang niet.
1: Vlak voor de zomer, maar dan in 2022, zocht hier een man met een naam als een zeeheld naar zijn vader, Michiel de Ruiter. Hij kreeg toen bij ons veel antwoorden over het leven van zijn moeder, Jannie Kalkman, die zwanger raakte op haar 17e. Maar zijn vader bleef blanco. We leken dichterbij te komen, maar stranden op zijn ogen.
0: Oh ja, hoe ging het ook weer? Michiels jeugd kende twee zware teleurstellingen. 1. Moeder Jannie stierf in 1989, toen hij nog maar 18 was, na een lang ziekbed.
2: Ik was toen ook puber natuurlijk. Ik werd 12, 13, 14, 15. Ja, dat ging natuurlijk niet zo goed thuis.
0: Ja. Heb jij je moeder erg gemist?
2: Ja, ik heb haar heel erg gemist. Ik moet ook zeggen dat ik in die periode ook veel van huis was. Ik ontvluchtte de situatie ook een beetje. Ik kon het gewoon niet zo goed aan.
0: Ja, moeder stierf en hij kon het ook daarna thuis totaal niet vinden met zijn vader.
2: Ik heb eigenlijk altijd al aangevoeld dat mijn vader niet mijn echte vader is. Dus ik klik totaal niet met hem. Er was geen chemie. Ik weet al dat ik als kleuter riep aan tafel als er ruzie was van: je bent mijn vader niet, je bent mijn vader niet.
0: Nee, hij deed daarom een DNA-test met zijn broer Dennis. Uitslag: ze zijn geen broers.
2: Dan zou je zeggen van: Dennis zou ook nog van de andere vader kunnen zijn. Ja. Maar goed, ik heb mijn hele leven gevoeld en ik heb bijvoorbeeld bruine ogen. En mijn moeder had blauwe en mijn vader groene. Dus ja, genetisch kan dat dus ook gewoon niet, zeg maar. Ik voelde dat dus al aan mijn hele leven, maar toch kwam die bevestiging echt nog als een enorme dreun.
0: Vraag is, van wie heeft Michiel die bruine ogen? Hij dacht altijd dat moeder als een hippie door het Kralingse bos danste, dat er onderweg veel bruine ogen langskwamen. En dat beeld moet hij bijstellen. Wij vonden vrienden van moeder.
3: Ik wist niet dat zij echt dovig was. Ik wist wel dat zij een soort van Oost-Indisch doof was. Maar ze was gewoon echt flink hardhorend. En zij is dus bijvoorbeeld ook naar een speciale school gegaan na de lagere school. Dus zij heeft ook gewoon na de lagere schooltijd wat minder vriendinnen gehad in de buurt. Maar het waren er dus wel een paar. En ook dat heb ik begrepen dat zij echt een hele lieve, zachtaardige en een beetje teruggetrokken, timide vrouw was. Waarschijnlijk ook omdat ze niet alle of meisje. En waarschijnlijk ook omdat ze niet heel goed kon horen. Dus dat ze niet goed mee kon doen met gesprekken in een groep.
0: Ja, en kennelijk wist ze dat als moeder knap te camoufleren. Een vriendin van moeder, ze heet Vera, leek ons op een spoor te zetten.
4: Ik weet wel, ik ging toen met een jongen of een man om. En dat was, toen heb ik begrepen van hem dat hij met haar een beetje gescharreld heeft op Koninginnedag in 1970.
0: Eén ding, Michiel, jij hebt bruine ogen.
3: Ik heb bruine ogen, ja zeker.
0: En je moeder had blauwe ogen. Weet jij, Vera, wat voor kleur ogen jouw vriendje had?
4: Blauw. En verder de hele familie ook blauw bij hem. En ik zie ook totaal geen overeenkomst tussen... ik ben er toen mee getrouwd, tussen hem en mijn ex. Dat is het gewoon niet.
0: Nee, nou ja, dat blauw en bruin is natuurlijk niet 100% waterdicht. Maar voor ons ging toen wel de enige kandidaat in die zomer de mist in. En nu is het dus herfst, 4 jaar later, Anne. We halen hem natuurlijk niet zomaar terug.
5: Nee, want er is veel gebeurd, Michiel. We hebben jou destijds geadviseerd om naar een DNA-databank te gaan. Dat heb je ook gedaan. Maar er kwam nog niet direct een grote match uit die je naar je vader bracht. Samen met onze zoekbrigade DNA-expert heb jij wel gekeken naar alle kruimeltjes informatie. En je hebt er zelfs, gaan we weer, AI op losgelaten om tot een match te komen. En uiteindelijk kwam je ook dichterbij en kwam er een naam uit van een kandidaat vader.
0: Michiel, dat is dichtbij. Kun jij de naam prijsgeven?
6: Dat kan ik wel zeggen hoor. Dat is vanuit de stamboom was dat Dick Koning in Rotterdam. En ja, hij was eigenlijk de enige die het zou kunnen zijn. Omdat voor de rest had hij alleen een zus. En die zus had ook alweer kinderen, maar die waren dan weer te jong, zeg maar, om mijn vader te kunnen zijn. Dus hij moest het eigenlijk wel zijn. Dus ik heb contact gezocht, naar hem toe gegaan. Hij stond er open voor, ook heel opmerkelijk. Ja, heel veel mensen hebben mij geholpen. Het heeft me echt verbaasd hoeveel mensen gewoon vrijwillig, gewoon zomaar willen helpen. Dus ook Dick Koning.
0: Ja, dat is geweldig. Hou de naam Dick Koning vast. Kijken we wat er gebeurde toen die deur daar bij hem in Rotterdam openging. Dit is

0: hoe lang hou je dat vol, hè? Twee liedjes aan één. I Ain't Got No en I Got Lives. Nina Simone, ruim 4 jaar volgen wij Michiel de Ruiter in zijn zoektocht naar zijn vader. De techniek snelde hem vooruit. Hij koppelde DNA aan AI. En dat koppelde hem aan kandidaatvader Dick Koning. Jij, Michiel, reisde naar hem toe. En toen?
1: Ik kwam aan, de deur ging open. Nou, grote man, ik ben zelf ook groot. Maar ik zag het ook al gelijk, blauwe ogen.
0: Dus je denkt, hij valt af?
1: Dus ik dacht van, nou ja, het lijkt me sterk, maar goed, we gaan het toch proberen. En tijdens ons gesprek vroeg ik eigenlijk als grapje, gekscherend, heeft jouw vader toevallig buiten de pot gepiest? Met andere woorden, is er nog een broer of een halfbroer die niet op papier staat, die niet in de stamboom staat?
0: Ja.
1: En toen, na enig nadenken, zei Dick inderdaad, ja, dat klopt. Mijn vader heeft nog een andere zoon bij een andere vrouw. En die persoon, daarvan hebben we uiteindelijk vastgesteld dat dat mijn vader is.
0: En die heeft bruine ogen?
1: Die had bruine ogen, jazeker. Ja, ik heb daar foto's van en ik heb daar bewijs van, ja.
0: Wat een verhaal!
1: Ja, een enorm verhaal, een enorme zoektocht ook. Vooral ook omdat mijn vader ook buitenechtelijk is geweest. En daarom niet in de stambomen voorkomt.
0: Ja.
1: Dus echt alles is op basis van DNA-matches gelukt.
0: Heb jij een beeld nu van je biologische vader?
1: Ja, ik heb een beeld. Ik heb een beeld, ja. Ja, het is niet langer meer een man op een wolk, maar het is gewoon een heel concreet persoon geworden.
0: Ja.
1: En dat helpt mij ook wel, om mezelf beter te kunnen plaatsen.
0: Ja. Wat vind je van hem?
1: Het is een Rolling Stone.
0: Ja?
1: Nou ja, maar... Nou ja, ik moet ook een beetje... Ik moet hem ook een beetje... Ja, zijn familie beschermen, denk ik. Dus hij heeft 2 gezinnen gehad. Ik ben dus ook verwekt tijdens zijn eerste huwelijk. Mm-hmm. Ja, min of meer in de witte broodsweek. Hè. Dus 3 maanden nadat hij was getrouwd, heeft hij mij gewekt bij mijn moeder.
0: Je vader als een Rolling Stone, ja. Ja.
1: Ja, zo noemt zijn dochter hem ook.
0: En hij is er niet meer. Denk je dat je vader wist van jouw bestaan?
1: Uit een verhaal dat zijn eerste ex-vrouw vertelde. Hij heeft daar een keer gezegd dat hij zeker wist dat hij niet onvruchtbaar was. Nou ja, en dat in een huwelijk waarin vruchtbaarheid een issue was. Mm-hmm. Ja, en als je dat zo stellig zegt, in een combinatie met zijn karakter, komen we eigenlijk tot de conclusie dat hij ervan geweten moet hebben.
0: Ja, dan ben jij min of meer zijn bewijs daarvan.
1: Klopt.
0: En je hebt er ook nog, hoe dan ook, aan alle kanten familie bij. Doet je dat goed?
1: Ja, dat merk ik wel. Ik kan goed met mijn nieuwe familie overweg. Ik kan goed met praten. Het klikt. Zij vinden het ook. Ik kom zomaar als nieuweling erbij en zij vinden het ook fijn.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel levens eigenlijk veranderd doordat ik aan het zoeken ben gegaan.
0: Ja, nou dat was ook een genoegen voor ons. Zoek jij ook adresonbekend.nl.

0: U2, Angel of Harlem. Nu al dank voor al jullie warme reacties.
1: Het vertrek.
0: Sandra May was nog jong in 1983. Ze overleefde een ongeluk niet. Nooit is er meer contact geweest met een man die kwam aanrijden en haar niet kon ontwijken. Danielle, de zus van Sandra, wil hem spreken, mits hij haar ook wil spreken. Anders niet.
2: Ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Want de man die 43 jaar geleden betrokken was bij het ongeluk heeft jouw verhaal namelijk gehoord, Danielle. Hij heeft het nooit kunnen delen. Hij hoefde niet lang na te denken of hij dit gesprek met jou wel wilde aangaan. Hij zegt, laten we hier niet langer mee rondlopen. Dus Danielle, hou even diep adem, want hij is nu voor jou aan de telefoon.
3: Dag Danielle, met mij.
4: Hoi, sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat ik...
3: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat. Ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, wat een mooie mens die zo erin staat. Dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt. Behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een... Ik hoor een straat aan de andere kant. Het is natuurlijk een... ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Toevallig is het niet toevallig, maar mijn zus is ook overleden toen ze jong was.
4: Dus
3: ik ken ook de andere kant van het verhaal. Dus ik ken beide zijden. Maar erg mooi zoals je het verwoord hebt. Ik ben er erg van geëmotioneerd.
4: Ik ook. Ik had dit helemaal niet verwacht, joh, dat ik je nu aan de lijn zou hebben.
3: Als jij dat ook zo goed vindt, dan kunnen we er verder over praten. In eerste instantie wil ik zeggen dat ik meteen ja heb gezegd. En je eigenlijk ook wel een keer live wil ontmoeten. Want ik zei meteen natuurlijk. Dit is iets wat ik natuurlijk al jaren geleden gespeeld heb. En wat ik eigenlijk behalve met mijn vrouw met niemand heb gedeeld. Want het is te erg nog steeds. Ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Dan heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, die meisjes dan. De taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem. En wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel.
4: Soms heb je bij je auto dat je ook denkt van ook moet oppassen, weet je wel. Alsof ik zelf dan ineens zo'n beeld voor me krijg, weet je. Van ineens staat er iemand voor mijn auto. En dan denk ik van, hoe vreselijk moet dat voor jou zijn geweest, weet je.
3: Dat is ook zo, maar het is heel bijzonder dat je zo aan mij denkt en... Dat is best bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je slechte gevoelens hebt bij zo'n situatie. Want ik ben erbij betrokken geweest en dat is ook de reden geweest dat ik niet naar de begrafenis ben geweest. Want die schuld die is wel zo immens, dat je de schuld niet echt hebt, maar je voelt het wel als een extreme schuld, want je bent er. Heb een deel van uitgemaakt van die situatie.
0: Danielle wilde met je praten, maar kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie was. En ik heb gekozen dan voor het, wegstoppen. En misschien is het toch goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet, natuurlijk.
4: Ja. Het verdriet verdwijnt natuurlijk op een bepaalde manier, maar het blijft altijd ergens zitten.
3: Ja, ook de plek, het passeren van die plek blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Je durfde niet eens auto te rijden.
4: Nee, ik ook niet.
3: En langzaam ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit.
4: Nee.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
4: Ja, maar dat komt ook echt recht uit mijn hart, denk ik gewoon. Het is echt iets van...
3: Ja, zo voel ik dat ook bij jou.
4: Ja, het is echt... voor mij was het ook van... ik hoorde dat dit programma gaat stoppen.
5: Ja.
4: En het was denk ik een beetje de stok achter de deur. Van, nou, weet je, ik wil het nou al zo lang. Laat ik het nou eens gewoon doorzetten. En dan zien we wel van... wat gebeurt en totaal geen verwachtingen.
3: Nou, ik leef gelukkig nog, dat merk je. Dus ja. Meegenomen.
5: Zo oud ben je niet, hoor.
4: Zeker.
3: We schelen ook maar weinig in leeftijd.
4: Ik zou het heel fijn vinden om een keer een afspraak met je te maken. En,
3: nou, dat gaan we zeker doen. We moeten er ook niet te lang overheen laten gaan.
4: Nee, want
3: dit ging ook heel snel, dus laten we het vervolgen ook heel snel doen. Want het heeft best een grote impact.
4: Ja, zeker.
3: En dan moet je ook niet te lang die stress en die spanning van voelen. Dat is niet zo fijn, namelijk voor beide niet, denk ik.
4: Nee, dat klopt.
0: Goh, nou, dan is het aan jullie om elkaar tegemoet te gaan treden. Wel ontzettend fijn dat dit is gelukt. Dit was Adres Onbekend. Dag.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. Die brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens de Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race werd gehouden in Maleisië en verliep erg chaotisch. Door hevige regen vielen auto's uit en werd de start van de race 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen is het opnieuw droog met geregeld zon en dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
14: All aboard! de Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Lucky Number. De legendarische Lena Lovic. En meneer Van Aals heeft een mooie aantekening gemaakt bij dit nummer.
1: Klopt, deze maand begint een nieuwe tournee van Lena Lovic. Ze is 77 en ze gaat op tournee door Engeland, waar ze woont.
0: Engeland, dus ze niet naar Nederland komt ze. Jammer,
1: hè? Nee, ze woont daar en ze gaat kennelijk niet graag het kanaal over.
0: Hoe fantastisch zou dat zijn, hè? Om dat nog eens een keer mee te mogen maken, hè? Ja. Andere kleine aantekening van mijn kant is dat het vandaag Dierendag is.
2: For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, lieve reizigers, van harte welkom. We hebben natuurlijk net het hele team van Adres Onbekendheid gezwaaid. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis. Op jouw frequentie, op jouw golflengte. NPO Radio 5 en hier aanwezig. De altijd markante en goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Tour-animator, schatbewaarder en archivaris. Meneer Van Aals, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, meneer Stassen. We hebben al een aantal mensen opgehaald. We zijn onderweg naar Hengelo en misschien ook nog wel naar Chicago.
0: Zo, en alles wat er tussendoor zit.
1: Zeker.
0: En je kunt inchecken, dat gaat voor jullie glasheldere NPO Radio app. Nee, dat is Luister app.
1: NPO Luister app.
6: Good morning, ladies and gentlemen.
7: The story you're about to see is true.

0: Geweldig.
1: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Oeh, fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
3: Ik hoor het geluid van een dor blad dat langzaam liggen gaat in het matte, diep schuine zonlicht. Nergens kunnen we de herfst ontlopen. Elk jaargetij brengt bitter afscheid mee. Adieu, goodbye, leb wohl, vaarwel, tabé.

0: dit raakt altijd wel ergens een snaar, hè?
1: Ja.
0: Dit raakt toch een snaar,
1: ja,
0: altijd?
1: Ja, vind ik ook.
0: En WOLD, Harry Chapin uit 1974, die heeft hier ook nog een mooie aantekening gemaakt. Nog even dat gedicht waar we het nummer mee inleiden.
1: Ja, dat is van Max Dendermonde.
0: Ja.
1: Dat heet Herfst. Maar die stem die is dan van Wanda Reumer.
0: Ja, bekende naam ook.
1: Mooie stem.
0: Wanda Reumer.
1: Ja.
0: Ja. Goed, lieve mensen. Van harte welkom op deze prachtige zondag 4 oktober in het jaar 2026. Het is tevens de laatste 4 oktober 2026 ooit. En het is Dierendag, zoals het altijd op 4 oktober is. Of voor sommigen eet geen Dierendag.
1: Eet geen Dierendag, ja.
0: Dus, en als jij denkt van nou, dat inspireert me wel om iets moois aan te vragen hier in de bus, wat met dieren te maken heeft, kan altijd, hè?
1: Graag zelfs.
0: En als je denkt, ja, maar het is toch ook 75 jaar Nederlandse televisie. Als je dat inspireert om iets door te geven wat je denkt van nou, dan kunnen jullie dat draaien. Ja, mag ook, hè?
1: Mooie tv-tune, dat is altijd leuk.
0: Altijd welkom, ja. Hoor. Altijd welkom. Goed, meneer Van Aalst, van alle kanten komen mensen binnen. Als ik het zo met een schuin oog bekijk,
1: ja.
0: Ik heb mijn bril niet op, maar dan zie ik toch heel veel muziek binnenkomen.
1: Zeker, Jan Leguit is ingestapt in Koog aan de Zaan. Op deze Dierendag misschien een toepasselijke draaitip. Dimitri van Toren met Dierentuin. Dirk Filippo is in Almelo opgestapt en heeft zijn Lego meegenomen. Paul die is ingecheckt vanaf Tenerife. En die luistert op zijn home trainer naar ons.
0: Dus ja, en dat ook vind leuk. Ik even om bij stil te staan. Hè, dat er nu iemand aan het luisteren is in de bus, zeg maar. Hij zit in de bus, maar eigenlijk zit hij ook op een home trainer ergens in Tenerife.
1: Ja,
0: en hoe graag wil je dan een nummer horen dat hij dan in Tenerife hoort terwijl hij aan het cross trainen is? Dat is toch hartstikke mooi?
1: Ja, bijzonder. Ja. Als laatste misschien Henk, die wil Trace van Hans de Boy horen.
0: Ja.
1: Die is ook ingestapt, Henk.
0: Ja, hij zegt, dat is een magistraal nummer. En daar ben ik compleet met hem eens. Ik ken die Hans de Boy een beetje. En ik weet nog dat ik toen zei, van, ik weet je wat ik je allermooiste nummer vind? Het is Trace. Dat, ik, nou, dat vind ik nou zelf ook een heel mooi nummer. Ik speel het eigenlijk nooit. En dat is, ja, het is een wals. Het is, ik vind het heel mooi. Misschien ik hoop dat we eraan toe komen.
1: We hopen dat Henk straks aan de microfoon wil komen.
0: Ja, aan de microfoon. Henk, als je aan de microfoon... Dat geldt sowieso, als je aan de microfoon wil komen, laat het even weten.
1: Ja, ja.
0: En stel je voor, dat kan ook, hè, dat je je even voorstelt. Gewoon, hallo, ik ben Erik en ik mag er zijn. En ik zit in de bus.
1: Mag ook.
0: Spreek het even in via die glasheldere NPO Luister-app. Dan, meneer Van Aalst, gaan we iets heel leuks doen?
1: Ja.
0: We gaan naar Hengelo.
1: Hengelo, daar woont Robbie van Rita. En ook Rita van Robbie woont ook in Hengelo.
0: En het mooie is, om het hele gebeuren maar eens even heel serialistisch te maken. We gaan eigenlijk van Hengelo gaan we naar Casablanca en gaan op reis naar Marrakesh. Dat zou leuk zijn. Hallo Robbie of Rita.
2: Rita.
0: Rita, hey Rita. Dus dan wordt het Rita van Robbie.
2: Ja, Rita van Robbie.
0: Jij praat vaker dan Robbie?
2: Nee, meestal doet Robbie het woord.
0: Ja, precies. Maar waarom nu jij?
2: Ja. Hij zei, nou mag jij het doen.
0: Oké. Nou, vertel, het klopt een beetje. Jullie zijn nu in Hengelo, maar we gaan zo meteen in muziek van Casablanca naar Marrakesh, hè?
2: Ja, klopt. Wij zijn afgelopen week in Marrakesh geweest. En hebben een ontzettende mooie week gehad. En daarom hebben wij dat vorige week ook aangevraagd. En jullie verzoek om daar nu een verslagje van te doen hoe wij het daar gehad hebben.
0: Nou, ik ruim tijd in. Ga je gang.
2: Nou ja, we zijn natuurlijk begonnen op het plein. De Maya El Na. Ja. De namen zijn niet uit te spreken. En we hebben gewoon de historische tour gedaan. We hebben allerlei mooie dingen gezien. Bahia Paleis en dan de moskee met de tuinen.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Wij zien hier ook in de bus, dat is even leuk om te weten voor de mensen die niet in de bus zitten. Maar we zien hier in de bus ook video's van jullie, dia's van jullie vakantie. Maar ga verder.
2: Ja, ja. En we hebben een trip gemaakt naar het Atlasgebergte heen in een 4x4. Hebben we ook ontzettend van genoten. Mooie uitzichten. We hebben theegedronken bij een Berberfamilie op de traditionele manier. Dus dan zie je ook hoe de mensen daar in de bergen leven.
0: Prachtige, ja, prachtig dia ook.
2: Ja, heel mooi. Ja, en zo zijn we eigenlijk de hele week een beetje doorgekomen. En de laatste dag hebben we de historische tour gedaan.
0: Ja.
2: En natuurlijk de souks bezocht, hè. De meer dan 16.000 winkeltjes. Nou, daar kon ik mijn lol wel op.
0: Ja, en hoe vond Robbie dat?
2: Nou, die vond het iets minder.
0: Ja, maar Robbie heeft ook wel genoten, toch?
2: Ja, die heeft zeker genoten.
0: Ja. Nou, super. Echt, ja, een kort en mooi verslag. Ja. En zeker met de begeleidende dia's hier in de bus. Gaat het helemaal leven en heb je de zin om er naartoe te gaan? We gaan in muziek gaan wij nu naar Marrakesh, hè?
2: Ja, zeker.
0: En we beginnen in Casablanca.
2: Ja, daar beginnen we.
0: Wil jij dit geheel even afkondigen en dan het nummer aankondigen?
2: We sluiten af in Casablanca en dan gaan we draaien Marrakesh Express van Cross, Stills en Nash.
0: Dankjewel, Rita.
2: Graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Groetjes aan Robbie.
2: Doei.
0: Doei.

En dan nu Op zoek naar Jolanda, de nieuwe serie van Wim Schippers in 6 delen. Het begint ermee dat de hoofdpersoon Rick Rollinga op weg is naar het paleis om de koninklijke familie te fotograferen. Maar dan, in een flits, ziet hij het meisje van zijn dromen. Vanaf dat moment loopt alles anders.

0: Boy, we kennen elkaar nou al bijna 3 jaar. Zouden we nou niet eens gaan trouwen?
1: Trouwen wij? Jouw sprankelende aanwezigheid heeft Boy Benstorps cafetaria helemaal opgefleurd. Maar de wijze waarop je mijn onvervals smerige koffie- en broodjeszaak hebt weten om te vormen tot een fatsoenlijke eetgelegenheid dat grenst aan het ongelofelijke. Langzaam maar zeker heb je mij door de jaren heen opgebouwde reputatie afgebroken. Door al die renovaties die jij hebt doorgedreven begint het hier verdacht veel te lijken op een petit restaurant.
0: En wat is daar dan wel op tegen?
1: Dat trekt net de mensen aan. Wat moet ik met die fijne laars?
2: Zeg, Benstorps! Hallo, geef mij nog even snel zo'n kop van die gore soep. Morgen dan ga ik naar de dokter en dan mag het misschien niet meer.
3: Wat heb je voor soep?

0: toen waren die effecten nog heel gewoon, hè, meneer Van Aalst? Dat is leuk. Radeloos Doe Maar uit 1982. Ja. En daarvoor in het kader van 75 jaar de Nederlandse televisie.
1: Ja, dat was Op zoek naar Jolanda van Wim T. Schippers 1984. Rob van Houten, die ken je nog wel als Boy Bensdorp.
0: Ja.
1: En Chef van Oekel kwam daar ook vaak. En Janine van Elsakker was de vriendin van Boy Bensdorp. En de hoofdrol was natuurlijk voor Kenneth Heddegrein als Rick Rollinga.
0: Ja, en dan zegt u Janine van Elsakker, dat wist ik niet. Maar die kennen wij natuurlijk ook nog van...
1: Ja, Beertje Collegol.
0: Beertje Collegol, ja. Hebben we ook alles van overigens. Goed, wij hadden, en daarvoor hebben we natuurlijk geluisterd naar America's Express. En dat was een prachtige treinreis en werd aangevraagd door Rita van Robbie. En ze had een prachtig mooi vakantieverslag voorbereid.
1: Mooi.
0: Met dia's hier in de bus. En we hebben wel nog een kleine toevoeging gekregen van Robbie Schoonhoven. Dat is van Rita,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, Robbie die zegt... En trouwens, mijn laatste dag was helemaal niet zo leuk. Want ik heb een botje in mijn voet gebroken. Moet morgen in het ziekenhuis nog wel even worden bekeken. Maar wel met een lachend gezichtje erachter.
0: Ja, maar toch even goed. En ik vind het zo mooi. Dat is ook typisch Rita. Weet je, die wil een mooi verslag doen. Ja. En dan de ellende even weggefilterd.
1: Ja.
0: En zo hadden we een heel mooi verslag. En dit is eigenlijk ook weer heel leuk. Goed, dan, meneer Van Aalst, gaan wij bellen met...
1: Esther Tortolero. In Chicago.
0: Chicago.
1: In een hotel zit ze.
0: Ja, hoe laat is het
1: daar? Daar is het 7:31 's ochtends.
0: 7:31?
1: Ja, 7:30.
0: Half acht. Half acht.
2: Hallo, dit is de voicemail van Esther Tortolero. Ik kan helaas de telefoon nu niet opnemen. U kunt een bericht achterlaten naar de piep en uw telefoonnummer. En dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Ja. Dank u wel.
0: Esther, Esther met Stefan Stas en meneer Van Aalst en Cor, onze buschauffeur. Ja, het is, meneer Van Aalst zei net, het is rond 7:30. En dat is ook heel vroeg.
1: Ja, zondagochtend.
0: Zondagochtend 7:30. Maar straks over een uur is het 8:30. Misschien dat het dan wel kan. Dat je ons even belt, Esther. Oké, nou, ons telefoonnummer is 0800-3000-555. Dus 0800-3000-555. Zodra je belt, Esther, kom je direct in de bus. Ja?
1: Ja, bedankt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, bedankt, Esther. Ja, dat is dus niet gelukt. Chicago is niet gelukt, maar we gaan het proberen in Aruba. We gaan naar Aruba, lieve mensen. Want daar zit iemand. Ik ben even zijn naam...
1: Pierre.
0: Pierre zit in Aruba en heeft een prachtig verslag... via die glasheldere NPO Luister-app aan ons toegestuurd. En daar wil ik even met z'n allen naar gaan luisteren hier in de bus. Kom er maar in, Pierre.
3: Goedendag, Stefan en meneer Van Aalst. Ja, sorry, ik ben nog... Het is hier pas 8:00, ik ben net wakker. Wij zijn net wakker, moet ik zeggen. We zitten hier op het zonnige en hele mooie Aruba. Wij waren eigenlijk verliefd op Mallorca. Dat zijn we nog steeds. Maar we zijn bij onze beste vriend Basje. En wij genieten hier met volle teugen. Wat zijn de mensen hier relaxed? Wat zijn de mensen hier lief? Wat zijn de mensen hier toegankelijk? Daar kunnen wij in Holland nog heel wat van leren. En wat zou dan Nederland er anders uitzien? Maar goed, wij genieten intens ook van jullie muziek. Van jullie programma nog steeds. En Stefan, ik zou toch een heel leuk zonnig plaatje willen horen... als jullie dat zou kunnen draaien. Ja. Despacito van... hoe heet die vent ook alweer?
4: Fonsi.
0: Ja.
3: Nou, wij zijn overmorgen weer terug. En wij luisteren met heel veel plezier naar jullie programma. De zonnige en mooie groetjes uit Aruba. Tot gauw. Bye.
0: Bye.
5: Bye.

0: Een droom van een wedstrijd is aan dit programma verbonden. Want als u goed luistert en meedoet, kunt ook u in aanmerking komen voor een maandelijkse prijs van, luister goed, 500 gulden.
1: Wat een prachtige stunt. En nu onze wedstrijd. Luister en doe mee, want een buitenkansje van 500 gulden is niet gek. Van 880 nog minder en van 100.000 gulden, tja, daar kan zelfs de voetbalpool niet tegenop. Hoeveel woorden, geen afkortingen of eigennamen, kunt u samenstellen uit de letters van het woord dromen.

0: Spotify-lijst van moeten maken. Ja. Want fluiten werkt...
1: Werkt verhelderend.
0: Verhelderend, maar louterend ook.
1: Louterend,
0: dat zegt
1: zelfs.
0: U altijd. Ja. Het is louterend.
1: Louterend. Ja,
0: je
1: dat
0: wordt
1: is het woord.
0: Op, want je fluit lucht naar binnen. En je fluit het er weer uit. En het is
1: vernieuwend eigenlijk. Ja.
0: Vernieuwend. En het is ook ouderwets natuurlijk. Ja. Want vroeger was het altijd even een moppie fluiten. En dan was het alles weer goed.
1: Ja. Ja.
0: Fluit het weg.
1: He? Heerlijk, ja.
0: Ja. Dus, nou, dat...
1: Dat was natuurlijk... Mama Keijzer kon dus ook heel goed fluiten.
0: Zeker. Was dat, ja, floot zij zelf?
1: Dat denk ik.
0: Oké. Goed. Ik vertraag bewust eventjes, want we krijgen wel eens kritiek hier in de bus dat het allemaal zo snel gaat. Ja. En je wil het ook allemaal even verwerken, dus dan is dit misschien wel het moment. We gaan even wat vormgeving beluisteren. Ja. Dan kan ik ondertussen even zeggen dat je luistert naar de Magical Mystery Tour. Dit is een virtuele busreis. Geel op jouw golflengte. En als je niet eerder bent ingecheckt, dan weet je dat dit programma alle kanten op kan gaan. Van links naar rechts. En op de zondag draaien wij vooral heel veel muziek in de bus. Dus er zitten altijd op zondag heel veel muziekliefhebbers in de bus. En je kunt inchecken, dat is allemaal gratis. Dan kun je ook even je naam inspreken via de inspreekfunctie. Dat is heel makkelijk. En dat gaat allemaal via die glasheldere NPO Luister-app. Wat zullen we eens gaan doen, meneer Van Aalst?
1: Laten we eens iemand bellen.
0: Ja, laten we eens iemand gaan bellen. Zullen we Tini doen?
1: Ja, Tini. Heeft een heel leuk nummer aangevraagd.
0: Hallo Tini.
2: Hallo Stefan.
0: Hallo Tini, je bent aan de beurt.
2: Ik ben weer aan de beurt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Tini.
2: Moet ik meteen van start gaan?
0: Ja, ik denk, begin maar meteen Tini, want jij kan het
2: begin
0: altijd
2: maar.
0: Zo... Jij kan het altijd... Wacht even. Jij kan het altijd zo goed. Hier is Tini.
2: Nou, goedemiddag luisteraars. 1969, de Bonzo Dog Do Da Band. Voor velen verguist, maar toch, het blijft studenticoos, het blijft leuk. En ja, dierendag, ja. Hunting Tigers in India. Foute boelen. Ik denk meteen aan Prins Bernhard, had ik eigenlijk niet mogen zeggen. Maar goed, laten we dan maar eens gaan luisteren.
0: Dat was hem, Tini.
2: Dat was hem.
0: Mooi. Prachtige aankondiging, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Hier komt-ie.
2: Komt-ie, dankje.

Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.

Goedemiddag Stefan, meneer Van Aalst en Cor. Leo stapt in vanaf Heideweg 65, net even weer gras gemaaid, tuinbeetje gedaan. En nu lekker in de bus genieten van jullie hartstikke fijne programma.

0: dit nummer blijft de hele dag in je hoofd zitten nu, hoor. We gaan even de benen strekken. Tot zometeen bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
18: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 3 uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal.
2: De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro... Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, zonnig en droog. Het is 18 graden aan de kust en zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen eerst grijs, later meer zon. Blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk onze schatbewaarder en archivaris, touranimator, meneer Van Aalst. Meneer Van Aalst, komt weer van alles binnen natuurlijk, denk ik.
2: Zeker, er zijn weer nieuwe mensen ook ingestapt. Gerrit uit Aalden in verband met Dierendag wil ik graag horen. Albatross van Fleetwood Mac.
0: Goeie.
2: Marjolein die wil graag uitstappen in Den Haag, want daar gaat ze oppassen op een hondje en een aantal katjes.
0: Ja, ook leuk met Dierendag. Ja. Ja.
2: Hein die zegt, ik was verrast vorige week Ede Staal in de Evergreen-lijst.
0: Ja.
2: Er moet sowieso meer Ede Staal gedraaid worden, dus misschien vandaag een Mien Toentje.
0: Nou, is wel goed.
2: Zou kunnen.
0: Zou kunnen, ja, hoor.
2: Het wordt allemaal genoteerd.
0: Dan had ik nog even iets Jan Leguit. Die hadden we al genoemd in het begin van de busreis.
2: Ja.
0: Die wilde graag dierentuin van Dimitri van Toren horen. Nou, is het zo, Jan, als je dit hoort. Dierentuin hebben we niet meegenomen in de bus. Heel stom hadden we moeten doen natuurlijk. Maar we hadden wel iets anders. Hadden we eigenlijk gedacht dat mensen daar wel om zouden vragen. Dat is namelijk dierentuin van Dr. Anders P. Dus mijn vraag aan Jan is... als jij dat ook goed vindt, dan bellen we jou straks even. Kun jij dan Dr. Anders P. aanvragen?
2: Dat zou leuk zijn.
0: Ja. Goed, dan gaan we iemand bellen, denk ik. Meneer Van Aalst, wie zullen we doen? We kunnen kiezen Leo Klaas of Marcel Tabbers.
2: Ja, dat is moeilijk, maar misschien kunnen we dan beginnen met Marcel Tabbers.
0: Dus Leo Klaas niet doen?
2: Nee, maar dat kan altijd een andere keer, toch?
0: Oké, gaan we Marcel Tabbers bellen. Kijken of hij opneemt. Hallo Marcel Tabbers.
3: Goedemiddag.
0: Oh, je bent er al. Hey Marcel.
3: Ja, ik ben er al.
0: Marcel, vertel.
3: Nou, het eerste uur hoorde ik even iemand die met de suggestie kwam van Trace van Hans de Boy. Dus ik veerde meteen op. Ik denk, die wil ik ook horen.
0: Nou, wat goed. Dat werkte met mij precies zo. Dat was Henk. Alleen we hebben Henk natuurlijk meteen even teruggeappt of die dit ook in het gangpad wilde vertellen. Waarom hij dat zo'n mooi nummer vindt. Maar Henk kon niet. Dus dat was jammer. Maar ik had precies hetzelfde. Toen ik zag dat het appje binnenkwam, dacht ik, Trace.
3: Mooi, hè?
0: Ja, vertel jij eens waarom jij het mooi vindt.
3: Ja, dit is een melodie die ontzettend blijft hangen in je hoofd. Dus zodra dat nummer begint, wil je meezingen. Dan wil je meteen dat nummer mee gaan bleren. En dat is de ganse meer nummers van vrouwennamen. Annabelle is natuurlijk een bekende. Deze is niet zo bekend, maar vind ik eigenlijk nog wel mooier.
0: Ja, en heb je ook een beeld bij die Trace?
3: Ja, niet echt moet ik zeggen, maar het lijkt me een hele lieve vrouw.
0: Ja, ik heb het gevoel van... Het is ook een wals, is het. Het is een hele Bourgondische vrouw.
3: Ja.
0: Kan ze aan meneer Van Aalst vragen. Meneer Van Aalst, wat heeft u een beeld bij Trace?
2: Ik dacht een vrouw van middelbare leeftijd.
0: Ja, maar wat voor soort vrouw?
2: Een vrij gewone vrouw.
0: Oh, juist een gewone vrouw?
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik had zoiets van, dan zegt ze grote liefde. Trace. Dan denk ik denk zo'n vrouw die... rode lippen van de... Dat dacht ik vroeger.
3: Ja, lijkt me een hele mooie vrouw.
0: Mooie vrouw en houdt van rode wijn, zoiets had ik.
2: Okay.
0: Maar u denkt, dat kan het ook interessant. Meneer Van Aalst, denk meer aan een hele gewone vrouw uit een Phoenixwijk of zoiets.
3: Maar een hele gewone vrouw kan ook heel mooi zijn. Hè?
0: Absoluut. Dat is niks.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, ik dacht dus echt aan een hele goede... Ja, nou goed. Iedereen heeft ons eigen Trace. Dus,
3: zo is het.
0: Nou, wil jij hem aankondigen?
3: Ik kondig hem aan. Hier is voor u Hans de Boy met Trace.
0: Heerlijk, dankjewel. Geniet ervan.
3: Fijne dag.
0: Doei.

0: dan hoop ik altijd, als ik dit nummer draai, hoop ik altijd dat dan aan het einde van het nummer in één keer de telefoon overgaat en dat ik dan opneemt en dat je dan hoort met Trace. Ik ben Trace.
1: Ja. Ja, helaas.
0: Nou ja, je weet niet, hè, wat kan gebeuren natuurlijk. Want Trace heeft waarschijnlijk wel echt bestaan. Dus Trace, prachtig nummer van Hans de Boy. Ja, meneer Van Assen, u wou even stilstaan bij de Kinderboekenweek. En dat vind ik belangrijk.
1: Ja, want het thema van dit jaar is theater, optreden, voordragen en laten zien wie je bent. En dan hebben de blauwbeelgorgel van Kees Budding is speciaal uitgekozen om kinderen te inspireren om plezier te hebben met taal. De blauwbeelgorgel is uit 1942.
0: Ja.
1: Kees Budding schreef het toen hij met tuberculose op bed lag.
0: Ach, jeetje.
1: Dus het is een heel bijzonder gedicht. Dus dacht mooi moment om het te gaan laten horen. Voorgedragen door Kees Budding zelf.
2: De blauwbeelgorgel. Ik ben de blauwbeelgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een poruloon. Daar komen vreemde kinderen van. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbeelgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nacht al krijst. Dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbeelgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon. En knoester met mijn knezidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbeelgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen. En word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen.
3: The Magical Mystery Tour.

0: Monster Mash, Bobby Boris Pickett was een grote hit op 45 toeren in 1972. En hij kreeg die bijnaam Boris, omdat hij vaak Boris Karloff nadeed in de vele films de rol van Frankenstein. Hè,
1: ja,
0: was dat
1: 1962.
0: 1962, die ja. Boris. Nee, was dat 62 Boris?
1: Nee, de hit komt uit 1962.
0: Oh ja, nee, ik had het over...
1: Ja, Boris Karloff was de jaren 50, 40.
0: Ja, fijn, wat was dat een man, hè?
1: Ja.
0: Ja, die kon veel, hoor.
1: Een groot vierkant hoofd had hij eigenlijk, hè?
0: Zeker, zeker, zeker. Even kijken, meneer Vlaams. We krijgen veel berichtjes die worden ingesproken. En daar moeten we ook even aandacht aan besteden. Want we roepen ervoor op. Van, meld je eventjes, laat even weten wie je bent. Kan kort, kan lang. En we hebben er even twee geselecteerd. Zullen we even luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
2: Hallo, Magic Mystery Tour Team. The Worker. Nou, dat treft mooi. Want ik ben de zonnebloemen, die zo'n 3 tot 4 meter hoog waren, uit de tuin het halen. En dat is een hels kawaii. We zijn gisteren teruggekomen uit Italië en nu alweer de zonnebloemen eruit. Ze hebben mijn hommels de nodige voeding en schaduw gegeven de hele zomer lang. Maar nu moeten ze eruit. En dat is nog niet zo makkelijk, dus de worker treft hier goed. Ja,
0: hij spreekt
2: heerlijk.
0: Ja, dankjewel. Dus Wim uit Tirol toch, geloof ik. Hij spreekt het zo goed in dat ik buiten adem ben, omdat ik het idee heb dat ik heb meegeholpen.
1: Ja, dat is nog niet makkelijk, al die zonnebloemen eruit te halen.
0: Zeker niet. En we er nog eentje binnen.
3: Niet toch?
4: Hallo, Stefan en meneer Van Aalst en Cor.
5: Hey.
4: Hier zijn Bert en...
5: Calimera.
4: En Esta. Calimera. We zitten op het prachtige Zia onder de druiven. We gaan lekker lunchen. En Bert zegt ineens, we moeten nog even...
5: Inchecken.
4: Ik zeg inchecken.
5: Ze dacht van het vliegtuig. Nee, van
4: de bus.
5: Dus bij deze. We gaan er met jullie mee. Groetjes.
4: Ja. Dag hoor.
0: Ja hoor. Esta deed het woord en dat was volgens mij omdat Bertie had volgens mij al een kleine raak hierop.
1: Ja.
0: De dag van het vliegtuig.
1: Denk het ook, witte wijn.
0: Het is dierendag, Bert. Ook niet de dag van de bus, maar het is dag, toch dierendag?
1: Dierendag, ja. Nou, maar ze moeten toch instappen iedere zondag?
0: Weet ik, maar niet met een vliegtuig, toch?
1: Nee.
0: Hij zegt, het is de dag van het vliegtuig.
1: Ja, maar ze vliegen vanuit Griekenland weer naar huis.
0: Ze zitten nu nog op Isa.
1: Oh. Dus, nou ja,
0: maakt niet uit. Maakt toch niet uit?
1: Nee, dat maakt toch allemaal niks uit?
0: We gaan even bellen met uw vriend, meneer Van Aalst. Misschien wel leuk dat u die eventjes pakt. We hebben App aan de lijn voor u.
1: App.
6: Goedemiddag, heren.
1: Ja. Wat wilde je horen?
6: Nou, omdat toch dierendag is... en op iedere boerderij loopt wat echt letterlijk van alles en nog wat rond... dacht ik aan onze Nederlandse Digimans Band en de boerderij. Ik dacht dat die uit 788 was, maar de heer Van Aalst weet daar alles van. Die weet meer dan ik.
1: Nou, het jaartal weet ik eigenlijk niet, maar wel dat het eigenlijk een cover is van de Bonzo Dog Band, de Jollity Farm.
6: Dat klopt. Maar die heb ik niet in huis. De boerderij van de Digimans Band heb ik wel op een verzamel-LP van hun, maar het singeltje is onderweg.
1: Nou, geweldig.
6: Maar ik verzamel wat.
1: Ja.
0: Ja, en wij kenden allebei dit nummer niet.
6: Op. Dan gaat het openbaring voor je open als je het opzet.
0: Ik denk voor heel veel mensen, want nu hadden we gepland No Dogs Allowed. Maar toen kwam dit binnen,
6: dat
0: de boerderij. Maar de boerderij komt dan binnen en wat is dit van de Disneymans Band?
1: De boerderij van de Disneymans Band?
6: Ja, het klopt. Het is uitgebracht ook. Maar dat moeten jullie weten.
0: Ab, zou jij dat eventjes kort en bondig willen aankondigen?
6: Dat ga ik zeker doen. Fijne luisteraars van NPO 5 en voor u allemaal voor Dierendag, de Disneymans Band met de boerderij. Veel plezier ermee.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
1: Ja. Will you write in today? All right, do it now. Thank you.
2: Welkom in de wereld van aerobic dancing. De wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. 1, 2, 1, 2, 3, rol af. 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8, rol af. 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8, get down. 2, 3, 4, get up. 6, 7, 8.

0: Baggy Trousers Madness, lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour en ik geef even door. De reistijd nog 26 minuten en 8 seconden. En dan zijn we op de plaats van bestemming, het Theater van het Sentiment. En daar wordt u verwacht voor een prachtige voorstelling met Antje Montero. Eens even kijken, meneer Frans. We hebben het nog helemaal niet gehad.
1: Waarover?
0: Nou, wat denkt u?
1: Dierendag.
0: Trukkende keks.
1: Trukkende keks?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar trukkende keks, dat vond ik toch wel groot nieuws.
1: Ja,
0: dat ze gewoon weer gaan toeren.
1: Ja, wie had dat gedacht? In de jaren 80 heb ik ze vele malen gezien.
0: Ja, wie niet?
1: Kleine
0: ook.
1: Zaaltjes, Zwijndrecht, ja. Leiden, waar dan ook.
0: Ja, maar ook grote zalen, Paradiso, ja. Heb ik ze een paar keer gezien. Rick de Leeuw ging toen zijn eigen weg en had eigenlijk gezegd... ja, als ik ergens de stekker uittrek, dan is het voorgoed. Maar dan is hij gewoon, en dat is ook weer typisch Rick de Leeuw, op teruggekomen.
1: Ja.
0: En hij heeft er gewoon zin in.
1: En hij woont in België volgens mij, maar dan...
0: Ja, nou, dat is makkelijk te doen. Hij treedt ook in België. Hij pakt België ook gewoon mee.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ze gaan heel Nederland door, hè. Dus laat ons even weten of jij ook naar Trukkende Keks gaat. Of van plan bent.
1: Ja.
0: En laat even weten waar, in welke plekken. Misschien kunnen we elkaar dan treffen ergens.
1: Ja, en wat is hun beste nummer dan ook, hè?
0: Hun beste nummer?
1: Volgens jullie.
0: Ja, wil je dat nu als luisteraars bijvoorbeeld
1: volgende week of aan de luisteraars. Ja.
0: Oké, nou doen we dat even officieel, want dan zet ik even de muziek af.
1: Ja, beste luisteraar. Wat is het beste nummer van Trukkende Keks uit de jaren 80 of 90?
0: Ja.
1: Of zero's, maar ze is begonnen in 485, ja. Dus ik ben benieuwd.
0: En
1: kunnen we draaien?
0: Dat wilt u dan ook gaan draaien? Want ze hebben natuurlijk hun repertoire heel breed. Hè? Daar kunnen we alle kanten mee op.
1: Nou, dat gaan we natuurlijk draaien.
0: Oké, dat is dan bij deze beloofd.
1: Ja.
0: Goed, hallo, met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, met Leo Klaassen uit Borne.
0: Hi, Leo. Ben jij klaar voor de aankondiging van José Feliciano... en misschien met een klein verhaaltje erbij?
2: Ja, ik ben een groot fan van José Feliciano. Hij heeft fantastische nummers gemaakt... Zoals The Windmills of Your Mind,
0: oef,
2: Angela. En nu is toevallig vandaag Dierendag.
0: Ja.
2: En dat komt natuurlijk goed uit, want nou ja, goed, No Dogs Allowed. Het is misschien een beetje een tegenstrijdige tekst. Maar goed, ik zou graag deze plaats vandaag wel willen horen.
0: We gaan hem voor je draaien. Dankjewel, Leo.
2: Oké.
0: Dag.
2: Oké, zal ik nog even aankondigen?
0: Ja, tuurlijk. Graag.
2: Oké. Hier komt een José Feliciano met het nummer No Dogs Allowed.
3: This next song is, well, it's... I tell a story in here of my first visit to London. And I wrote a song about that.

0: Ja, dit is goed. Dat hoor ik dan mensen denken. Wat is dit goed en wie zijn dit? Het is Walrus, bestaan al een tijdje. Meneer Van Hals, komen uit Vlaanderen.
1: Ja, Geert Noppen uit Beveren. Ze hebben een nieuw album uit. Dat komt 10 oktober uit. Het heet Gierzwaluw. Maar dit is een hele goede voorloper al. Een nieuwe single. Brokkelbrein.
0: Ja, dat is sowieso een heel mooi woord. Ook mooi woord zijn voor een spel. Een brokkelbrein spelen.
1: Ja, brokkelbrein.
0: Goed, lieve mensen. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden. We kunnen Bob Dylan en Johnny Cash gaan draaien met One Too Many Mornings. Dan zouden we twee mensen een groot plezier mee doen. We zitten natuurlijk nog met de huiskamervraag over de truc en de keks. Daar komt best al veel binnen. Ja. Iemand die heet nodigt ons uit om naar Zwolle te komen. Die wilde graag horen. Ik moet me even helpen, meneer Van Aalst. Wat die wilde horen.
1: Even kijken.
0: Maar die hebben we niet.
1: Oh, dat is...
0: Het komt nooit meer goed.
1: Komt nooit meer goed.
0: Nee, die mooiste nummer, die komt vaak voor, maar die hebben we dus helaas niet in de bus. We hebben natuurlijk wel hun grootste hit hebben we in de bus zitten.
1: Met hart en ziel.
0: En we hadden nog een ander nummer wat u ook zo mooi vond, hè?
1: Ja, even kijken hoor.
0: Niemand thuis?
1: Niemand thuis is dat. Is ook een mooi nummer. Ja, zeker.
0: Ja, wij hoeven gelukkig niet te kiezen.
1: Souvenir vind ik trouwens ook heel mooi.
0: Oh ja, nou wordt het nog moeilijker. Souvenir hebben we ook. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, meneer Rick.
0: Ja, nou, we hebben al heel wat gehoord, hè. Souvenir met hart en ziel. Dan nog die andere die ik nu alweer kwijt ben. Niemand thuis.
2: Ja, moeilijk.
0: Moeilijk, hè? Grootste hit was natuurlijk met hart en ziel. Hè, top 2000 gehaald. En volgens mij komen ze elk jaar naar top 2000. Maar die kennen we natuurlijk allemaal hartstikke goed, denk ik.
2: Mm-hmm. Dan gaan we toch voor niemand thuis.
0: Toch voor niemand thuis?
2: Ja. En hart en ziel kennen we allemaal.
0: Ja.
2: Dat is mooi dat ze weer... Nou, ik zag het vanochtend. Van, hier moet ik bij zijn, maar... Vrijdag kunnen we kaarten kopen, geloof ik.
0: Is het vrijdag kunnen we kaarten kopen? Dan gaat het los.
2: Ja.
0: Ik denk dat wel eens een heel groot succes zou kunnen worden.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: Er waren natuurlijk heel veel mensen die echt fan waren van de truc en de keks. En dat hield op. En omdat hij zo duidelijk was, dit komt nooit meer terug. En dan hup, daar zijn ze in één keer.
2: Ja, geweldig.
0: Ja. Heel even voor de mensen die denken, nou, truc en de keks, dat zegt me nou helemaal niks. Dan laten we even hun grootste hit even een stukje horen. En dan pakken we het over met jouw nummer. En die mag je dan aankondigen, ja?
2: Even
0: voor het gevoel. Nou, dan gaat het dak eraf voor het geloof.
2: Ja.
0: Echt waar. Dan gaat er wat gebeuren straks hoor. Waar ook in Nederland.
2: Dit kennen we natuurlijk allemaal, maar gewoon een heerlijk ander nummer van Niemand Thuis.
0: Nee, wacht even. Oh. Want ik moet tenminste eventjes rustig afronden. Kijk, dan ga ik deze, wat anders horen we jou niet. Dat vind ik zonde van de aankondiging.
2: Oké,
0: ga je gang.
2: Hé, dit kennen we allemaal. Maar we gaan natuurlijk ook nog de andere geweldigheden horen. Hartstikke mooi dat ze volgend jaar gaan toeren. Iedereen heen. Hier zijn de truc en de keks. Veel plezier ermee.
0: Met niemand thuis.
2: Met niemand thuis.
0: Dankjewel, hè.
2: Hé, ja, graag gedaan.
0: En wie weet zien we elkaar ergens.
2: Ja, wie weet. Tot dan.
0: Dag.
2: Oké. Dag.

0: beste reizigers. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: In de stilte van de nacht hoorde ik je stem. Riep je? Je trad uit de duistere tuin in het licht van de kamer waarin ik zat te werken. Je glimlachte, kuste mij, wenste mij goede nacht.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle

0: Roy Orbison en In Dreams. Hallo Willy.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Ja, Willy, wat is er gebeurd?
1: Wat dan?
0: Nou ja, je zegt, komen in één keer de Kinks binnen bij je.
1: Ja, dat is ook zo. Ik had een beetje wat later de radio aangezet.
0: Ja.
1: Dus toen hoorde ik dat thema en van oude tv-fragmenten.
0: Ja.
1: En ik denk, toen schoot dat in één keer te binnen. Dus vandaar.
0: Ja, wij waren heel veel liedjes hadden we in ons hoofd zitten vandaag natuurlijk, omdat we die ook allemaal binnenkregen via de app. Maar Animal Farm die stond daar helemaal niet bij en daar hebben we ook helemaal niet aan gedacht.
2: Nog niet? Nee.
1: Nou, het is ook al wel een tijdje geleden, maar ja, dat past hè, bij Radio 5.
0: Precies. Ik heb voor jou nog iets extra's erbij gedaan, omdat ik zo blij was dat je ons op de val hebt nog eventjes wees op Animal Farm van de Kinks. Daar doe ik een stukje de dierenwinkel van Jiske Vet bij.
1: Oh,
0: is dat goed?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dankjewel hè, veel plezier.
1: Ja.
0: Dag.
1: Ja.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Wat kan ik voor u betekenen?
3: Ik zou zo graag op groot dierenboek willen intekenen.
4: Dat kan. Dat is dan 124,95 gulden vooruit te voldoen op het moment van intekening.
3: Goedemiddag zeg, daar hangt me een kostenplaatje aan. Dan kan je wel 100 kabouwen alle hoeken van het maaiveld mee laten zien. U moet toch begrijpen dat het voor de kleine dierenliefhebber toch niet meer op te hoesten is, zo'n bedrag.
4: Wilt u het dierenboek misschien anders eerst nog eens even inzien?
3: Elke rechtgeaarde dierenliefhebber kijkt eerst even het boek in. Vooralsnog de hamer op het spaarvarken te laten dalen.
4: Staat de gems ook in groot dierenboek? Uitgerekend de afbeelding van de gems is bijzonder fraai uitgevoerd. Die komt me toch met een vaarter besneeuwde helling afzetten, alsof hij vergeten is dat hij de piepers op het vuur heeft laten staan.
3: Maar een gemst lust toch heel geen piepers? Ja, voor een groot bord gierst kun je een gemst altijd wakker maken.
4: Als u nu intekent op groot dierenboek, trakteer ik u op een spelletje dierenbouwling.
3: Dierenbouwling? Maar dat is toch vorig jaar op last van het Hoogheemraadschap

0: vrijdag.
1: Tot vrijdag.
0: En u ook tot vrijdag. En Cor natuurlijk ook tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
0: Kijk. Alex.
3: Wat? When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.
0: Alex.
3: We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away.
0: Alex.
4: Take you away.
1: Is ingestapt.
0: Alex, nu nog.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: NPO Radio
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 4 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In een woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties in Ceuta gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken. Er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer nog veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen droog met geregeld zon. En dan is het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Goedemiddag en welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag dinsdag 4 oktober 1966. En we hebben de komende 2 uur veel mooie muziek, herinneringen en natuurlijk ons duel Dit of Dat. En vandaag gaat het tussen 2 Amerikaanse klassiekers uit 1966, Bob Dylan en de Four Tops. Maar dat allemaal straks. Nu eerst op ons podium Los Bravos met Black is Black. En ondanks dat ik pas over 3 jaar word geboren, ken ik dit nummer goed en staat het op elk feestje in mijn playlist. En dat is niet zo gek, want dit nummer is dé grote doorbraak van de Spaanse beatgroep Los Bravos. Black is Black wordt internationaal een enorme hit. In Nederland staan ze 14 weken in de top 40 en haalt het nummer de nummer 3 positie. Nou, je weet het, meezingen en meedansen mag. Dit is Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert. We'll

Ik hoopte altijd dat het zou komen. Omo-waskracht in mijn trommelwasmachine. En nu is het er. Het heet Omomatic. Het is laagschuimend. Het is voor mijn trommelwasmachine. Omomatic.

0: What Becomes of the Brokenhearted van Jimmy Ruffin. Ook een prachtig nummer. Ja, de jaren 60 hebben toch ook wel echt van die pareltjes voortgebracht, hè? Maar er gebeurde meer vandaag. En dat ga ik eens even met jullie doornemen. Want het is dinsdag 4 oktober 1966. De fractievoorzitter van de Boerenpartij in de Eerste Kamer, Hendrik Adams, ligt onder vuur. Het is net bekend geworden dat hij in de oorlog bij de NSB heeft gezeten. Nou, zelf wil hij niet aftreden, maar de Boerenpartij wil niets meer met hem te maken hebben. Verder in het nieuws, de eerste school voor journalistiek is geopend. De opleiding is gevestigd in Utrecht en werd geopend door de minister van Onderwijs, Diepenhorst.
1: En zo rest mij slechts deze school voor de journalisten geopend te verklaren, met de wens dat zij zo mogelijk nog meer bieden dan de stichters ervan verwachten, door nu en straks jonge mensen uit te zetten die het vak dat zij zich kozen naar het woord van een ingewijde zien als meer dan een vak. En wel als een beroep. Als een roeping.
0: De bouw van de eindtunnel is bijna af. Het plan voor de tunnel ontstond 8 jaar geleden. De oplevering staat nu gepland voor eind van dit jaar, als ze geen vertraging oplopen natuurlijk. En de marine heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke commandant. Haar naam is Mas Mazizo. Steeds meer scholen bieden zwemles aan en dat is hard nodig.
2: Het aantal verdrinkingsgevallen in ons land neemt elk jaar toe. Daarom is het zo verheugend dat verschillende gemeenten en schoolbesturen het zwemonderwijs op het leerplan hebben gezet. Helaas is het aantal overdekte zwembaden voor de gehele Nederlandse schooljeugd onvoldoende. Er wordt evenwel hard aan de uitbreiding gewerkt.
3: Meisje, kom eens even hier. Ja, maak je lang. Maak je lang. Maak je lang.
0: De film over het WK voetbal van 1966 is in première gegaan. En dat is vooral leuk voor de Engelsen. Zij organiseerden toernooi en wonnen ook nog eens. Het automerk Ford is bezig met het bouwen van een elektrische auto. Ze denken dat de auto over 10 jaar de weg op kan. En dan heeft omroepster Jantine de Jong nog een belangrijke mededeling voor de jonge televisiekijkers.
4: Dag, jongens en meisjes. Gisteravond hebben we afscheid genomen van Klaas Vaak. Maar nu ga ik iemand aan jullie voorstellen die de ouderen onder jullie vast nog wel kennen. Vanaf maandag aanstaande komt hij elke avond zijn avonturen vertellen. Hier komt hij, Pipo de Clown.
5: Theater van het Sentiment neemt je mee naar het jaar 1966.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee en de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: Back Home van QB and the Blizzards. En daarvoor hoorde je Chris Farlow met Out of Time.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Twee platen gaan vandaag ook weer de strijd met elkaar aan. En jij bepaalt wie dit duel wint. Kies jij dit of kies jij dat? En vandaag gaat het tussen dit.

Twee Amerikaanse klassiekers uit 1966 dus, maar wel allebei met een totaal ander geluid. Bob Dylan treedt aan met Just Like a Woman van zijn album Blonde on Blonde. Poëtisch, spreekbaar en een tikje raadselachtig. En de Four Tops zetten daar de volle kracht van Motown tegenover. Reach Out, I'll Be There staat inmiddels al op nummer 4 in de Amerikaanse top 100. Nou, wie wint nou vandaag deze strijd? Is het de dichter of de soulzangers? Nou, ik ga heel even kijken wat de tussenste... Oh, en dan zie ik toch wel dat de Four Tops ver vooraan staan. En Martina zit tegenover mij en die schudt met haar hoofd. Want die zei al voor deze voorstelling... Ja, ik ben natuurlijk voor Bob Dylan. Maar helaas, Martina, ik ben bang dat het toch vandaag mijn Four Tops worden. Nee, ze heeft nog alle hoop. Nou, ze heeft gelijk, want er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Want we zijn pas aan het begin van deze prachtige voorstelling. En ja, en je weet het, met de winnaar sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral ook bij waarom.

Sitting on a fence twice as much. Ja, ik ga eens even kijken naar de reacties die voorbij komen van ons duel dit of dat. En ik zal er een paar voor jullie voorlezen. Desiree zegt: ach, mijn ouders gaan over 2 maanden trouwen, dus ik ben er nog lang niet, maar pas over 6 jaar. Maar toch heb ik op Reach Out, I'll Be There van het Four Tops gestemd. Prettige theatervoorstelling gewenst, Antje. Nou, dankjewel Desiree, we doen hier met z'n allen weer ons best. En dan is er ook een stem voor Bob Dylan en die komt van Gerard. En hij zegt: hoi Antje, mijn stem gaat naar Bob Dylan. Ik ben nu nog 15 jaar en ik liep de ochtendkrant op de brommer van mijn zus. Met 2 weken krijg ik mijn eigen brommetje, een mobiletje. En jij zal dat niet kennen. Nee, Gerard, inderdaad, het zegt me helemaal niets. Maar waarschijnlijk heel veel van onze luisteraars wel. Dus hartstikke leuk dat jij dat ons laat weten en dat je je stem hebt uitgebracht. Nou, je weet het, de Four Tops staan op dit moment nog voor, maar Martine wordt daar heel verdrietig van, want die wil heel graag Bob Dylan. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil jij? Je weet het, via de NPO Luister-app kun je dat allemaal doorgeven.

0: Fijne, gave appels vol verkwikkend sap. En de fijnste worden gekozen voor de Betuwe. Een en al verrukkelijk sap. Zo fris, zo verkwikkend. Kom, neem een glas. Heerlijk. De Betuwe. Pure frisheid van zomers fruit. De Betuwe appelsap, tijdelijk 78 cent.
1: Terug naar toen.
2: Met Antje.

0: Mama van Dave Barry. En daarvoor hoorde je Backstage van Gene Pitney. Van zijn album komt het Nobody Needs Your Love, dat in de Engelse en de Amerikaanse albumchart staat op dit moment. En volgende maand treedt Gene Pitney op tijdens de Royal Variety Performance. Dat is een galavoorstelling waarbij ook de leden van het Britse Koningshuis aanwezig zijn. En de opbrengst van het gala gaat naar oud-artiesten die hulpbehoevend zijn geworden. Wat een ontzettend mooi initiatief. Ja, en verder treden onder andere ook de Seekers en Sammy Davis Jr. op. Ja, en dan, bij Philips denk je waarschijnlijk aan lampen, televisie en radio's. Maar ze werken ook al jaren aan iets anders. Een prestigeproject, de Stirling Motor. En dat is niet zomaar een motor. Nee, hij is stil, heeft veel minder uitstoot en is niet bepaald kieskeurig. Diesel, petroleum, alcohol, zelfs slaolie kan erin. Nou, de verwachtingen zijn ontzettend groot. Een van de grote kartrekkers van het project is Frits Philips zelf. En misschien kunnen straks zelfs onze auto's en bussen ermee gaan rijden. Sergio Derks is hoofd van het Philips Erfgoed. Sergio, welkom.
1: Welkom, hallo.
0: Ja, hi. Nou,
1: goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het klinkt alsof Philips de motor van de toekomst in handen heeft. Zijn ze zelf ook zo enthousiast?
1: Dat is toch iets anders gelopen. Maar in 1966, toen begon echt het milieudenken op te komen. Hè, dat je zorgvuldig moest zijn met het gebruik van grondstoffen. Dat je niet te veel energie moest gebruiken.
0: Ja.
1: En die motor paste daar helemaal in. Philips was er al vanaf 1937 mee bezig om die motor verder te ontwikkelen. Het was een uitvinding van een Schotse dominee. Zelfs al in 1814 gepatenteerd. Die werd toen vooral gebruikt om als pompen in mijnen, om water uit mijnen te pompen. Maar Philips dacht van, hey, daar kunnen we misschien meer mee doen. En vooral na de Tweede Wereldoorlog is dat in gang gekomen. En onder andere werd toen een aggregaat gemaakt met een Stirlingmotor. En die is onder andere gebruikt bij de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Dus dat kon die energie opwekken. Dat pakte dus vanaf de jaren 60, pakte Philips dat iets groter aan. En wilde eigenlijk een motor ontwikkelen die ook geschikt was voor auto's.
0: Ja.
1: En ja, het milieudenken stond bij Frits Philips en bij het bedrijf hoog in het vaandel vanaf die tijd. Hij was toen president van de onderneming. En hij was een van de eerste die ook voor zo'n groot bedrijf een milieuafdeling oprichtte. Dus hij was heel erg van goed zorgen voor de mensen en de planeet.
0: Nou, wat mooi.
1: En daar paste die Stirlingmotor perfect in. Het was ook zijn lievelingsproject.
0: Ja.
1: Ja, alleen moet je natuurlijk wel om die automotor er door te krijgen, moet je ook de steun hebben van hele grote autofabrikanten.
0: Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk toch wel een ding. Philips heeft wel een fort bereid gevonden om mee te helpen om die motor verder te ontwikkelen. Een paar jaar. En ook DAF. In DAF is de motor ingebouwd in een bus. Maar de motor is jammer genoeg niet echt geschikt om snel gas te geven en af te remmen. Het is meer een motor die geschikt is om stationair te werken.
0: Okay.
1: Dus ja, inderdaad, als een pomp te dienen. Of in de scheepvaart, of de binnenvaart. Maar het is niet zozeer geschikt voor auto's.
0: Oké. Okay. Ja, want volgens de kranten die ik lees, zeggen ze dat dat deze motor ook op slaolie kan lopen. Dus dat
1: klopt
0: dan wel.
1: Ja.
0: Alleen, we hebben er niet echt veel aan dan, of zo.
1: Nou, voor auto's niet. Kijk, de grootste milieuwinst haalde je natuurlijk als je alle auto's van zo'n Stirlingmotor kon voorzien.
0: Ja.
1: Ja, en dat lukt niet. Maar die motor kon op alles draaien. Want ja, het is een heet gasmotor. Dus je moet een punt van de cilinder, of een moet je verwarmen. En de lucht in die cilinder, of een ander gas, dat zet dan uit. En dat duwt dan de zuiger heen en weer. En via een warmtewisselaar koelt het dan weer af. En dan kun je dat gas weer opnieuw gebruiken. Dus je hoeft eigenlijk maar een soort vlammetje te hebben dat een deel van die cilinder verhit.
0: Ja.
1: En dan kun je dus allerlei grondstoffen of verbrandstoffen gebruiken. Benzine, diesel, maar ook sla, olie, olijf. Olie, alcohol, zelfs hout. Dus ja, je kunt het op heel veel manieren toepassen.
0: Ja, en dat is dus ook de reden waarom we er nu niet allemaal massaal mee rondrijden.
1: De techniek Ford die stapt op een bepaald moment uit het project.
2: Ja.
1: Omdat zij van de Amerikaanse regering opdracht kregen om een milieuvriendelijkere benzinemotor verder te ontwikkelen. Ja, ze konden niet op meerdere paarden blijkbaar tegelijk werden. Dus die Stirlingmotor die werd eigenlijk, het project werd min of meer gecanceld.
2: Ja.
1: Bij Ford althans.
2: En,
1: Philips is me nog een tijd daarmee doorgegaan. Maar het heeft toch niet tot het gewenste resultaat geleid.
2: Uiteindelijk niet.
1: Namelijk dat alle auto's op een Stirlingmotor rijden.
2: Nee. Het lievelingsproject van Frits Philips was niet helemaal gebeurd wat hij wilde.
1: In zijn tijd zag het er wel heel veelbelovend uit.
2: Ja.
1: En er is ook alle moeite voor gedaan. Maar op de lange termijn is het niet gelukt. Helemaal gelukt.
2: Hartstikke mooi verhaal. Sergio Derks, dankjewel. Hoofd erfgoed bij Philips. Dat je deze informatie met ons wilde delen.

0: Boudewijn de Groot, vrienden van vroeger. En daarvoor stond op ons podium Will Andy met Oh Oh What a Kiss. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment en het is vandaag 4 oktober 1966. En bij mij in de spotlight staat Hans. Een hele goede middag, Hans.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, welkom. Hoe oud ben jij in 1966?
1: Ik ben net 13 geworden.
0: Net 13 geworden.
1: Dus we luisteren veel naar de radio, de piratenzenders en ja, geweldige tijd.
0: Geweldige tijd, ja, ja, zeker. En je hebt de stem uitgebracht, op wie?
1: Op de Four Tops.
0: Oh, en de waarom? Brek. Vertel.
1: Ja, we werden eigenlijk vanaf 1965 al zachtjes aan overspoeld door Motown-hits, steeds meer. Ja. Vooral uit Engeland, maar Motown is natuurlijk uit Detroit, Amerika. Sterren als The Supremes, Mata Reeves en de Vandellas en ook de Four Tops. Ze hebben in 65, 66 hun eerste enorme hits in Europa.
0: Ja, inderdaad. Nou, ja, ik stem ook op de Four Tops, hoor, moet ik je heel eerlijk bekennen. In dit duel dan althans. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die toch zeggen, nee, ik geef mijn stem aan Bob Dylan. Ja. En dat is namelijk Luc. Die staat bij ons aan de andere kant van het podium in de spotlight. Goedemiddag, Luc.
2: Goedemiddag, Antje.
0: Hi. Jij hebt je stem uit.
2: Prachtige uitzendingen altijd.
0: Ja? Leuk. Fijn. Ja. Oh, dat is leuk om te horen. Dankjewel. Super. Hey, ik ben heel blij dat je even bij ons in de spotlight wil staan en een stem uit hebt gebracht. Want jij hebt je stem uitgebracht op Bob Dylan, toch?
2: Ja, op Bob Dylan.
0: Hoe oud ben jij in 1966?
2: Nou, in 1966 ben ik 2.
0: Oh, dus daar heeft het dan niks mee te maken. Maar waarom dan wel?
2: Nou, omdat ik Bob Dylan een ontzettende goede zanger vind en vond en vind. Zeker protestliedjes waar ik volledig achter sta.
0: Ja.
2: En ook dat het country gericht is. Country, en ik ben zelf groot fan van country en bluegrass muziek.
0: Ja.
2: Doe zelf ook nog ergens anders een radioprogramma met muziek. Met
0: nou,
2: country en bluegrass muziek. Dus bij deze vind ik het heel leuk. En dat album Blunt, dat heb ik hier ook in de kast staan.
0: Dus nou, wat goed. Ja, nou, ze staan wel helaas best wel veel achter, moet ik heel eerlijk zeggen, als ik nog even naar de tussenstand kijk.
2: Dat is wel heel erg jammer.
0: Ja, nou ja, Martine die tegenover mij zit, die vindt het ook heel jammer. Dus misschien kun je ook voor haar, maar ook voor alle andere mensen die heel graag willen dat Bob Dylan toch wint. Trek ze over de streep. Doe even een oproepje waarom iedereen moet stemmen op Bob Dylan.
2: Nou ja, ik doe het een oproepje, omdat ik vind eigenlijk dat Bob Dylan dit

0: keer zeker dit duet mag winnen. Deze duel. Want het is, ja, het is gewoon een waanzinnig goede artiest. Het is een ja, grootheid nog steeds. En ja, hij verdient gewoon ja, dit duel.
1: Hij verdient
0: te
1: het om te winnen, hè? Nou,
0: ja, helemaal.
1: Zo is het. Leuk.
0: Dus
1: nou,
0: allemaal stemmen op Bob Dylan.
1: Hans, ik geef jou het podium niet, want ja, nee, daarvoor staan al ver voor. Maar wel hartstikke fijn dat jullie even bij ons in de spotlight willen komen staan. Dankjewel. We blijven duimen voor allebei. Dag.

0: Sweet Pea van Tommy Rowe. Zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1966? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Dan moet je eerst raden van wie deze stem is.
1: Stik, stak, stik, stik, odo, odo, odo, odo, odo, rex. Snap, snap, snap, stik, dek, amdee. Odil, odil, odee. O, daps, kops, klaar, omvlee. Dabba, dabba, dabba, dabba, gabba, snimmelig, gabba, flibberig, gabba, flibberig, dikkie, do. Dikkie, dak, dak, dikkie, dikkie, bons. Vlak, vlak, vlak, vlee. Dabba, lobberig, gamba. Blabba, flibberig, gabba, snimmelig, gabba, vivo, wavi, wam, wam, snabba, gabba, flibberig, gabba, snimmelig, gabba, flibberig, gabba, snimmelig, gabba, hop, stop, snee. Rel, del, dik, stikke, dikke, fluk, stikke, flak, stikke, flee. Kaflom, flam, flik, stak, stik, stak, stikke, dikke, flup, flup, stikke, dikke, flap, flap, stibberig, gabba, vivo, wavo, vi, wambo, nabba, lobberig, gabba, gande.
0: Nou, weet jij wie dit is? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling over 1966. Ik ga even een koffietje halen voor Martine en voor mezelf. En wat mag ik voor jou meenemen, Aram? Een watertje. Oké, nou, dat gaan we doen, hoor. En voor jou staat klaar de tea set. Dus, nou, geniet ervan. En tot zo.

0: Hebt u het al gehoord?
1: 35 cent korting op het gezinspak Sunil.
2: Haal vlug een paar pakken in huis.
1: U verdient elke keer 35 cent.
2: Sunil.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie, verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botsen die vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met het onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet nog met specialisten van het forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadsart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer nog tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser. En regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Welkom op het podium van de herinnering. Mag ik een daverend applaus voor uw gastvrouw, Antje Montero.
1: Ja, dat waren natuurlijk de Supremes met You Can't Hurry Love. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag dinsdag 4 oktober 1966. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
2: Stik, stak, stik, stik, odo, odo, odo, odo, odo, rex. Stap, stap, stap, stik, dek aan de. Odil, odil, odi. O, daps, kops, knar, omvlee. Dabba, dabba, dabba, dabba, gabba, stimmel, gabba, flibber, gabba, flibber, dikke, dikke, do. Dikke, dak, dak, dikke, dikke, bons. Vlok, vlok, vlok, vlee. Dabba, lobber, gabba, blabba, flibber, gabba. Snibberigabba vivo va vi van van snabbagabba flubberigabba snibberigabba flubberigabba snibberigabba hop stop snee rel del dee stikke dikke fluk stikke flak stikke flee ka flam flam flik stak stik stak stikke dikke fluk fluk stikke dikke flap flap snibberigabba vivo va vo vi van boona flubberigabba bagande.
1: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En wie weet, maak jij dan straks kans op het autootje. Nou, zometeen gaan we het hebben over het debuut van Patricia Pai. Maar eerst mag ik niemand minder dan de mama's en de papa's uitnodigen bij ons op het podium met I Saw Her Again.

0: dit of dat, wie kies jij? Twee topplaten staan tegenover elkaar vandaag in de ring. En jij bepaalt wie er gaat winnen en er straks helemaal wordt gedraaid. Zo ongeveer 10 voor 6 aan het einde van deze voorstelling. En vandaag gaat het tussen dit...
1: Zee.

Ja, aan de ene kant staat dus Bob Dylan met het poëtische Just Like a Woman, afkomstig van zijn album Blonde on Blonde en opgenomen in Nashville. En aan de andere kant staan de Four Tops met de krachtige Motown sound Reach Out, I'll Be There. Ja, het nummer is geschreven door het beroemde hitmakersduo Holland Dozier Holland en is de grootste Motown hit van de Four Tops. Ja, en wordt het dan de raadselachtige dichter Bob Dylan of de onweerstaanbare soul van de Four Tops? Jij bepaalt wie deze muzikale reis gaat winnen. Geef dat vooral door. Hè. Blijf het doorgeven op de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 30555. En vertel ons er vooral bij waarom. Vooralsnog staan de Four Tops nog voor op Bob Dylan. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ja, dit is Theater van het Sentiment en ik mag wat mij betreft een van de mooiste nummers ooit aankondigen. De muziek, de tekst, onbeschrijfelijk mooi. Ik heb het geluk gehad de leadzanger van deze band, Brian Wilson, 2 keer live te zien optreden. Ja, ik heb het natuurlijk over de beat.

0: Ja, ik wilde hem toch even helemaal uit laten draaien voordat ik ging praten. Zo mooi vind ik hem. Ja, de Beach Boys, God Only Knows. Dit is Theater van het Sentiment. En vandaag is het 4 oktober 1966. En bij mij op het podium staat Ellen. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe oud ben jij in 1966?
1: 16 jaar.
0: 16 jaar. Nou, dat is een prachtige leeftijd. En wat is onze 16-jarige Ellen aan het doen op dat moment?
1: Ik zit dan nog op school.
0: Ja.
1: Ik woon bij mijn ouders, in het gezin.
0: Ja. Waar wonen jullie?
1: In Haarlem.
0: In Haarlem. Oké, heel goed. Ja, en jij hebt je stem uitgebracht, hè?
1: Ja.
0: Op wie heb jij je stem uitgebracht?
1: De Voortops.
0: Op de Voortops. En waarom?
1: Omdat onze oudste zus had een pick-up. En die heeft eigenlijk de platen binnengebracht in huis. Dus dan blijft toch een beetje de voorkeur van haar ook bij ons hangen.
0: Ja. Dus de zus is eigenlijk de aanstichtste geweest van het Voortopsvirus, ja, wat jullie allemaal hebben gekregen.
1: Ja, en dan had ik een broer en dat was een Beatle-fan. Dus kortom, het heeft allemaal wel een plekje gekregen.
0: Ja, en mooie herinneringen naar vroeger, naar je jeugd in Haarlem. Nou, mooi. Daar zijn we altijd naar op zoek. Lieve Ellen, dank je wel dat jij je stem hebt uitgebracht en dat je even bij mij op het podium wilde komen staan.
1: Graag gedaan. Okay.
0: Fijne dag nog.
1: Doeg.
0: Ik blijf voor je duimen. En dan gaan we even de kranten er weer bij pakken. Want wat gebeurt er nou allemaal op die dinsdag 4 oktober 1966? Nou, het is Dierendag en het Hilton Hotel in Amsterdam viert dat met een diner speciaal voor paarden en koeien. De dieren mogen gratis langskomen en laten zich verwennen met haver, geserveerd in gouden kommen, pompwater in champagneflessen en borden vol roggebrood, bieten en suikerklontjes. En dan kinderen ravotten graag in de modder en spelen buiten. Dat is natuurlijk heerlijk, maar voor de ouders een drama. Want wat voor kleren zijn daar nou tegen bestand? Het programma Vrouwelijkheden geeft daar het antwoord op.
2: Jassen, petten en zelfs pakken van Vistram. Een kunstvezelproduct dat op het eerste, nog het tweede gezicht van leer is te onderscheiden. De kleding van deze kunstvezel gemaakt is te wassen en te strijken. En wanneer dat nodig is, zelfs te stomen. Het houdt warm in de winter, koel in de zomer en droog in de herfst.
0: Ja, er is een nieuw reglement opgesteld voor chauffeurs van personenvervoer. Bussen, trams en taxis mogen vanaf 1 januari niet meer parkeren tot 5 meter voorbij een kruising. Nu is dat 10 meter. De chauffeurs zijn boos en klagen bij de vakbond. En jonge theatertalenten die een plek nodig hebben om te oefenen kunnen nu gebruik maken van de werkwinkel. Dat is een initiatief van regisseur Nico Knapper. Ook de 21-jarige Herman van Veen maakt hier dankbaar gebruik van.
3: Snubbelikap, flubbelikap, flop, flop, fluim. Snubbelikap, flubbelikap, snubbelikap, flubbelikap, flom, flom. Snabbelikap, flubbelikap, snubbelikap, flubbelikap, snubbelikap, Robert Smit. Floortje, doorke, doorke, doorke, floortje, klom. Flik, flak, flik, flak, mar, niks, niks, niks, niks, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
0: Het tv-programma Monitor volgt jonge mensen met een passie. In deze aflevering is dat de 12-jarige Paul Schaaps.
4: Zodra Paul zijn schoolwerk erop heeft zitten, snelt hij naar huis om zich te kunnen wijden aan zijn grootste liefhebberij, zijn eigen sportkrant. Pauls vurigste wens is sportverslaggever te worden. Reeds enige jaren maakt hij zijn eigen krant Sporting News. Eerst geschreven op carbonblaadjes, maar sedert enige tijd zelf getypt en gestenseld, 20 pagina's dik. Voor het merendeel door hemzelf volgeschreven. Af en toe houdt hij thuis in redactievergaderingen met zijn medewerkers uit het gehele land. Paul is niet alleen verslaggever en drukker, maar ook co-porteur en hoofdredacteur directeur.
0: Het tijdschrift van Paul deelt hij uit bij de lokale supermarkt in Amsterdam-Oost. En dan nog even sport, in het kort.
5: Twee voetbaluitslagen, Ajax-Sittardia 1-1, Baronie-Hooyland 2-2.

Dimex Electric met de witte punt. Ja, het gaat tikken, tikken, tikken en tikken en tikken. Met elektrische precisie. En maar tikken, zonder het ooit op te winden. Dimex Electric, vanaf 101 gulden. Dimex Electric met een jaar volledige garantie. Verkrijgbaar in de vakzaak.

Thousand Dancers, Wilson Pickett. En daarvoor hoorde je Jacques Dutronc met Et moi, et moi, et moi. Een grote hit in Frankrijk, vandaag op onze kroondag. Ja, ik lees in de Telegraaf de volgende kop. Televisiekijker Nederland onder de indruk van een nieuw muzikaal talent. Ja, en het gaat dan over de 17-jarige Patricia Pai uit Rotterdam. In het programma Een Beetje Vieren van de Tros weet je de kijkers te verrassen met haar stemgeluid, wat al zo ontzettend volwassen klinkt.

0: Presentatrice Karin Krijkamp spreekt haar kort na haar eerste liedje.
1: Patricia, daar is ze dan ineens. Uit de hemel komen vallen zo'n beetje, hè? Want je bent er gewoon ineens, een nieuwe ster. Hoe oud ben je?
2: 17 jaar.
1: Jongen, jongen. En het ziet er al uit. Dat is helemaal echt, hè?
2: Dank u. Ja.
1: Werk je hard?
2: Ja, natuurlijk.
1: Maar ben je van plan om er iets heel groots van te maken?
2: Ja, ik hoop het.
1: Je bent een grote zangeres?
2: Ja, graag.
1: Ja? Hoe lang ben je al bezig?
2: 1,5 jaar.
1: Je staat er nu voor. Dat is op zichzelf al heel mooi natuurlijk. Zover heb je het dan alweer gebracht.
2: Ja.
1: En je hebt dus de kans om, als je nog één nummer zingt, het nog een stukje verder te brengen. Dus ik zou zeggen, ga je gang maar. Ja.

12 jaar is Patricia dus al bezig. Ja, en wij Nederlanders horen haar voor het eerst op de nationale televisie. Maar in Duitsland en Amerika heeft ze al een paar keer opgetreden. En haar muzikale genen heeft ze duidelijk van haar vader, John Pye. Hij is componist en orkestleider van big band The Evergreens.

topjes van het artiestenvak. Ze zingt regelmatig met hem in cafés en clubs. Ook gaat Patricia nog gewoon naar school. Knutselt ze veel, kijkt ze graag naar televisie en danst ze met vriendinnen. Maar ze droomt van een eigen plaat en van optreden in hele grote zalen. En dat lees ik in de Telegraaf. Ze is al aardig op weg, want ze heeft al een eigen single uitgebracht. No one can love like you like. No, no one can love you like I do. Ja, en ik vermoed dat we nog wel heel veel van haar gaan horen.

0: Patricia Pai. Wat een fantastische zangeres. En dat heeft ze nu maar weer even laten horen. Godfried Bomans hield een praatje over het Nederlandse volkskarakter. Hij vraagt zich hardop af, wat zijn wij eigenlijk voor mensen?
1: Het gerucht gaat dat wij van alle landen dichtst bevolkt zijn. Dat lijkt mij zo. De zaak is dat wij allemaal in onze eigen huisjes wonen. Een Nederlander die in een flat kruipt, voelt zich praktisch als emigrant. Hij heeft het kenmerk van zijn nationaliteit prijsgegeven. Namelijk het recht op een eigen voor- en achtertuintje. En de mogelijkheid om de buren aan weerszijden te verbieden daar doorheen te lopen. Heimelijk hoopt elke Nederlander dat ze het toch zullen doen, want dan kan hij een proces beginnen. De drassige bodem van Holland biedt weinig houvast. En we moeten toch ergens op staan. En daarom staan wij op ons recht. Het is uit dit verlangen naar stevigheid dat een enorme jurisprudentie is opgegroeid. Buitenlanders staan altijd verbaasd om het verbijsterend aantal borden en opschriften bij ons, waarop te lezen is dat iets niet mag. Meestal met het wetsartikel erbij. De heimelijke bedoeling daarbij is dat u het niettemin doet. Ergens achter een gordijn staat een Nederlander popelend op dit moment te wachten.

0: Karin Kent met Dansje de hele nacht met mij. Ja, ik heb er wel een mooie herinnering aan. Want dat is eigenlijk het eerste nummer wat ik in mijn theatercarrière heb mogen zingen. Bij theaterproductie Jeans in 1989. Dat was dit nummer samen met mijn collega Sipke. Dansje de hele nacht met mij. Heerlijk. Goed, ik ga eens heel even kijken bij ons duel hoe het daarmee zit. Dan zie ik toch dat Bob Dylan is ingelopen op de Four Tops. Ja, het is zo grappig. Gisteren ging het ook de hele tijd heen en weer, heen en weer. En dat zie ik vandaag eigenlijk weer een beetje gebeuren. Blijf vooral stemmen. We hebben nog even te gaan. Dus je weet het via de NPO Luister-app of bel gewoon eventjes naar ons, naar de studio. Martine zit er helemaal klaar voor om jouw stem te noteren. En wie weet, ik weet het niet. Ik vind het spannend. Het wordt heel erg spannend. Maar goed, we gaan eerst naar iets anders wat heel spannend is. Want we gaan namelijk het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1966? Nou, dat ga ik eens even vragen aan Mieke. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
0: Hi. Nou, welkom bij mij op het podium. Mieke, hoe oud ben jij in 1966?
6: Dan ben ik 14.
0: 14 jaar. En waar woon je? Ja.
6: In Eindhoven.
0: In Eindhoven. Je zit denk ik nog dan al op de middelbare school?
6: Ja, zeker. De
0: Ja. Ja, heel goed, ja. Heel goed. Nou, leuk. Wat fijn dat je bij ons op het podium komt staan. En wij gaan samen het spelletje spelen. En je hebt al één punt goed. Want wij vroegen ons natuurlijk af, wie is dit nou?
7: Stik, stak, stik, stik. Odo, odo, odo, odo, odo, rex. Stap, stap, stap, stik, dek aan de. Odil, odil, odi. O, tap, skop, snar, om vlee.
0: Ja, het antwoord had jij goed, hè? Ja, Herman van
6: Veen.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Je wint namelijk het Theater van het Sentiment autootje al bij 3 vragen goed. En de eerste heb jij lekker al binnen, dus dat is mooi. Dus dan gaan we ook gelijk door naar vraag 2. Mieke, ben je er helemaal klaar voor?
6: Jazeker.
0: Nou, daar komt-ie. De eerste school voor journalistiek is geopend. In welke stad zit die school?
6: Oeh.
0: Ik woon er. Ik kom er vandaan.
6: Oh, jammer, dat weet ik ook niet. Tilburg?
0: In het midden van het land.
6: Oh, nee, dan is het Utrecht.
0: Ja!
6: Ze kijken
0: een beetje zuur hier in de studio. Want ik mag niet echt helpen, maar ik heb het toch gedaan. Nou, we keuren hem gewoon goed. We gaan naar vraag 3. Ik heb je een klein beetje geholpen. Het mag toch af en toe wel. Het is dierendag vandaag, waarom niet? We doen gewoon gezellig. Goed, je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1966. En je moet minimaal 3 belangrijke punten genoemd hebben. En ik zeg altijd, roep maar gewoon alle dingen die in je opkomen. Is dat duidelijk? Oké.
6: Okay. Ja, zeker.
0: Wat kun je allemaal noemen over Patricia Pai?
6: Patricia Pai? 1966 had ze een groot nummer No One Can Love You Like I Do.
0: Ja.
6: Nederlandse zangeres.
0: Ja.
6: Patricia Pai. Ze is bij de Dolly Dots geweest?
0: Nee. Ik durfde je niet meer te helpen. Ik probeerde het wel, maar ik durfde het echt niet meer aan. Want ik wilde zeggen, waar is ze dan toch geboren? Misschien had je dat geweten. Ja, je had kunnen zeggen Rotterdam, want daar is ze geboren. Christina Curry is natuurlijk haar dochter. Adam Curry is natuurlijk haar ex-man. En ze zat in de Star Sisters. Daar was je denk ik een beetje mee in de war.
6: Ja,
0: jurylid geweest. Ze heeft natuurlijk ook nog in de Playboy gestaan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Je hebt nu 2 punten binnen. Je moet er 3 hebben. En gelukkig hebben we nog een reservevraag, vraag 4. Dus er kan nog van alles gebeuren.
6: Ja.
0: En voor die laatste vraag mag jij een categorie kiezen. En wil je dan een vraag over politiek of over auto's?
6: Noem maar politiek.
0: Ja, oké. Okay. Welke politieke partij is in opspraak gekomen omdat hun fractievoorzitter van de Eerste Kamer bij de NSB heeft gezeten? Is dat de Boerenpartij of de PSP?
6: De PSP.
0: Mieke, wat jammer.
6: Ik heb de eerste half uur van de uitzending niet gehoord.
0: Want het is precies dit stukje kwam daarin voorbij, helaas. Nou, Mieke, ik had het je gegund. Mijn moeder komt uit Eindhoven, dus daarom had je voor mij toch een streepje voor. Maar ik heb mijn best gedaan. Maar
6: zeker.
0: Weet je wat het goede nieuws is in het slechte nieuws? Dat is dat je gewoon nog een keer mee kan doen.
6: Oh ja, prima.
0: Ja, toch?
6: Over een
0: tijdje. Bel je gewoon weer in.
6: Gezellig.
0: Ja, je weet het niet. Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Ja, toch?
6: Helemaal goed, hoor. Prima.
0: Oké, ik heb nog 1 vraag aan jou, Mieke. Op wie heb jij je stem uitgebracht? Op de Four Tops of op Bob Dylan?
6: De Four Tops.
0: Oké, dankjewel. Hij staat genoteerd. Ik wens je nog een fijne middag.
6: Oké, prima. Dag.
0: Dag.

Eleanor Rigby van The Beatles. En daarvoor hoorde je Sergio Mendes en Brazil 66. One Note Samba Spanish Flea. Zij komen uit Rio de Janeiro. En het nummer komt van hun debuutalbum, dat op onze kroondag in de Amerikaanse albumcharts staat. Op televisie Farce Majeure met satirische sketches en liedjes. Met Philippine Eckerlin, Hille de Ruiter, Piet Hendricks, Fred Benavente en vele, vele anderen.

van 18 jaar van de zangeres zonder naam. Nou, onze voorstelling over 1966 komt langzaam tot een einde. En één ding moeten we natuurlijk nog met elkaar bespreken. Want wie is nou toch de winnaar geworden van ons duel, dit of dat? Ja, het ging natuurlijk tussen Bob Dylan, Just Like a Woman, of The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Nou, jullie kozen kant en brachten een stem uit. Ja, en we hebben alle stemmen bij elkaar opgeteld. Zowel van de website als de telefoontjes naar de studio en uit de app. En de winnaar die is... Bob Dylan, Just Like a Woman.

Ja, en dit was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze heerlijke voorstelling over dinsdag 4 oktober 1966. En het is natuurlijk Dierendag vandaag, ook in 1966. En ik las nog een mooi berichtje wat ik even met jullie wil delen. Want vlak voor het WK voetbal van 1966 in Engeland werd de gestolen wereldbeker teruggevonden door een hond genaamd Pickles. Hij werd destijds wereldberoemd als de hond die het WK redde. Nou, wilde ik toch even met jullie delen. En ja, wat ons betreft hier is het natuurlijk eigenlijk elke dag Dierendag. Ja, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan gaan we terug naar 1980 en naar 1973. En natuurlijk hoop ik van harte dat jij er dan ook weer bij bent. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond, een hele fijne week. En heel graag tot dan. Dag.

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ja, kun je even staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal deals die je niet mag missen.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 6 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normannische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 36-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
18: Volkspot. Heilco Span. KRO NCRV.

0: theater en muziek van de Lage Landen. Volgspot, waarin je vanavond kennis maakt met een van de meest succesvolle Nederlandse cabaretiers van dit moment, Cor Hoebe. En ik bel even met Jentel Schieman. Inderdaad, de Jentel van het duo Jentel en de Boer. En dat heeft echt een geweldig nieuw album gemaakt. En dat is dus niet voor niets gespot door Span dit hele weekend. En ook duiken we in de geschiedenis van het allerberoemdste liedje van Frans Halsema, Voor haar.
1: Volgspot.

0: Zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Nou ja, je ziet mij in een panty en een slip en een show-outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
0: Met Helco Span.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent... dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt... in je eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.

0: wie heeft hem niet gezien in de jaren 70? De film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Een liedje uit die film Summer Nights. En daarvoor de Frank Boeijen Groep. Doe iets.
1: Gespot door Span.
0: En dit hele weekend gespot door Span. De Dagen, het gloednieuwe album van cabaretduo Jentel en de Boer. Straks na 7 uur bel ik ook even met Jentel Schieman over het album. Maar nu alvast hoor je van dat album het nummer Vogeltje. En dat is een liedje over iemand die ten koste van alles samen wil zijn. Al was het maar omdat het plaatje dan klopt. Sterker nog, dat perfecte plaatje houdt haar gevangen in een doodsaaie relatie, omdat alleen zijn nog erger is. En wat mij betreft wordt alles gezegd in die ene zin in dit liedje. Ook al is het stil bij het diner, toch is het beter met z'n tweeën.

Dat hadden ze niet verwacht, de meiden, dat ik zoiets zou krijgen. Ik weet wel wat ze dachten, meiden, toen ik 40 werd. Ik zag hoe ze smalend om me lachten, meiden, die blijft voorgoed alleen. En toen fluisterden ze zacht, de meiden, tegen iedereen. Ze heeft het plaatje niet compleet gekregen. Ze is mislukt, maar toen kwam jij.

0: Na Jentel en de Boer was dat Paul Young, Love of the Common People. Cor Hoebe, dat is Cor met een K, is een naam die wellicht niet bij iedereen een belletje doet rinkelen, maar dat zegt eigenlijk vooral iets over hoe snel het kan gaan. Want al de voorstellingen van zijn programma Cordaat zijn inmiddels strak uitverkocht. En dan te bedenken dat het zijn eerste avondvullende theatershow is. Een voorstelling met heel veel vaart en waarschijnlijk ook met een paar mensen op de eerste rij die tijdens de voorstelling denken, oeh, had ik nou toch maar een plaatsje achterin gekocht. Cor Hoebe, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, je bent fijn dat ik hier in het programma mag zijn.
0: Nou, fijn dat je bij ons het programma wil zijn. En het fascinerende van jou, Cor, is dat je er zomaar ineens bent en dat er ook nergens meer een kaartje voor je te koop is. Hoe is dat zo gegaan, denk je? Wat is er gebeurd wat wij even niet in de gaten hebben gehad?
1: Ik wil graag Mark Zuckerberg bedanken en de jongens van Alphabet, van Google, Sergey Brin en de anderen. En ook de overkoepelende organisatie van TikTok wil ik ook graag bedanken. Door hun algoritmes zitten mijn zalen vol.
0: Ja, een held op de sociale media dus. Maar hoe word je een held op de sociale media? Waar is dat zaadje geplant?
1: Nou, kijk, wat heel erg opkomend was, is de improv die comedians doen. Dat kun je gewoon, alle improvisatie die je doet, dat is alleen op die avond. Als je dat opneemt, dan kun je dat gewoon uitzenden. En ik heb nu bijvoorbeeld 400 clipjes op internet, op de social staan. Dus dat betekent die allemaal ongeveer na gemiddeld een minuut zijn. Dus dat is 400 minuten 400 minuten improvisatie. Mm-hmm. Dat is bijna 4 voorstellingen. Want een voorstelling, als je die uitzendt op BNNVARA of zo, dan worden 60 minuten van je 90 minuten lange voorstelling uitgezonden. Dus dat is ontzettend veel clipjes. En dat is een manier om de grote zaal in te kunnen.
0: Ja.
1: En ik was ik hoorde gewoon bij de eerste golf in Nederland. En een van de eerste golven in de wereld. Voor mij waren er een paar Amerikanen die dat hadden gedaan. En nu is het helemaal ontploft, want nu doen heel veel mensen dat. Is dit de manier om de festivals te omzeilen en heel lang doorploeteren in kleine zaaltjes.
0: Ja, en Cor, nog heel even dan. Hè. Je noemt die Amerikanen die daarmee zijn begonnen. Hè. Jij hebt dat overgenomen hier in Nederland. Maar waren die mensen ook voorbeelden voor jou? Dat je dacht van, oh, maar zo kan ik ook carrière maken.
1: Nou ja, ik zag het wel opeens, dus dat kon. Maar ik durfde nooit, in mijn stoutste dromen had ik niet verwacht dat het zo hard zou gaan. Dus daar ben ik wel heel blij mee, ja. Maar dus er waren wel inderdaad wel voorbeelden. Dus, oh ja, waarom zou het niet in Nederland kunnen?
0: Ja, nou, jij bewijst dat hier in Nederland ook kan. Je zei het al, improvisaties zijn heel belangrijk in jouw show. Je komt ook uit het stand-up circuit, dus dat past ook wel bij elkaar. Ja. Laten we heel even luisteren naar een kort fragment waaruit ook blijkt wat je net vertelt. En waaruit ook blijkt dat het niet altijd een vreugde is om bij jou op rij 1 te zitten.
2: Even kijken, en daar achterin, want mensen voelen zich helemaal veilig altijd als ze achterin zitten. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet het gevoel van veiligheid creëren. Bijvoorbeeld die gast die net een slokje nam van zijn bier. Ja, jij vriend. Ja. Met
3: Gin met cola.
2: Oh, is het met Gin met cola? Dat is echt heel gek. Wat leuk. Ik dacht dat alleen beunhazen waren, maar we hebben ook kakkers. Wat fijn. En Gin met cola. Is echt goor. Gadverdamme, man. Dat is echt, ja. Doe zeker tijdens, toen ik nog eerstejaars was, moest ik het ook een keer drinken. Ja. Hoe heet jij dan?
3: Martijn.
2: Leuk. En Martijn, wat doe je voor werk dan?
3: Voor koeker, de kokend waterkraan.
2: Oh, voor kokend waterkraan. Okay. Voor de mensen die het weten, echte kakkers die hebben een koeker nodig. Omdat ze niet met de waterkakken om kunnen gaan. En daar maakt hij fucking veel geld mee. Weet je hoeveel die koeker waard is? Gewoon meer dan jouw auto, vriend. Ja. Ik zweer, het is gewoon €4.000 of zo. Echt sick. Martijn, hoeveel kost de koekerinstallatie met alles bij elkaar? €5.000 of zo, of niet?
3: Nee.
2: Hoeveel dan?
3: Je moet ook niet kijken alleen hoe duur het is.
2: Gast, je moet niet naar mij vragen. Je moet niet alleen kijken hoe duur het is, maar je moet ook kijken hoe het je leven bevordert. Ja? Sinds de koeker heb je veel meer tijd voor je kinderen.
4: en veel meer tijd voor reizen. Dus daar moet je kijken naar de voordelen op het lange termijn. Het is ook een goede investering voor de toekomst natuurlijk. Ook voor waarde van je huis kun je ook meenemen als je koeker hebt.
0: Ja, die Martijn die gaf ook wel zijn eigen graf natuurlijk. Hè, met zijn opmerking dat je niet alleen naar de kosten moet kijken. Maar dit is een goed voorbeeld van hoe jij werkt. Je bent daarmee natuurlijk ook heel afhankelijk van letterlijk het materiaal in de zaal.
1: Ja, maar mag ik een paar dingen zeggen? Ten eerste, het is vreselijk om naar mezelf te moeten luisteren. Oh, jezus, ik vind dat zo. Ik vind het nog steeds vervelend. Het is echt. We hebben andere mensen zeker ook als je eigen stem moet horen, maar ik heb dat ook. Dat is één. En twee, je zei eerste rij. Pro tip: ik pak bijna nooit de eerste rij aan. Want die wordt altijd wel aangepakt. Ik pak het liefst gewoon mensen die lukraak in de zaal zitten. En dit was trouwens in de Comedy Club, in de Club Haug is het opgenomen.
0: In Rotterdam.
1: In Rotterdam, ja, ja. Wat zei je over dat? Ja, mensen die zichzelf serieus nemen, dat is gewoon gaaf. En dat is, die Martijn nam zichzelf serieus.
0: Ja.
1: Dus dat is wel. Hij is wel heel aardig. Hij heeft me daarna nog een gratis koeker opgestuurd. Dus hij heeft me gewoon bekeerd. Dus dus, maar ik moet wel zeggen, er stond zo'n rij van mensen die gewoon even na de voorstelling dan bedankt. Ik heb een praatje met iedereen of een foto maken of zo. Maar hij ging die hele rij voorbij na de voorstelling. Kwam naar me toe, echt zo'n kakkermove. Het was echt leuk. Hier heb je mijn kaartje. Misschien moet je een gratis koekertje hebben. Dat heb ik gekregen ook.
0: Nou, inmiddels weet jij dus. Ja, inmiddels weet jij ook niet meer hoe je met een waterkoker om moet gaan. Dus het kan snel gaan wat dat betreft.
1: Nee, ja.
0: Maar Cor, wat ik me dan afvraag, wat is jouw achtergrond? Want je slaagt er dus in, je komt in een zaal of in een comedyclub en je weet, onbewust, die man of die vrouw, daar zou ik wel eens een verhaal kunnen halen. Daar zal ik misschien wel eens een deel van mijn voorstelling aan kunnen ophangen aan dat verhaal. Waar heb je die mensenkennis op gedaan?
1: Ik heb verschillende dingen. Ik heb heel lang op straat krantabonnementen verkocht. Die van die hele vervelende lui, weet je wel. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Ze noemden zichzelf altijd straatnazi's. Ik heb heel veel Parool verkocht in Amsterdam. In omstreken. En daarnaast heb ik heel veel rondleiding gegeven, dus in de stad. Maar het belangrijkste is, ik geef ook drama in de jeugdgevangenis. En daar heb ik echt wel geleerd om door schande en de schade en schande heb ik geleerd om met mensen te kunnen communiceren. Of eigenlijk connectie maken, dat is het belangrijkste. En daar heb ik geleerd.
0: Ja, connectie maken en ook de aandacht vasthouden. Want ik kan me voorstellen, in een jeugdgevangenis, een comedyclub is niet makkelijk, maar een jeugdgevangenis is natuurlijk nog ingewikkelder, want die mensen zitten in eerste instantie helemaal niet op jou te wachten.
1: Ja, misschien is dat wel. Ja, ik heb dus, nu je het zegt, mensen die op straat worden aangesproken voor het gratis krantje, die willen ze zo snel mogelijk weg. Dus om die aandacht vast te houden, daar leer je dat. Met rondleidingen. Wij gaven dus een rondleiding op basis van donaties. Dus je moest een rondleiding geven van 3 uur. En mensen konden gewoon weglopen en zonder te betalen. Dus moesten ze ook echt al aan vasthouden. En in een jeugdgevangenis. Ja, dat is nog eigenlijk het simpelst. Want die moeten daar, als zij het verneuken, moeten ze terug naar een cel. Dus van die 3 is dat nog het meest gunstig.
0: Ja, dan kun je nog maar beter bij Cor Hoebe belanden in de jeugdgevangenis een paar uurtjes. Dat valt nog mee relatief. En die mensen op straat, hoe noemden jullie jezelf ook alweer? Straatnazi's? Ik kan me er iets bij voorstellen. Er komt trouwens een mooi appje binnen van Wim Groos. Die zegt, ik ken hem inderdaad goed, Cor Hoebe van Facebook. Hij is heel geestig, maar ik weet niet of ik durf te gaan.
1: Ach, wat een scheiding. De kans dat je wordt uitgepakt is sowieso klein. En ik ben best wel lief hoor, uiteindelijk. Het is alleen,
0: dat hoorde ik ook wel.
1: Als je jezelf gewoon serieus neemt, dan pak ik je aan. Maar daarvoor is humor volgens mij ook bedoeld. Dus laat hem komen. Laat hem komen en dan bewijs ik dat ik lief ben.
0: Nou, Wim, hij is lief, dus hij zegt zelf, ga er maar kijken. Wim, en nou ja, als je problemen hebt, je kunt altijd ons weer appen, dat begrijp je.
1: Ja, ja, ja. He? Je kunt gewoon een soort nazorg leveren. Voor
0: ja,
1: mensen
0: die leveren wij nazorg. Ja, ja, dan staan wij garant. Dat is afgesproken, Cor. Je voorstelling heet Cordaat. Dat is natuurlijk een leuke woordspeling met je voornaam. Maar tegelijkertijd geeft dat ook wel iets aan. Je moet om daar zo autonoom op het podium te staan ook inderdaad wel kordaat zijn. Is dat ook een eigenschap die je van huis uit hebt? Of heb je dat moeten ontwikkelen?
1: Nee, beide. Ik denk dat het deels gewoon genetisch. Nature en deels nurture.
0: Ja, dus het hoort erbij. En tegelijkertijd heb je dat ook geleerd op al die plekken op straat, bij die kranten, tijdens die rondleidingen in die jeugdgevangenen. In die jeugdgevangenissen.
1: Ja, maar ik ben ook kleiner dan gemiddeld. Hè. Dus
0: oh ja?
1: Ik moest, ja ik
0: Hoe ben klein ben je dan?
1: Ja, ik ben een penislengte langer dan een Peter Pannenkoek.
0: Ah ja.
1: Dus dat is. Maar ja, dat betekent dat we om gehoord te worden, moeten gewoon een grote bek hebben. Want anders de kleine hondjes blaffen altijd het hardst.
0: Ja, ja, dus dat past ook wel weer bij je postuur, zou ik maar zeggen, die houding.
1: Ja, ja, ja, ja, precies, ja.
0: En je bent door heel Nederland te zien, hè, de komende maanden. Volgens mij is er echt nergens meer een kaartje te krijgen. Maar als je het echt wilt proberen, kun je voorlopig terecht in bijvoorbeeld Tilburg, Roermond, Gouda, Zaandam en Utrecht. Wat zijn je plannen, Cor, voor de komende tijd?
1: Nou, mijn tour die eindigt op 13 oktober. En dan ga ik 2 maanden even helemaal niks doen. Ga ik op reis om even mijn lichaam uit te laten rusten. Van 2,5 jaar toeren. En daarna begin ik met mijn try-out van mijn nieuwe programma. En die heet Correlatie. Diegene daarna gaat waarschijnlijk Coriander heten. Dus we kunnen zo lang doorgaan met al die woordspelingen. Maar Correlatie gaat die heten. En die gaat... Vanaf maart ga ik de kleine theaters in om te try-outen. En in februari ga ik dubbelen. Dat betekent dus dat ik 45 minuten doe. En een vriend van mij, Stef Ban, die doet de andere 45 minuten. En zo probeer ik het nieuwe programma te maken.
0: Ja, Correlatie. Wim Goos, daar kun je dus naartoe straks vanaf het voorjaar. Cor Hoebe, dankjewel voor nu. Dankjewel voor een aangename kennismaking, voor een mooi gesprek. En het ga je goed, hè? Dankjewel.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Hoi, dag.
1: Hoi.

Hermit. No Milk Today. Wim Goos laat inmiddels weten dat hij gaat. Dat hij de uitdaging aangaat. Dat hij bij Cor Hoeber gaat kijken tijdens zijn nieuwe show. Nou, Wim, heel veel plezier alvast. Het is ondertussen ook gewoon 4 oktober. Dierendag voor de liefhebber. De hond mag een extra rondje over de hei. De kat mag vandaag voor 1 keer wel op je bed slapen. En hopelijk eten de meeste mensen vandaag eens een keertje geen vlees. Vleestomaat mag trouwens wel vandaag. Maar geef je een artiest een dier als onderwerp? Ja, dan weten ze daar ook wel raad mee. André van Duin bijvoorbeeld zag een paard in de gang en Joep van het Hek bezong zijn betreurde konijn Flappy. En Brigitte Kaandorp op haar beurt genoot dan weer mijmerend van die grote, goeie, zwart-witte melkmachines.

0: En taalvirtuoos Kees Torren bezong op zijn beurt dan weer de duif. Al kun je je afvragen of het hier wel echt om dierenliefde gaat.
1: Zolang een beest maar niet zo sullig uit zijn oogjes loert. Niet weerzinwekkend tortelt en niet weerzinwekkend koert. Niet ieder restje friet of ander vet naar binnen propt. En niet vertikt opzij te gaan wanneer je ernaar schopt. Zolang het niet op monumenten zijn behoefte doet. Op elk balkon, op eieren of op een kuiken broed. Zolang een beest maar niet zijn nest bouwt van zijn eigen stront. Of vleugels heeft terwijl het toch nooit loskomt van de grond. Zolang het zich niet op verminkte stompjes voortbeweegt. Of schaamteloos een krop in kroost of soortgenoten leegt. Geen ziekten overbrengt of nieuwe ziekten genereert. Bij tien of honderdduizenden de steden investeert. Zolang zijn voedsel niet meteen als pus naar buiten vloeit. Hoeft heus zo'n beest ook niet van mij te worden uitgeroeid.
0: Kees Torren met excuses alle duivenmelkers. Geweldig. Jaap Fischer, inmiddels 88 trouwens, die voerde op zijn gebeurt dan weer een aards en eerlijk gesprek met een eend.
2: Eendje, ga je mee? Wat doen? Wel, zwemmen met z'n twee. En waar?

je mee. En dan? Dansen met z'n twee. Waarom? Doe niet zo dom. Gewoon omdat wij twee. Gewoon. Ach, ga toch mee. Eentje ga je mee. Nee, ik ken dat.

0: niet.
1: Ja, een gereserveerde eend, de eend van Jaap Fischer. Ja, ook voor Hans Dorrestein was de ontmoeting met een dier niet wederzijds. Hij had namelijk een intiem rendezvous met een boerderijdier.
2: Ik moest een schaap een tongzoen geven. Het bleek een hele oude ooi. Ze keek me aan met gele ogen. In haar schaapskop lang niet mooi. Wie was daartoe mijn opdrachtgever? Een

wol. Het was zuivers eerbol die ik proefde, dat herkende ik meteen. Een kwaliteitsproduct ging namaak ik raak.

in het rond. Dank de God dat ik na jaren de ware liefde eindelijk vond. Wat eens begon als plicht, als opdracht,

Ja, ware liefde hè, tussen het schaap en Hans Dorrestein. Ja, en dan hebben we ook uit België Urbanus. Over welk dier zou hij hier nou zingen?

0: Nou, wat denk je? Hoe heet dit dier? Laat het weten. Stuur een appje met de NPO Luisterrap. Maar laten we tenslotte eerlijk zijn. Het is 4 oktober, Dierendag. Maar zouden dieren überhaupt weten dat het Dierendag is? Kennen ze het fenomeen kalender? Waarop vandaag dus te zien is dat het 4 oktober is. Nou, daarom sluiten we af met Hans Steeuwe, die zich net als wij nu afvraagt wat dieren nou precies met tijd hebben.
1: Het hele principe van zo'n koekoesklok is natuurlijk al ridicule. Waarom moet een dier ons vertellen hoe laat het is?

0: Dan pak je me en zeg je, morgen dezelfde tijd hier. Denk je dat hij komt? Doet hij niet? Interesseert hem niet. Dat vergeet hij. Want ze zijn ze, laks. En daarom vind ik alle dieren klootzak. Ik hou niet van vlees, maar ik eet het uit principe. Het is altijd... Het zal altijd een lastige combinatie blijven, dieren en tijd. He? Want natuurlijk kan je op een gegeven moment met heel veel toewijding, met heel veel geduld en heel veel wilskracht... Kan je dieren op een gegeven moment wel de grondbeginselen van het klokkijken leren? Dat kan. Maar dan komt er een ander probleem. Waar laat je het horloge? Bij een haring, bijvoorbeeld. Om de vin? Nee. Dus dan moet dan om het middel, om de buik van de haring. Ik weet niet of dat zo heet, maar zo noem ik dat. De buik van de haring. Maar kijk, dat is het probleem. Dat is dan vaak zo'n dik onderwaterhorloge. Dat moet. En het eerste probleem is, hij wil dat niet. Dus dan kan hij... Nee. Maar dan doe je dat toch maar om. En dan begint er gewoon zo'n dag haring. En dan die zak zoef naar de bodem. En dan ligt hij. Help! Help! Ik lig hier al... Ander voorbeeld, de eland. Waar laat je het horloge bij de eland? Ik zou zeggen, en jullie waarschijnlijk ook in eerste instantie, de hoef. De hoef, zou je zeggen. Maar dat klopt toch niet. Kijk, want ik doe even voor nu. Ik ben nu dan zeg maar de eland. Zit hier het horloge, om de hoef. Dan ben ik de eland. Loop ik zo. Af en toe zo. Nou kijk. En dan wil je op een gegeven moment wil je weten hoe laat het is. Hè? Iemand vraagt het of zo. Of niet. Maar kijk, dan krijg je dus... kijk, de eland kan primair met... Kan deze beweging. Kan niet. Hè? Met zijn poot, deze. En dit. Dit doen dieren vaker, hè. Dit. Want dan vinden ze om een of andere reden dat zand... Dan moet dan, ja, daar naartoe. Dat, ja. Zijn ze heel erg... Dat moet dan. Maar kijk, die bewegingen zijn ze macht. Maar dit... Een beweging die cruciaal is bij het klokkijken, kunnen ze niet. En ze gaan het natuurlijk wel proberen. Dus vraag ik, eland, hoe laat is het? En dan hij in zijn verwarring. Ah! Breekt zijn poot. Weet je wel precies hoe laat zijn poot brak? Maar ja, dat levert hem verder geen direct voordeel op. Dus dat moet niet. Oké, wat doen we het dan? Alternatief, we doen het horloge om het gewei. Of, zoals de Belgen zeggen, het gewei. Daar gaat hij zo omheen. Dus ja, dan hangt hij hier zo. En als de eland dan wel weet hoe laat het is, dan gaat de eland naar een open plek. Zo. En dan schudt hij met zijn hoofd. En dan, ja, moet je hem zoeken. Oh, daar. Ja, zo. Oh, daar. En dan zo rechtleggen met. Oef, heel goed. En dan kijk, oh, zo laat. Dan ga ik nu naar de drinkplaats. Of waar die dieren dan ook naartoe gaan. Dat weet ik toch ook niet.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Ja, Hans Theo laat ons een beetje in verwarring achter. Hoe zou het nou gaan tussen de dieren en de tijd? En om onze gedachten weer een beetje te verzetten, dacht ik, laten we gewoon ons spelletje gaan spelen. Daar heb je een minuut of 10 voor overigens. Raad mijn naam, zo heet het, je kent het. Ik heb 3 cryptische aanwijzingen voorbereid. En op basis daarvan moet jij de naam zien te raden van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen, uit Nederland of België. Als je na de eerste aanwijzing al denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, dan bel je Sanne vanavond op 0800-3000-555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp. En je maakt kans als je wint straks op zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis. Het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis. 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

De Pointer Sisters Fire. Je kreeg één aanwijzing van mij in Raad Mijn Naam. Het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis. Sabrina denkt aan de Vlaamse zanger Niels de Stadsbader. Die speelt in de soap Thuis. René Brouwer aan Gerard Cox. En dan denk ik zomaar, René, dat jij aan Gerard denkt vanwege dat liedje Het is weer voorbij, die mooie zomer. En Ellen Mieke die denkt dan weer aan Lise Lore Gerritsen vanwege haar lied Oktoberkind. Ja, een oktoberkind is vast in de herfst graag thuis. Maar nee, deze mensen zoeken we allemaal niet. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die tweede aanwijzing die luidt: ik speelde graag met trollen. Ik speelde graag met trollen. Iemand die dus ook in de herfst het liefst gewoon thuis is. Wie zoeken we? 0800-3555. Of bel, daar kun je dus Sanne op bellen. Of stuur een mailtje, dat wilde ik zeggen. Een mailtje met de NPO Luister-app. Dat komt niet aan, een appje met de NPO-luisterapp. We bezwijken onder al onze communicatiemogelijkheden, maar probeer ons te bereiken in ieder geval. En wie weet win jij dan die Volkspot fietslampjes.

0: gaan langs de maan. Gras is altijd groener zonder baan.
1: Meer mens. Bram Verstappen gaat schuil achter meer mens. Twee weken geleden was hij nog te gast. Tijdens de avond van het Vlaamse Lied hier in Volkspot. Inmiddels werd bekend dat hij volgende maand een van de halve finalisten is van Kamaretten. En volgende week zaterdag overigens staat Volkspot helemaal in het teken van het 60-jarig bestaan van Kamaretten. Met te gast onder andere een van de eerste winnaars, Jacques Kleuters van de cabaretgroep Donkey Shocking. En ook de meest recente winnares, Maaike Dirkje Hop, is dan te gast. Dat volgende week in Volkspot, zo dadelijk in het volgende uur vanavond, gaan we een beetje de geschiedenis induiken als het gaat om een wereldberoemd lied. Wat in Nederland natuurlijk vooral bekend is geworden in de uitvoering van Frans Halsema. En dan heb ik het over dit liedje.

0: is that nothing matters much.
1: Ja, de oerversie van Voor haar, Her Song van Jack Holmes. En ik ga straks ook nog even bellen met Jentel Schieman van het theaterduo Jentel en de Boer over hun nieuwe album De Dagen. Dus heel graag tot zo, na het NOS vanavond 7 uur.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden. Daar raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakt in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dit wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Volgspot. Heilco Span.

0: Raad mijn naam.
1: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Ja, je had twee aanwijzingen van mij gekregen tot nu toe in Raad mijn naam. Het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis en ik speelde graag met trollen. En die trollen, die doen jullie kijken in de richting van Scandinavië. Want Anneke die denkt aan Kim Lian van der Meij. En Rob denkt aan Cornelis Vreeswijk. Gerrit denkt dan weer aan Jan Keijzer, de zanger van BZN. En natuurlijk vanwege die hit Rocking the Trolls. Maar nee, hen zoeken we allemaal niet. Dus ik heb nog een derde en laatste aanwijzing en die luidt... Mijn moeder is ook een creatieve duizendpoot. Mijn moeder is ook een creatieve duizendpoot. Als je denkt te weten wie we zoeken, dan bel je nu Sanne 0800 3000555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.
0: Raad. Raad. Mijn naam.
1: Mijn naam.

0: de dijk. Binnen zonder kloppen.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam. Raad mijn naam. Raad mijn naam. Ja, wie heeft vanavond het goede antwoord? Wie weet de juiste naam te raden? En wie weet daarmee de Volkspot fietslampjes te winnen? De aanwijzingen waren: het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis. Ik speelde graag met trollen. En mijn moeder is ook een creatieve duizendpoot. Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
2: Met Anneke Heilko. Goedenavond.
0: Anneke Bergenvoet, Zuid-Zierikzee. Goedenavond, Anneke.
2: Yes.
0: Jij hebt weer meegepuzzeld, zoals je dat eigenlijk meestal wel doet. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, gisteravond liet ik het verstek gaan een keertje.
0: Ja, was je gewoon... Wat hoor ik nou? Was je er gewoon een keer niet?
2: Ja, ik was er wel, maar ik luisterde niet, want ik had bezoek.
0: Oh, nou, vooruit. Voor deze keer dan. Niet te vaak bezoek uitnodigen op zaterdag en zondagavond dan voorlopig, hè?
2: Ja, hallo.
0: Nee, oké. Het is best gezellig bezoek, eerlijk is eerlijk. Ik vergeef het je hierbij.
2: Goed zo.
0: Dus geen enkel probleem. Maar ik vind het wel leuk dat je vanavond weer meepuzzelde. Ik ben dan ook wel heel benieuwd bij welke naam je bent uitgekomen vanavond.
2: Nou, ik heb een beetje zitten googelen. Ik dacht dood dan.
0: Dat is helemaal goed. Zeg, als je dan toch, Anneke, een beetje zit te googelen... waarom denk je dan dat we als eerste aanwijzing hadden gekozen... het liefst ben ik in de herfst gewoon thuis?
2: Ja, omdat hij net vader geworden is, dacht ik.
0: Oh, nou, jij weet meer over dood dan ik. Nou, dan blijf je zeker graag gewoon thuis als je net vader bent geworden. Wij dachten ook aan zijn grootste hits, Fall, dat is natuurlijk herfst... en Home, dat is thuis, dus die hebben we mooi gecombineerd. Ja. Maar vader geworden, nou, dood dan van harte gefeliciteerd. En die trollen, hoe kwamen we daar bij die trollen?
2: Weet ik niet.
0: Dat ga ik je uitleggen. Want Dothan is een aantal jaar geleden een beetje in opspraak gekomen... want hij had een trollenleger ingezet, zoals het heet... op sociale media, met nep-accounts van zogenaamde fans. En nou, dan heb je natuurlijk meer volgers en meer succes. Nou, later heeft hij daar zijn excuses natuurlijk voor aangeboden. Maar ja, we konden het toch niet laten om daarnaar te verwijzen. En dan die derde, mijn moeder is ook een creatieve duizendpoot.
2: Nou, om eerlijk te wezen dacht ik... ik zal eens even opzoeken of Dothan zijn moeder een creatieve duizendpoot is. En toen zei ze... Ja!
0: Dus eigenlijk is dit ook een beetje een spelletje wat je nu wint dankzij AI.
2: Yes.
0: Nou, vooruit. Weet je, AI is best nuttig op zijn tijd. Eerlijk is eerlijk.
2: En als jij AB, hè?
0: Jij bent AB. AB speelt met AI, RMN. Zo spelen we dat. En je hebt het helemaal goed, Anneke. Hoe je het antwoord ook weet te raden. Dat is niet mijn zaak. Zolang je maar met een goed antwoord over de brug komt. En je legt het goed uit. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Ik heb bij elkaar gescharreld deze.
0: Ja, bij elkaar gescharreld. Dat is het, hé. Zo speel je dat, hè?
2: Ja, natuurlijk, Elko.
0: Zo mag dat ook, hè? Je mag spelen zoals je wil, zolang je maar bij het goede antwoord uitkomt. Anneke, dank je wel voor het meedoen. Heel graag tot een andere keer weer. En een hele fijne avond nog,
2: hè? Dank je wel, prettig uitzending.
0: Ja, dank je wel, hoor. Dag, hoi. Ja, inderdaad, we zochten Dothan. En als je hem wil zien, hij toert deze hele maand door Nederland en België. Donderdag en vrijdag staat hij bijvoorbeeld in Maastricht. En komende zaterdag in Utrecht.

0: En na dood dan was dat Neil Diamond, Skybird.
1: Gespot door Span.
0: Onlangs werd De Dagen gepresenteerd, het nieuwe album van cabaretduo Jentel en de Boer. Daar staan van die heerlijk vilijnde liedjes op, waarbij de dames alles wat met schone schijn te maken heeft genadeloos fileren, en daarbij sparen ze zichzelf ook niet. Maar er staan ook puur lieve liedjes op het album, over hun kinderen en over hun geliefde. Jentel Schieman vormt het duo samen met Christine de Boer. En Jentel heb ik nu aan de telefoon. Jentel, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Gecomplimenteerd met een geweldig album. Ieder liedje klopt, vind ik. Hoe breed het spectrum ook is. Allemaal liedjes hebben jullie meest recente voorstelling Rekhalzen? Of hebben jullie ook nieuwe liedjes geschreven voor het album?
2: Nee, eigenlijk zijn het bijna alle liedjes die in Rekhalzen zitten. We hebben één liedje, dat was dan meer een, ja, wat meer een theaterliedje, die hebben we er niet opgezet. Maar eigenlijk zitten alle liedjes in onze huidige voorstelling. Ja, klopt.
0: En hoe is het dan om het op te nemen voor een album? Want het is toch een andere dynamiek natuurlijk, hè? Die liedjes krijgen toch een ander leven op een album als je het vergelijkt met het leven dat ze leiden in een theaterzaal.
2: Ja, het is wel leuk, want wij gaan altijd op tour met David en Charlie. En dat is, ja, daar kunnen we al een hele wereld mee creëren met hun. Maar voor een album kan je ook nog denken van, ja, ik doe er nog een drummer bij of een trompetist dit keer ook, of een bassist. En dan kan je veel meer sleutelen aan de opnames en nog veel meer effecten erop zetten. En dat hebben we samen met Victor van Woudenberg, onze producer, hebben we helemaal dat per nummer bekeken, wat het nog meer kon hebben. En dat was heel leuk om te doen.
0: Ja, muzikaal wordt het rijker daardoor. Ja. Inhoudelijk hoor ik aan de ene kant twee makers die niets voor zoete koek willen nemen. Echt jullie handelsmerk ook, hè? Maar ik hoor ook twee vrouwen die intens gelukkig zijn in een eerder wat kleiner lief leven met geliefden en kinderen. En ik heb het gevoel dat jullie qua liedjes ook wel een beetje in die richting zijn opgeschoven.
2: Nou, eigenlijk, ja, onze voorstelling Rekhalzen gaat, onze beginzin waar we het over wilden hebben was dat we tot hier hebben gedroomd. Dus eigenlijk ons leven, onze carrières zijn precies geworden zoals we wilden. Maar als je dan in die dagen zit, dus eigenlijk de dagen van je leven zogenaamd, dat je dan is het ook moeilijk om daar dan 100% in het moment in te leven. Dus daar 100% te voelen dat je ook in de dagen van je leven leeft. En dus we kijken ook wel kritisch naar ons leven. Dus ook de dagen met de kinderen, dan kan je ook denken, jeetje, dit is een lange dag. Maar als je oud bent op terugkijkt, denk je van dat dit waren de dagen, de mooiste dagen van mijn leven. Dus we proberen ook wel, ja, we kijken ook wel kritisch naar ons leven nu.
0: Ja, dat is het mooie, want jullie zijn ook af en toe gewoon heel lief in liedjes, hè? We draaiden gisteren dat liedje De Mug bijvoorbeeld. Dat is een prachtig beeld over een geliefde die midden in de nacht met een sok op jacht gaat naar een mug, omdat zijn vrouw niet wakker mag worden. Nou, dan zie ik één van jullie lekker doorslapen terwijl jullie mannen aan de slag zijn met die sok op weg naar die mug. Dat is een heel lief liedje.
2: Het komt ook wel vanuit dat je, wij dachten van ja, er zijn heel veel liedjes over beginnende liefdes, zo spanning, of over liefdes die heel vreselijk eindigen. Maar er zijn weinig liedjes over lange relaties. En die kunnen natuurlijk ook wel de spanning kwijtraken. Dus daarin zochten we wel een soort originele insteek.
0: Ja.
2: Van hoe is dat? En het leuke is wel dat heel veel mensen ook na afloop van de voorstelling bijvoorbeeld zich daar dan heel erg in herkennen. En daar zijn toch weinig liedjes over. Dus we proberen ook wel een soort van de originaliteit op te zoeken binnen dan van liefdeslied.
0: Inderdaad, de originaliteit, maar daar zit dan geen spot in. Heel veel liedjes zijn natuurlijk altijd bij jullie wel doordrenkt van spot en het onderuit halen van schone schijn. Jullie sparen jezelf ook niet als het daar om gaat. Want jullie drijven ook nu weer in een aantal nummers echt genadeloos de spot met jullie zelf als toch wat licht beïnvloedbare wezens.
2: Ja, klopt. En wat voor liedje zit je dan aan te denken?
0: Nou, het liedje wat ik zo dadelijk ga laten horen, Nu Doe Ik Nooit Meer. Dat was een liedje wat me een beetje deed denken aan jullie doorbraaklied, waarvoor jullie ooit de Annie Schmidprijs wonnen. Ik heb een man gekend.
2: Ja, Ja, dit is een beetje begonnen vanuit de insteek dat ja, heel veel mensen zeggen na afloop natuurlijk dingen tegen ons. En dit kwam vanuit het idee dat een man zei een keer tegen Christine na een voorstelling van: jij zingt heel laag, hè? En dat is eigenlijk heel slecht voor je stem. En dat was eigenlijk een soort van goed advies. Maar Christine heeft daar tot het einde van die voorstelling, van die reeks, last van gehad. Dus altijd gedacht van, oh, misschien is het inderdaad wel niet goed. Dus die is daar heel onzeker van geraakt. Dus dat, in dat lied zit ook een beetje van, ja, dat mensen zo goed bedoelde adviezen kunnen geven, maar dat je dat dan heel je leven eigenlijk met je meedraagt.
0: Ja, want ik heb een magic. Het gaat natuurlijk ook al over mannen die jullie wereldwijzer willen maken. En dat, dat laat jullie dan toch een beetje. Ja, mensplanning. En dat laat jullie je dan toch een beetje aanleunen. Zijn het trouwens meestal mannen die dit soort goed bedoelde adviezen geven?
2: Nee, eigenlijk begint het lied met veel voorbeelden van mannen, maar uiteindelijk zit er ook een paar vrouwen kunnen er ook wat van, hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, zeker.
0: Want wordt het een beetje beter, Jentel, met de jaren, dat licht beïnvloedbare?
2: Dat wordt wel beter. Ik denk dat we wel steeds nog beter weten wie we zelf zijn en wat we maken. En dat we daar ook achter staan. Maar ja, wij hadden een liedje over dat je, dat staat ook op de plaat, Dat ik af ben, heet het. En dat gaat over dat je het vroeger dacht je van, later ben ik op een moment wel af. En dan ben ik niet meer onzeker. En dan weet ik precies wat ik wil. Maar dat blijft natuurlijk altijd, die onzekerheid. En een vrouw uit het publiek die vroeg van de week van, ik kan helemaal niet voorstellen dat jullie onzeker zijn. Is dat dan echt zo? Dus ik dacht van, ja, maar ja, wij zijn natuurlijk ook mensen.
0: Ja, ja.
2: Natuurlijk zijn wij over heel veel dingen onzeker, net als iedereen.
0: Ja.
2: Dus dat blijft natuurlijk wel.
0: Ja, dat blijft. En als ik naar dit lied luister, dan heeft het maar een haar gescheeld of je had nooit meer met een Zeeuwse tongval durven spreken.
2: Nee, inderdaad. Maar ja, dat is moeilijk af te leren. Ik ben net een weekendje weg geweest met mijn moeder. En ik denk dat ik nu ook weer veel Zeeuwse praat overheen.
0: Ik ben er dol op dat mensen die Zeeuws spreken.
2: Ik hou ervan. Ja, ik hou er. Ik vind het ook heel charmant. Ook als ik andere mensen Zeeuws hoor praten. Dus ik ben er trots op.
0: Dus naar die tip heb je niet geluisterd. En maar goed ook dat je daar niet naar geluisterd hebt. Jullie spelen Rick Halsen nog tot en met december. En woensdag zijn jullie in Arnhem. Donderdag Breda, vrijdag Maastricht en dan zo door tot met december. Vanaf het voorjaar gaan jullie op concerttour met de nummers van de dagen. Hebben jullie ook het gevoel dat je op die manier ook de liedjes van het album een zelfstandig podium geeft? Dat die liedjes dat ook echt verdienen, even los van de context van de voorstelling?
2: Ja, ik denk het wel. En het leuke is ook dat we dus ook met de bezetting van de plaat spelen. Dus we spelen met
0: Met de complete band, wat leuk!
2: Ja, complete band met zo'n vijf man, ook met de trompetist. En dat is echt, oh, dat is zo'n feest. Maar we gaan ook oude liedjes spelen. Dus het is een soort mix van liedjes van de dagen, maar ook oudere nummers van ons.
0: Ja, en dat wordt
2: echt
0: een
2: heel leuk.
0: Een concertvoorstelling. Vanaf het voorjaar in de Nederlandse theaters. Je had het al even tenslotte over die onzekerheid waar ook jullie nog steeds last van hebben.
2: Zeker.
0: Ik moest daar ook een beetje aan denken toen ik las dat jullie met Rick Halsen opnieuw zijn genomineerd voor de Polifinario, de belangrijkste cabaretprijs. Jullie vorige voorstelling Modderkruipers kreeg die Polifinario. Nu zijn jullie weer genomineerd voor die prijs. Wordt maandag uitgereikt. Daar zou ik nou zenuwachtig van worden. Dat die waardering maar blijft komen.
2: Dat klopt, maar omdat we hem al een keer gewonnen hebben, zijn we ook al heel. We zijn natuurlijk, als je daar zit, denk je van, ik wil hem toch ook meer. Maar we zijn ook al heel blij met dat we hem al een keer gewonnen hebben. En het klinkt een beetje zo gezapig, maar we gunnen het ook iemand anders.
0: Ah, dat is mooi. Wat zijn jullie toch mooie dames die dan nog ook de liefde voor de vakgenoten nog steeds voelen.
2: Ja, maar ik zeg het zo en dan denk ik toch weer van, hopelijk winnen wij.
0: Ik wil hem gewoon. Nee, maar wat ik ook bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je zenuwachtig wordt, maar misschien zien jullie die fase voorbij, waarvan steeds maar weer al die hoge spannen verwachtingen. Want als jullie één stap op een podium zetten, dan denken mensen, nou, dit wordt een topavond. En dan moeten jullie dan maar zien waar te maken. Ieder nieuw album denken mensen dat, iedere nieuwe voorstelling. Word je daar nooit eens nerveus van? Dat je denkt, ja, maar kan ik dat wel waarmaken?
2: Ja, nou, we weten eigenlijk steeds beter hoe een goed lied in elkaar moet zitten. Dus je voelt ook wel het zelfvertrouwen dat we ook zeker samen, dus ik met Christine, daar ook wel weer uit gaan komen.
0: Dus in die zin is er wel dat zelfvertrouwen.
2: We
0: wel.
2: Ja, ja. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat het een mooie voorstelling wordt. Maar het schrijven van liedjes, daarin hebben we wel het idee dat dat steeds nog meer groeit. Dus ja, daar gaan we voor dat het dan weer steeds beter wordt. Ja,
0: dit, hoop is, je dan maar. Dit is, wat ik al zei, echt een prachtig album geworden. Ik sluit graag af met dat nummer Nu Doe Ik Nooit Meer. Een prachtig lied. Waaruit ik dan leer nooit te veel naar goed bedoelde adviezen van anderen luisteren.
2: Nee, en in jezelf vertrouwen.
0: Zo is het. Jetel Schiemann, dank je wel. Hartelijke groeten aan Christine.
2: Bedankt.
0: En ik duim voor jullie hoor, volgende week.
2: Dank je wel.
0: Oké.

0: The Isley Brothers. Behind a Painted Smile. Met een staanslot, zoals dat heet, dat hoor je. Deze week beginnen, er is veel te zien in het theater, deze week beginnen de try-outs ook van de biografische musical Voor Haar, waarin Soy Kroon in de huid van Frans Halsema kruipt. Die musical is natuurlijk vernoemd naar het legendarische liefdeslied Voor Haar, dat voor het eerst op single verscheen in 1977.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: staan.
1: Voor haar een lied gebaseerd op een Amerikaans nummer van Jack Holmes, Her Song. En het was tekstschrijver Michel van der Plas die de Nederlandstalige tekst maakte. Zo klinkt het origineel uit 1970.

In 1994 werd voor haar opnieuw uitgebracht, postuum, 10 jaar na het overlijden van Frans Halsema. Het haalde toen de hitlijsten niet, maar het nummer inspireerde in de loop der jaren veel Nederlandse artiesten om er een eigen versie van te maken. Luister maar.

Wat een verschillen in uitvoering, hè? Maar allemaal met veel liefde voor het nummer gemaakt. Heb je ze herkend, de uitvoerende? In de juiste volgorde waren het Claudia de Breij, René Vroger, Leonie Meijer, Guus Meebus, Treintje Oosterhuis en Acta en de Munnik. En daar kunnen we dus nu de versie van Soy Kroon aan toevoegen. Die ga ik je zo dadelijk laten horen, want het is zoals gezegd Soy Kroon die in de musical in de huid van Frans Halsema kruipt. De man die naar buiten toe de vrolijke Frans was, maar die in zijn privésfeer zijn rust maar moeilijk kon vinden. Voor haar is vanaf deze week door het hele land te zien en gaat volgende week zondag in première in het De La Mar Theater in Amsterdam.

0: De Volkspot op.
1: Ja, ze zijn overal te vinden. Misschien kom je ze ook wel eens tegen. De redacteuren van Volkspot in het theater, in de bioscoop of terwijl je ze lekker thuis op de bank ziet zitten, luisteren naar een podcast of kijken naar een goede tv-serie. Sanne, jou konden we in een kerk tegenkomen onlangs.
2: In een kerk, op zondagochtend. Ja, en het was geen gewone kerk. Dat ging niet over Jezus en onze lieve Heer. Maar het was een kunstkerk in Utrecht, Kanaleneiland. Een vriendin had mij gevraagd of ik meeging. En ik wist dus eigenlijk niet waar ik naartoe ging. Zo van, ga je me nou meenemen naar een kerkdienst? En toen zei ze, het komt goed, jij gaat dit leuk vinden.
1: Ja, je vertrouwde op die vriendin.
2: Zeker. En het was al in een heerlijke ruimte, vol met kunst en goede verlichting en thee en lekkere dingetjes. En de voorganger, gangster in dit geval, die stelde zich voor. Ze heet Bowie Redman. En zij vertelde dat zij een keertje mee was naar de kerk met een vriend. En dat ze het ritueel haar heel goed beviel. Van een moment van bezinning, van samenkomen, van achteraf een kopje koffie drinken, van een inspirerend verhaal horen.

0: een museum was haar gevraagd om een soort voordracht te maken over Michelangelo. Maar ze heeft niet zoveel met hem als kunstenaar of met zijn werk. En toen dacht ze, wat hebben wij nou hetzelfde? Wat vinden wij allebei leuk? En toen ontdekte ze dat Michelangelo echt een brievenschrijver was. En zij is ook dol op brievenschrijven. Dus zij las een brief voor aan Michelangelo, die ze had geschreven, waarin zij zijn kunst erbij haalde, haar kunst erbij haalde, haar kijk op het leven. En dat, nou, dat duurde ongeveer een uur, anderhalf uur, die hele voordracht.
1: Wat een goed idee.
0: En het was zo leuk. We zaten allemaal ademloos te kijken en ze had er plaatjes bij en voorbeelden. Het was ook grappig, maar het was niet bedoeld om keihard te lachen. Het was wel echt de bedoeling om je anders te laten kijken, om je beter te laten kijken.
1: Ja.
0: Om geïnspireerd te worden, om verrukt eigenlijk de dag in te gaan.
1: Ja, waar een kerkdienst in principe natuurlijk ook voor bedoeld is.
0: En dit is gelukt. Zij doet het dus nu iets van anderhalf jaar. En iedere keer zit haar kerkje vol.
1: Wat leuk.
0: En kun je een kaartje kopen voor, ik meen, 7,5 euro. Het is natuurlijk bijna niks. En dan krijg je zo'n leuk verhaal. Het werd afgesloten met live muziek van iemand die zich weer had laten inspireren door haar verhaal. En zo was het een, nou, wat een prachtig begin van je zondagochtend.
1: Ja, dus jij zou dat wel vaker willen meemaken.
0: Nou, heel graag. Elke maand even in de kunst duiken. Maar toch, er zit inderdaad dat stukje bezinning zit er gewoon wel bij in. Van even samen beginnen, even gewoon goed luisteren en even opletten.
1: Wat mooi, de Kunstkerk in Utrecht.
0: Ja.
1: Als je meer informatie wil hebben, waar kun je dan terecht?
0: Ja, zij is te vinden op Instagram op @BowieRedman. Dus Redman als in rode man, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En daarin kun je lezen over haar Kunstkerk.
1: Ik vond het een inspirerend verhaal, Sanne. Niet elke zondagochtend, één keer per maand op zondagochtend.
0: Eén keer in de maand.
1: In Utrecht.
0: De Utrecht,
1: Kunstkerk van Bowie Redman. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

Ja, omdat het Dierendag is. Na elkaar de Cats en de Animals. Ja, hij probeerde het met maar liefst 22 liedjes. Maar alleen in 1984 was het raak. Toen mocht de Finse zanger Kirka naar het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met Hengailaan. Een liedje over met elkaar een nachtje chillen op een station nadat je de laatste trein hebt gemist. En in 1984 kreeg ik meteen goede zin van het nummer. Ook omdat deze Kirka, of Kirill Babatsin zoals hij eigenlijk heette, zo'n ongelooflijk aardige, bescheiden man was. En iets van die verlegenheid, die straalde hij ook uit op het podium, wat ik zijn optreden nog sympathieker vond maken. Kirka was in Finland echt een ster. En hoewel hij in 2007 al overleed, 56 jaar oud nog maar, zijn zijn liedjes ook daar nog steeds heel populair. Nog steeds namelijk staat hij in de top 10 van best verkopende artiesten in Finland, nog voor Madonna, ABBA en Céline Dion. Hij trad dan ook tot vlak voor zijn dood nog veelvuldig op. En één keer, misschien een jaar voor zijn dood moet dat geweest zijn, was ik daar heel toevallig bij. Ik was met een vriendin een weekje op wintersport in Rovaniemi in Finland, in Lapland. En toen zag ik daar in de stad een affiche hangen waarop een optreden van Kirka werd aangekondigd. Nou, wij dus op naar dat hotel in kwestie, waar Kirka in de feestzaal met volle overgave de toch wat zwaarmoedige vinden tot dansen wist te brengen. En zelfs ik, en ik ben echt onbewegelijker dan de allerzwaarmoedigste Fin, zelfs ik waagde een dansje toen hij Hengailaan inzette. En waar ik nog altijd spijt van heb, is dat ik na afloop niet heel even naar hem toe ben gegaan. Niet dat ik de illusie had dat hij die Nederlandse journalist van 20 jaar eerder nog zou herkennen, maar gewoon om te zeggen dat zijn liedje mij nog altijd deed glimlachen. Een jaar later, alweer lang thuis natuurlijk, las ik het bericht van zijn overlijden en kon ik mezelf al voor mijn kop slaan dat ik het niet aandurfde om hem even aan te spreken. Maar met dit liedje heeft hij zich, zonder dat dus te weten, voor altijd mijn hart ingezogen.

Mirka en Henk Geilaan aan het einde van Volgspot. Straks veel plezier met Jury en zijn muzikale fruitmand tot aan de rand gevuld weer. En Volgspot is er zaterdag weer, dan met een uitzending die helemaal in het teken staat van het 60-jarig bestaan van theaterfestival Kamerette. Te gast is onder andere Jacques Kleuters, die als lid van de groep Donkey Shocking in 1968 een van de eerste winnaars was van het festival. Maar ook Maaike Dirkje Hop is te gast en zij won vorig jaar de meest recente editie van het festival. 60 jaar Kamerette, 60 jaar topcabaret. We gaan het er allemaal over hebben zaterdag in Volgspot. Ik wens je een hele mooie week en graag tot zaterdag.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen kunnen omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten ook zeker 35 mensen bij gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. En het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst nog grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

mag toch wel uit Engeland komen, maar Adrian Snell, voor hem is Nederland ook een soort tweede thuisbasis. Hij treedt hierop sinds 1976. Komt sindsdien bijna ieder jaar weer terug. En ook voor volgend jaar staat er weer een mooie concert gepland. In maart dan brengt hij zijn muzikale vertelling The Passion over de laatste dagen van Jezus naar Veenendaal, Dordrecht, Surhuisterveen ook zelfs. Dus Adrian Snell die komt spoedig weer naar Nederland. Nou, dat is in maart. Dat is nog lang niet, want de kalender die geeft vanavond aan. Zondag 4 oktober 2026. Een hele goede avond en welkom bij de muzikale vrijband van de EO. Dit is het verzoekplatenprogramma met de psalmen, gezangen, heel veel andere christelijke liederen. En dat allemaal tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5. En misschien was het voor jou een rustige dag. Of ging het juist van de kerkdienst naar de koffie bij de familie. En van het ene verjaardagsbezoek naar het andere. Dan is dit misschien wel het enige rustmoment van de dag. Dan heet ik je van harte welkom. Het is ook dierendag vandaag, dus misschien kreeg de hond een extra koekje of mocht hij iets langer op schoot liggen. Of het helemaal geschikt is om een lied aan te vragen voor je huisdier, dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg psalmen en andere liederen waarin dieren een rol spelen. Nou, dan mag je die natuurlijk ook doorgeven door te bellen naar 0800 3000 555 of door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. 0800 3000 555 of een berichtje met de NPO Luister-app. Nou, dan is het nu tijd om de zangbundels erbij te pakken. En dat zijn er nogal wat. Denk aan de bundel van Johannes de Heer, het liedboek, de opwekkingsbundel. En dan zijn er ook nog de glorieklokken. Nou, die bundel die komt van Moesje Alt. Ze werd in 1883... tijdje geleden alweer in Den Haag geboren. En ze was amper 20 toen ze naar Indië vertrok. En daar kwam ze tot geloof, werd ze een zendingszuster, zoals je dat noemt. En ze nam tientallen wezen in huis, richtte scholen op en schreef dus ook liederen. Ook de tekst van dit lied over de stad waar geen rouw en geen tranen meer zijn.

Het Holland Koor onder leiding van Jan Quinten Zwart en de Listad met uw paarlenpoorten. Het lied klonk vanavond voor Jos van der Meer uit Schravenzande. Haar vijf dochters die vroegen het samen voor haar aan. En ze schrijven dat hun moeder een verbindende factor is binnen de familie. Nou, ik vind dat een mooi compliment. Jos, dit lied klonk vanavond voor jou met de hartelijke groeten van je vijf dochters. Listad met uw paarlenpoorten in de muzikale fruitmand.

Eigenlijk het hele evangelie zoals je dat leest in de Bijbel, dat wordt in dit lied in een paar minuten samengevat. Van de weg naar het kruis in Jeruzalem tot aan het lege graf. Uw genade is mij genoeg. Marcel en Lydia Zimmer hoorde je op deze zondag 4 oktober. Dit is de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. En is er nou zoiets te vieren als een verjaardag, een trouwdag of een dagje van een geboorte? Of juist iets om te gedenken zoals de sterfdag van iemand die je mist, dan is dit misschien een mooie aanleiding om een lied voor iemand aan te vragen. Er komen al heel veel berichtjes binnen, ook Arjo onder meer, die zegt: nou, ik ben weer van de partij. Ik wilde net het lied Lichtstap met uw paarlen poorten aanvragen van Joke Buijs. En op het moment dat ik daarmee bezig was, komt dat lied al voorbij. Nou Arjo, zo zie je maar net, je mag altijd nog een ander lied aanvragen, hè. Kan geheel gratis door te bellen naar 0800-3000-555... of door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. Door de week kun je trouwens een lied reserveren via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Ja, zo kreeg ik ook een mooi bericht voor Sietke Koops uit Gautum. Afgelopen vrijdag, 2 oktober, 75 jaar geworden. En haar vriendinnen die schrijven het volgende. Lieve Sietke, we willen je ook langs deze weg van harte feliciteren met je 75ste verjaardag. En we bidden je samen met Hans, de kinderen en de kleinkinderen God zegen toe voor de toekomst. Wij als vijf vriendinnen hebben een bijzondere band met elkaar, al meer dan 60 jaar. En we ervaren dit als God zegen. Blij en dankbaar, genieten met elkaar. Nou, en dit lied wordt je aangeboden door Henk en Leida Volkerink, Willy en Albert Roskamp, Henny en Jo Borkend en ook Henk en Annie Woertink. Sietske, van harte gefeliciteerd. En dit is het Urker Mannen Ensemble met Dankzij die Heer.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

The Casting Crowns en Sweet Hour of Prayer. Ja, de muziek in dit programma, dat is elke keer weer een verrassing. Namelijk ook voor mij. De een die vraagt een heel modern lied aan. De ander die komt met een psalm in de oude berijming. En het mooie is dat een lied dat jou misschien niet zo raakt, wel heel veel voor een ander betekent. En zo verbindt de muzikale fruitmand heel veel mensen en kerken met elkaar. Ja, zo hoor je nu een psalm. Psalm 66 in de berijming van 1773. Het eerste vers dat begint heel krachtig. Juich aarde, juich met blijde galmen. Den grote schepper van het heelal. Zing de Heer zijn naams met dankbare psalmen. Verhef zijn roem met lofgeschal. En deze psalm die klinkt vanavond voor Jolanda Hafkamp uit Gouda, want ze is vandaag jarig. Wil en Wim Terlaak die kennen haar uit de Sint-Jansgemeente in Gouda en ook als Israëlvrienden. En ze schrijven: vandaag ben je jarig, Jolanda. We wensen je God zegen toe voor het nieuwe levensjaar. En we hopen dat we samen blijven opkomen voor het volk van God. En dat het ook in de kerk zal gaan gebeuren. Jolanda, van harte gefeliciteerd. Voor jou klinkt dus Psalm 66, de versen 1, 2 en 10. En dat klinkt in de uitvoering van het gemengde koor Cantica.

0: Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
1: Ik ben de Alfa en Omega, het begin

Het zijn de woorden van God zelf bij de brandende braamstruik, waar Mozes vraagt hoe God heet. En ja, dan is het antwoord: ik ben die ik ben. Een naam die je ook kunt vertalen als: ik zal er zijn. En dat is het lied dat nu wordt aangevraagd door, jawel, Emmy. Emmy die vraagt het lied aan voor Bertus en Nelly. Emmy die laat weten: morgen zijn deze vrienden van mij uit Veldhoven 58 jaar getrouwd. Ze zijn heel dankbaar zo lang bij elkaar te kunnen zijn. Er zijn ook zorgen. Nelly heeft namelijk vermoeidheidsklachten, maar de Heer is altijd bij hen. En ons alvast te feliciteren met hun 58ste trouwdag, vraag ik het lied Ik zal er zijn aan. En dat is een lied van Esther Tins. Dat hier klinkt in de muzikale fruitmand vanavond. Namens Emmy voor Bertus en Nelly Pals.

0: Er is een land van louter licht. Het was het christelijk gemengde koor Omnia Cum Deo.
1: Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: En zo komen er mooie reacties binnen via de NPO Luisterapp. Onder meer van Sietske, die blij is met een lied dat voor haar is aangevraagd vanavond. Dankzij Dear Hair. Ze is dankbaar voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen en voor haar vriendenkring dat hij mij 75 jaar gedragen heeft, schrijft ze. Liederen verwoorden zoveel. Nou, het is natuurlijk ontzettend mooi als er iemand is die een lied voor jou aanvraagt in de muzikale fruitmand. Maar dan moet er natuurlijk wel iemand zijn die dat voor jou doet. En misschien kun je vanavond wel zo iemand zijn voor iemand anders. Een lied namens jouzelf of namens een hele groep voor iemand anders op de radio. Je kan dus bellen en appen naar de studio. En zo komt er ook een berichtje binnen van Gerda, die erop wijst dat het vandaag Israëlzondag is. Vandaag in heel veel kerken is er bij het thema Israël stilgestaan. Dus ze laat weten, nou, misschien is daar nog een mooi toepasselijk lied bij te bedenken. En Gerda, die denkt ook aan Dierendag. En daar heeft ze wel een mooi toepasselijk lied bij bedacht. Namelijk De Arend van Christian Verwoerd. Nou, dat vind ik ook een hele mooie keuze, Gerda, bij deze. De Arend.

Psalm 91, vers 1 en 5. Het gemengd koor Magnalia Dei uit Amersfoort. Ze zongen onder leiding van Arie Kortleven. En dat was op verzoek van Sianne, die al heel lang luistert naar de muzikale fruitmand. En nu een keertje dacht, laat ik ook eens een lied aanvragen. Een psalm die ik zelf heel erg mooi vind. Sianne, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ja, zo gaan we van Psalm 91 naar Psalm 23. Ellen die vraagt dit lied aan vanuit IJsselstein. De Heer is mijn herder. En laat erbij weten, soms word je even teruggefloten bij het horen van deze psalm. Psalm 23 van Selah.

Psalm 23, Mijn Herder, gezongen door Cela hier in de Muzikale Fruitmand op aanvraag van Ellen uit IJsselstein. Ja, misschien is er zelf ook wel een lied dat je graag zou willen horen voor jezelf of namens jou voor iemand anders. Dan mag je bellen naar 0800 3000 555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Zometeen na het NOS Journaal van 9 uur heb ik een verzoeklied voor Gerrit klaarstaan.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen en die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Door het ongeval is ook veel schade. Er zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 wel weer open. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. En daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Sinister en Kelly Willard met een lied dat we in het Nederlands kennen als Er is een Verlosser, There is a Redeemer, zo heet hij in het Engels. De muzikale vrijband is inmiddels aardig van wal gestoken. Een uur geleden gooide ik de trossen los en de eindbestemming die is nog lang niet in zicht. Want tot 11 uur vanavond hoor je hier op NPO Radio 5 de mooiste psalmen, gezangen en christelijke liederen. Nou, het mooie daarvan is dat je zelf ook iets aan de fruitmand mag toevoegen. Dus misschien is er iets te vieren als een geboorte of een trouwdag. Maar misschien ken je ook wel iemand die een hart onder de riem kan gebruiken. En kan ik daarbij een mooie rol voor je spelen met een lied en een mooie persoonlijke boodschap? Dan mag je bellen naar de studio. Het gratis telefoonnummer is 0800 3000 555. En anders stuur je een berichtje met de NPO Luister-app. Deo Cantemus, dat is Latijn, een oproep om voor God te zingen. Het koor Deo Cantemus begon in 1935 in Rotterdam als een mannenkoor. Toen er te weinig mannenstemmen waren, toen werd het een gemengd koor. En onder dirigent Arie Pronk groeide het uit tot zo'n 360 leden. En vanaf 1966 gaf het koor elk jaar kerstconcerten in De Doelen. Nou, inmiddels bestaat Deo Cantemus ruim 90 jaar. Sinds 2024 is Ridderkerk de thuisbasis. En Gerrit Iskus die vraagt vanuit zijn woonplaats Alkmaar dit lied aan. Deo Cantemus met Leid mij Heer, o machtig heiland.

0: Het christelijk gemeentekoor Deo Cante Emmaus onder leiding van Koor de Haan leidt mij Heer, o machtig heiland.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Heinz.
2: Ja, goedenavond, Jori.
0: En gefeliciteerd, kan ik zeggen, of niet?
2: Ja, dankjewel. 50 jaar Fontanus.
0: Ja, dat is het mannenkoor Fontanus uit Putten.
2: Ja, klopt helemaal.
0: En hoe lang ben je zelf al betrokken bij dat koor?
2: 34 jaar heb ik net nagekeken.
0: Weet je nog hoe dat ooit is begonnen?
2: Ja, dat is ooit begonnen, want wij woonden in Sliedrecht. We zijn verhuisd naar Putten. En toen leerden we iemand kennen en die wilde graag naar het koor. Hij zei, heb je zin om mee te gaan? En zo is het begonnen.
0: Ja, en sindsdien niet meer uitgezongen.
2: Sindsdien niet meer uitgezongen.
0: Wat vind je er zo leuk aan om mee te zingen, Heinz?
2: Ja, het christelijk lied. De gezelligheid die er is. En we zijn natuurlijk van alle schakeringen zitten we op dat koor. En het is gewoon één hechte band.
0: Ja, want wat is dat voor een koor? Even, want het mannenkoor zelf klinkt heel vaak in de muzikale fruitband. Dus wellicht dat je zelf vaak nog voorbij hoort komen. Ja. Maar wat is dat voor een koor? Hoe is de stemming onderling? En met hoeveel mensen zijn jullie?
2: We zijn momenteel 80 mensen. En de stemming en de sfeer die is ontzettend goed. Medeleven onder elkaar. Ja, we zijn gewoon broeders, christenbroeders onder elkaar.
0: Ja, wat gaaf. En komende vrijdag dan wordt het gevierd, begreep ik, in de Oude Kerk in Putten.
2: In Putten, ja, klopt. Ja,
0: en hoe gaat die avond eruit zien?
2: Die gaat eruit zien dat een aantal genodigden zijn er. Noortje van Middelkoop die speelt mee. Er zijn trompetisten zijn er. En dan gaan we onze mooiste liederen van alle dirigenten die ooit het koor geleid hebben, worden er uitvoeringen gegeven, liederen gezongen.
0: Nou, dat belooft een hele mooie avond te worden. Komende vrijdag 9 oktober, jubileumconcert in de Oude Kerk in Putten. Toegang is gratis, appte je. En als een klein voorproefje vraag je nu het lied Als het bazuingeschal aan.
2: Juist, dat klopt helemaal.
0: Is dat je favoriete lied om mee te zingen?
2: Onder andere, ik heb er zoveel, maar dit is een van de mooiere.
0: Nou, dan gaan we daarvan genieten. Dankjewel, Heinz. Succes met alle voorbereidingen. Dan, en heel veel plezier komende vrijdag.
2: Dankjewel, Jury.
0: Dit is Als het bazuingeschal van mannenkoor Fontanus.

Mannenkoor Fontanus uit Putten. De radiogolven van NPO Radio 5 die reiken over het hele land, zelfs over de grens. Op dit moment zijn er tienduizenden mensen met elkaar verbonden via de radio. En een van hen is Wil Otto uit Middelburg. Haar vriendin Nelly van Noord die schrijft het volgende. Door de afstand sinds mijn verhuizing zien we elkaar niet meer. Na het overlijden van haar man voelt ze zich heel eenzaam. Het is nu ongeveer 5 jaar geleden dat haar man is overleden. En ook mijn man is 5 jaar geleden overleden. Dus we begrijpen elkaar heel goed. En we bellen elkaar ook regelmatig. Nou, ook via de radio zijn we verbonden. Want ze luistert ook altijd naar de muzikale fruitmand. En daarom zou ik het fijn vinden om haar een lied aan te bieden. En dat is het lied. Een toekomst vol van hoop. Dat vanavond dus klinkt voor Wil Otto uit Middelburg namens Nelly van Noord.

0: Cela met een toekomst vol van hoop. In de NPO Luisterapp zie ik een berichtje van Wilco binnenkomen. En die zegt, nou Juri, nu je toch zegt dat het vandaag Dierendag is op 4 oktober... ken ik daar wel twee toepasselijke psalmen bij. Wat dacht je van Psalm 42, vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen? Of Psalm 84, vers 2, zelfs vindt de mus een o heer? Nou, wie weet draaien jullie vanavond nog één van deze twee. Groeten van Wilco. Nou Wilco, met je vooruitziende blik, let maar op.
1: De psalm van de week.
0: Ja, het wordt inderdaad één van deze twee psalmen. Want ik heb ze inderdaad als suggesties doorgegeven voor de psalm van de week. Elke zondagavond zet ik twee psalmen tegenover elkaar. Jij mag dan kiezen welke psalm je helemaal wil horen. En omdat het vandaag Dierendag is, twee psalmen dus waarin dieren voorbij komen. In Psalm 42 is dat het hert en in Psalm 84 zijn het de mus en de zwaluw. Je kunt vanavond stemmen op Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen, de versen 1, 4 en 5. Gezongen door het christelijk kamper mannenkoor door Eendracht Verbonden. Daartegenover Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Het jonggemeentkoor Immanuel uit Urk. Welke psalm wil je zometeen helemaal horen? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app op Psalm 42 of 84. Petra die stuurt een berichtje en die zegt goedenavond. Wij zouden graag het lied Groot is uw trouw aanvragen voor Peter en Anita van der Vliet. Op 1 oktober waren zij 28 jaar getrouwd en we willen hun graag feliciteren door hun dit lied aan te bieden. Heel veel liefs uit Zwolle van Arie en Petra en de kinderen uit Zwolle.

Gerald Troosten, de goede gave die je misschien wel uit je hoofd kent. De vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, onthoud die maar eens. Vele daarvan die kwamen zojuist voorbij in het lied De Goede Gave van Gerald Troost. Ja, gisteren was de Nederlandziendag in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld. Er waren zo'n 3500 bezoekers. Allemaal mensen die daar samenkwamen om te zingen. En een van die bezoekers was Peter Brouwer uit het mooie Ede. En tijdens de pauze moest hij aan iemand denken die er helaas niet bij kon zijn. Govert Roodhart uit Rotterdam. Peter die schrijft het volgende. Ik had tijdens de pauze van de Nederlands Zingdag nog even telefonisch contact met Govert, die de afgelopen week met spoed opgenomen is geweest in het ziekenhuis in verband met problemen met zijn nieren. Gelukkig mocht hij een paar dagen later weer naar huis. Gisteravond was het jubileumconcert van zijn geliefde christelijk mannenkoor Prins Alexander. Govert die kon daar helaas niet aan meewerken, maar hij was er samen met zijn vrouw Anja wel bij. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Govert. En Peter die vraagt daarom een lied aan over rust vinden in de haven. En niet meer bang zijn voor de stormen. Prachtige en betekenisvolle woorden die ik vanavond speciaal Govert toewens, laat hij daarbij weten. Nou, Govert, wat ontzettend mooi dat je iemand hebt die zo vanavond en nou, eigenlijk al de hele week met je bezig is. Peter Brouwer uit Ede. Hij vraagt voor jou dus de haven van rust aan. Klinkt vanavond in de uitvoering van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.

christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans en De Haven van Rust. Arjo die stuurt een bericht met de NPO Luister-app en laat weten dat ze door een zware tijd gaan vanwege de ziekte van onze moeder Wilma. En aan de andere kant ook weer een mooie tijd, omdat mijn zus en zwager pas voor de tweede keer vader en moeder geworden zijn. Dat laat Arjo weten, die een lied aanvraagt voor zijn ouders Wilma en Henk, voor hemzelf en ook voor zijn zus Miranda en zwager Mark en hun gezin. Hij laat verder weten: het kost veel energie, waardoor we allemaal vermoeid en belast zijn. Wilt u ons vasthouden als we even niet meer kunnen? Dat u onze tranen droogt als we huilen. En dat we allemaal mogen voelen dat u dicht bij ons bent. En dat we daar kracht uit halen om verder te gaan. Dat er een mooie toekomst vol van hoop voor ons ligt. En nog heel veel mooie momenten met z'n allen als familie. En dat we allemaal nog lang mogen genieten van het zien opgroeien van Lana en Nola. Dat laat Arjo weten middels een berichtje in de NPO Luister-app. En vraagt daarbij dit lied aan van Marcel en Lydia Zimmer. Prachtig lied, Als ik huil.

Marcel en Lydia Zimmer met Als ik hel. Ja, er komen berichten binnen in de NPO Luister-app. Onder meer van Helene, die zegt: goedenavond, Juri. Vanochtend gezellig naar de Eucharistieviering en Nederland Zingt op Zondag gekeken. Voor vanavond lekker stamppot zuurkool gemaakt. Het is goed gelukt. En vanavond nog mijn moeder op de koffie gehad. Is net weer opgehaald door mijn broer. Al met al was het weer gezellig druk. Nou, ik ben inmiddels lekker ingeschakeld met de muzikale fruitmand. Nou, er komen ook berichtjes binnen van Willeke onder meer. Wat mooi dat luisteraar Arjo geregeld een lied aanvraagt voor zijn lieve moeder die een moeilijke tijd doormaakt. Dat raakt mij steeds weer. En ik zal voor Arjo, zijn moeder Wilma en ook zijn familie bidden. Ik wens alle heel veel sterkte toe. Kijk, toch mooi hoe dat zo allemaal samenkomt en dat er wordt meegeleefd met elkaar in dit programma. Zometeen hoor je de uitslag van de psalm van de week. Eerst gaan we naar het scheepje onder Jezus hoede. De samenzang vanuit de nieuwe kerk van Katwijk aan Zee op aanvraag van Jan Wim.

0: Vanuit Katwijk aan Zee werd er gezongen Scheepke onder Jezus hoede. Het is 9:45 en daarmee tijd voor de psalm van de week.
1: De psalm van de week.
0: En er is weer volop gestemd voor de psalm van de week. Psalm 42 met het hert of psalm 84 met de mus en de zwaluw. Ja, je kon kiezen uit psalm 42 vers 1, 4 en 5... Het christelijk kamper mannenkoor door Eendracht verbonden met daartegenover psalm 84 het jonggemeentkoor Immanuel Urk. En voor heel veel mensen was het een moeilijke keuze. Corine en Lies die vinden ze allebei mooi. Wim Polder die schrijft dat het allebei heerlijk is.

Van Hout wordt morgen 71. Bij Psalm 42 denken ze terug aan de samenzangdag in Gorinchem. Lieve ma, ik wens u alvast een hele fijne dag en alle goeds voor uw volgende levensjaar. Met daarbij dus een stem op Psalm 42. Hebben we de stemmen geteld en dan zie ik toch een hele kleine meerderheid voor Psalm 42. En dat is dus ook de Psalm van de Week. De versen 1, 4 en 5 die worden gezongen door het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden.

Het is de psalm van de week, psalm 42, vers 1, 4 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Ja, vanavond dus twee psalmen in het kader van Dierendag. Twee psalmen tegenover elkaar met natuurlijk net het hert. En daar tegenover de mus en de zwaluw in psalm 84. Is het dus niet geworden. Dan is het bijna 10 uur, zometeen het NOS-journaal. Dan is er natuurlijk ook nog ruimte voor een verzoeklied. Als je zelf iemand in het zonnetje wil zetten, dan mag je bellen naar 0800-3000-555... of een berichtje sturen met de NPO-luister-app. Dick de Koning die vraagt op die manier een lied aan voor zijn vrouw Helene. 3 jaar geleden kreeg ze een fietsongeluk en daar heeft ze nog steeds veel last van. En Dick die wil haar daarom iets moois geven. Een lied dat terug te vinden is in de bundel van opwekking. Het lied Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Vanavond in de uitvoering van EO Nederland Zingt.

Jezus, ik wil heel dicht bij u komen namens Dick de Koning voor zijn vrouw Helene. En Albert Groenewoud die vraagt een psalm aan voor zijn twee neven Gert en Bas Verstam. En hij kiest psalm 100, een psalm die begint met de woorden: juicht aarde, juicht alom den Heer, dient hem met blijdschap, geef hem eer. Nou, Gert en Bas, deze psalm die klinkt voor jullie namens Albert. Het is de samenzang vanuit de Bovenkerk in Kamp.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep dat zelfs uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken, schrijft het FD. Polymarket is een site waarop je op allerlei onderwerpen geld kan inzetten. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het bedrijf niet de juiste vergunning had. Polymarket vindt dat de voorspelsite geen kansspel is, maar een financieel product waarbij beleggers over een prijs kunnen speculeren. Het is nog maar de vraag of de rechtszaak succesvol zal zijn. Advocaten geven het volgens het FD weinig kans. En Sandra Velsenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velsenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog altijd het allermooiste vindt. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind en op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het is daarbij 6 tot 11 graden vannacht. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

prachtig lied van Eva Cassidy, People Get Ready. Over een trein waarvoor je geen kaartje hoeft te kopen, geen koffers hoeft te sjouwen. Het klinkt als de ideale reis bijna. In dit lied rijdt die trein naar de Jordaan, het oude beeld van de oversteek naar het beloofde land. En instappen kan alleen met geloof. People Get Ready hoorde hier in de muzikale fruitmand, waar het eindstation nog niet is genaderd. De reis van vanavond die is wel al ruim over de helft en er staan nog heel wat tussenstops op het programma om een lied af te leveren bij iemand die jou dierbaar is. En wil je nou zelf ook een tussenstop toevoegen, dan mag je even op het knopje drukken, of in dit geval meerdere knopjes. 0800 30555. Dat is het gratis telefoonnummer en je kan ook een berichtje sturen middels de NPO Luisterapp op je telefoon of op je tablet. En zo wil Aagje van Zeldre twee vriendinnen die haar heel dierbaar zijn vanavond in het zonnetje zetten. Maartje Beierman, die wordt 92 jaar op 15 oktober. En Henny Zaal, die wordt 92 ook, dan op 17 oktober. Twee dagen later dus. Nou, dat verzoek zit eraan te komen, maar klinkt vanavond al op de radio dankzij Dierher.

Het christelijk mannenkoor Sursum Corda uit Enschede was dat met Dankzij Dear Heer. Tien Speranza, dat is het papiamento voor heb hoop. En onder die naam zingt al meer dan 35 jaar een gospelkoor uit Nijkerk. Het zijn allemaal mensen uit verschillende kerken en met hun muziek willen zij een boodschap van hoop doorgeven. Vandaar dus ook de naam Tien Speranza, heb hoop. En dat doen ze ook met het volgende lied, End of the Beginning, het begin van het einde. En dat is een lied dat oorspronkelijk door David Phelps is uitgebracht. Het lied vertelt het verhaal van Jezus, van zijn geboorte tot zijn opstanding. Natuurlijk een verhaal vol met wonderen en begint ja, ook over het lijden en sterven te zingen. Maar daar eindigt het niet, want het gaat ook over de overwinning die daarna is behaald. End of the Beginning, het is een lied dat vanavond wordt aangevraagd door Fijkje de Haan uit Joure. En ze zou dat lied heel graag willen horen, ze heeft er hele fijne herinneringen aan. En dat doet ze in het bijzonder voor Martin van der Galliën. Voor hem vraagt ze dit lied aan. End of the Beginning, vanavond dus in de uitvoering van het gospelkoor Tien Speranza onder leiding van Jaap Kramer met Harm Kramer als solo.

Fransen uit Nijkerk met End of the Beginning. Het verhaal van Jezus van zijn geboorte tot zijn opstanding. In de jaarbeurs in Utrecht is altijd wel iets te doen. Er zijn beurzen voor hobby's, voor kamperen, voor motoren en voor wonen. Worden congressen gehouden, feesten en hele grote shows. En afgelopen maand klonken er in de jaarbeurs heel andere geluiden. Want zo'n 7500 mensen die zongen daar samen psalmen en gezangen. En die avond die werd geleid door Seffa. Hij stond jarenlang op hele grote dancefestivals met hardcore muziek, zo noem je dat dan. En dat zijn andere koren dan die je hoort in de muzikale fruitband. Ja, eigenlijk keiharde, razendsnelle dancemuziek. Maar inmiddels is hij bekeerd. Is hij christen geworden en zet hij zijn muziek in voor psalmen en andere kerkliederen. Met hemzelf achter de piano. Ja, dancebeats klonken die avond niet, maar wel psalmen en gezangen. En een van die psalmen die daar klonk was Psalm 108. En Jeannette uit Numansdorp die vraagt hem vanavond aan voor iedereen die luistert. Seffa, vanuit de Jaarbeurs in Utrecht, Psalm 108.

Seffa met Psalm 108, een maand geleden gezongen door zo'n 7500 mensen in de jaarbeurs in Utrecht. Mooi beeld en een hele mooie opname daaromheen. Ja, iemand die ook weer reden heeft om te zingen, dat is Corrie Posma. Tijd geleden kreeg ze een nieuwe heup en dan merk je pas hoe gewone dingen opeens niet meer vanzelf gaan. Zoals zelf even naar de winkel gaan om boodschappen te doen. Nou, gelukkig was daar haar vriend Ruud. Hij deed tot augustus de boodschappen voor haar. En als bedankje dit lied. Christian Verwoerd en Erika de Wit met Vol Ontzag.

Christian Verwoerd en Erika de Wit met vol ontzag namens Corrie, die het aanvraagt voor haar vriend Ruud. Die heeft voor haar tot augustus de boodschappen gedaan, omdat ze een nieuwe heup heeft gekregen. Het is zondagavond 4 oktober. Vandaag is het niet alleen Dierendag, maar ook de eerste zondag van oktober. En dat is in veel kerken in Nederland Israëlzondag. Die zondag die bestaat sinds 1949 en is ontstaan in de Nederlandse hervormde kerk. Inmiddels staan ook heel veel andere kerken daarbij stil, vooral binnen de protestantse kerk. En op Israëlzondag gaat het om de band tussen de kerk en het Joodse volk. Want het christelijk geloof heeft Joodse wortels. Jezus die was zelf een Jood, net als dus ook de eerste christenen. En op deze zondag daar wordt daar extra aandacht aan gegeven met psalmen en liederen met gebed om vrede in het Midden-Oosten. En Tineke van der Ende die denkt daar vanavond ook aan. Ze vraagt een lied aan over het nieuwe Jeruzalem, de stad waar God zelf bij de mensen woont. En ze zegt, het is zo mooi en toepasselijk voor vandaag. Nou, eerder vanavond klonk dit lied ook al voor Jos, en nu dus nog een keer, maar dan in een andere uitvoering, namelijk die van het Urker Mannenkoor Halleluja, het koor dat het uit volle borst mee kan zingen.

Robson en Juro met I Believe op de zondagavond. Het is 4 oktober, 10:30 geweest. En voor heel veel mensen is de zondag een vrije dag of een rustdag. Het is maar net hoe je het invult natuurlijk. Maar er zijn ook genoeg harde werkers voor wie het werk gewoon doorgaat. Denk bijvoorbeeld aan het werk bij de politie of de mensen in de bus of op de trein of bij de radio natuurlijk. Maar ook in de zorg. In de zorg gaat het werk natuurlijk dag en nacht altijd door. Het zijn de helden die dit land draaiende houden. Sarah uit Veenwalde, die weet er alles van. Ze heeft het druk gehad vandaag in de thuiszorg. En toch luistert ze elke week mee met haar telefoon op zak. Verbonden met NPO Radio 5 en verbonden met de muzikale fruitmand. Dat doet me goed, schrijft ze erbij. Thuis is er ook zorg voor haar, want haar partner Ronke die heeft de ziekte van Parkinson. En dat brengt ook de nodige zorgen met zich mee. Sarah die vraagt vanavond een lied aan om samen met hem daarnaar te kunnen luisteren. Ze is rond dit tijdstip weer terug van werk, rond 10:30. Dus als het goed is, is dat nu. Sarah en Ronke, dit lied draai ik natuurlijk met alle liefde voor jullie samen. Het opwekkingslied De Rivier.

Speciaal voor Sarah en Romke uit Veenwalde. Opwekking met de rivier. Ja, er wordt veel gebeden tijdens dit programma bij het luisteren naar de muzikale fruitmand. Meerdere luisteraars die laten weten dat ze luisteren met gevouwen handen. Meebidden voor de zorg, maar ook voor de vreugde en de dankbaarheid in alle persoonlijke verhalen die bij de verzoeken voorbij komen. Ik vind het mooi dat mensen dat doen. Mensen die voor elkaar bidden, die elkaar helemaal niet kennen. Ja, ook Rita Sturm die bidt veel. Voor zichzelf, maar ook vooral voor haar kleinkinderen. En daarom vraagt ze een lied aan voor zichzelf en voor hen. Het gaat over Jacob uit het boek Genesis. Heel bijzonder verhaal. Op een nacht droomt hij van een ladder die van de aarde tot in de hemel rijdt, met engelen die erop en eraf gaan. En bovenaan staat God die Jacob belooft dat hij met hem meegaat. Ik vind het een mooi beeld bij dat bidden over een verbinding tussen de hemel en aarde. Jacob's Ladder klinkt vanavond namens Rita Sturm met het christelijk mannenkoor Prins Alexander.

christelijk mannenkoor Prins Alexander met Jacob's Ladder namens Rita Sturm voor haarzelf en de kleinkinderen. Ik bid veel voor ze, laat ze weten. Ja, de muzikale vrijband van deze zondagavond die loopt bijna ten einde. Ik ben nog op zoek naar een mooi slotlied voor vanavond. Ja, een mooi lied om deze avond, dit hele weekend, mee af te sluiten en om de nieuwe werkweek mee in te gaan. Heb je nou een mooie suggestie ervoor? Dan mag je die sturen met de NPO Luister-app. En wie weet klinkt die zometeen als laatste lied van deze fruitmand. Antje die stuurt nog een bericht en zegt: goedenavond Joeri, fijn dat je er bent. Ik luister naar de radio, geniet van de mooie muziek. Ik ben vanmorgen naar de kerkdienst gegaan. Dat ging over de dag van Israël in de kerkdienst. Een hele kerkdienst in het thema van Israël Zondag. En tijdens die dienst werd Jezus overwinnaar gezongen. En die zou ik graag nog een keer willen horen. Ik heb hem immers al kunnen oefenen vanmorgen. Nou, bij deze voor jou, Antje. Waar?

Twee slotliederen komen binnen. Deze kwam van Jaap Groenendaal. God be with you till we meet again van Jim Reeves. En Sietske die vraagt dit lied aan. The Lord bless you and keep you.

The Lord Bless You and Keep You van de Cambridge Singers. En daarmee zeg ik dankjewel voor alle mooie verzoeken van dit weekend. De Fruitmand die zat er ontzettend goed vol. En voor volgend weekend ben ik er weer graag voor je. Verzoeken zijn welkom via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je een lied reserveren voor iemand die jarig is, iemand die een hart onder de riem kan gebruiken, of gewoon iemand die je eens een keertje wil bedanken. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En dit slotlied kwam meerdere keren binnen. De avondzang, O grote Christus, eeuwig licht.

0: geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg. Er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 5 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma ook al kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurd is verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijner scoorde de eerste in de 31e minuut, maar niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen bij Amstelveen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht. Of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten in Frankrijk gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. En daarom zijn de scholen dus dicht. In Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politiek gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen werden door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. En traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het gisteravond uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. En op sommige plekken ontstaat ook mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging zijn vanuit Iran, en daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot bij hem is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod.